beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton, daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april 2027. Een Omaanse co-piloot probeerde op 30 september tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv het vliegtuig te laten neerstorten op luchthaven Ben Gurion, geïnspireerd door de aanslagen van 11 september 2001. Hij stak zijn Indiaanse gezagvoerder neer. Van de 174 passagiers waren de meeste Israëliërs. Twee meereizende piloten landden het toestel veilig in Saoedi-Arabië. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering. Vanwege orkaan Isaias is 1,5 miljoen vaten dagelijkse olieproductie, bijna 72% van de totale productie, stilgelegd in de Golf van Mexico. Ook 59% van de aardgasproductie ligt stil. Oliemaatschappijen Chevron en Shell evacueerden platforms. Het personeel van 129 van de 371 bemande platforms werd geëvacueerd. Isaias wordt zaterdagochtend vroeg verwacht in de Verenigde Staten. Het weer dan? Vannacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af met nog losse buien, vooral over het noorden. De westelijke tot zuidwestelijke wind is aan zee krachtig. De temperaturen dalen tot tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Lille. 107.5 en 107.8.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het Nederlands kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Vöring met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Nederlands kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jette noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

Lekker mooi reisdag begin van Stevie B en Because I Love You. Dat maakt het reuniontje in 90. Een hele goeie morgen. De week is weer omvloeien van mijn ideeën. En zij is dan ik van sneuwend de morgen. Dan is het weer tijd voor het uur van Nienke hier op Omroep Zeeland. Ik mag wel leuke plaatjes van je draaien. En we starten de dag weer together op tot 9 uur. En daarna is het dan weer tijd voor een praatje en een plaatje. Dit keer heb ik bij me Mother Earth, Buffalo Springfield en Yves Dutheil. Een stukje Franse muziek is ook wel eens leuk. De country dubbelplay is er ik weer. En de greep uit de schatkeer met de Nederlandstalige Veskes. Die is uiteraard ik weer van de partij. En komt uit Njontje Jinsantig deze keer. En het is van het Lowland Trio. Dat verklap ik al vers. Maar nee, het is net hun grote hit. Maar eerst is dit voor onze kleinschijf die hij de hele week herkent. En dat is een mooie nieuwe single van Agda en de Munnik. En wie wil dat af en toe is net. Gewoon even lekker alles vallen litten en niets doen. Dat is af en toe zo fijn. Nou, wij doen wel wat het nieuw genoeren. Lekker luisteren naar de muziek die ik van je draai. En ik hoop dat je ervan geniet. Als je nog leest, de snoezen, blauw lekker lezen. Of had je een brochje zitten, lekker eten. Dit.

En dat wie een Femke en Sanne emotioneel van die. Ze maken 10, 12.000 tolven, maar het kwam van de week bij mij op mijn paard. En ik vond het wel een leuk vestjes om Oonje Jerre te litten. En dat hield ik van het volgende. Treintje Oosterhuis, die het een eigen single maken. Een mooi brekbaar Nederlandstalig vestje. Dit is Meisje.

0: Tja, Anouk, hoe eigenzinnig ik is het prachtige verskes maken. Dit weer een van de Nederpopklassieker wie dat van deze week. Je jaren lost uit 2005.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk ik wel de hest voor gelijk in. En dit keer komen we aan de beurt de Flatland Cavalry en we beginnen met Alabama.

0: En dat weer gloed naar je country muziek op radio hier bij Omroep Zeel. 10e country dubbelplayde, Flatland Cavalry en je en Strangers and Angels. En dat is dit hier uit Kami 2026. En we begonnen met wat oude vesken van Alabama en God Must Have Spent a Little More Time on You. En dat kwam uit 1999. Hoor zelf ik 12 leuke countryplaatjes op een radio draait krijgen. Dat kan vanzelfs. Stuur dan even je mailtje naar aarde@home.nl. aarde@home.nl. Dat is mijn persoonlijke mailadres. Zet even in het onderwerp dat het voor Omroep Zeel bestemd is. En dan kan het na een week samen jouw country dubbelplay wijzen die het op een radio draait wordt. Maar wijzen er dan wel op die het bij.
1: Hey Nienke,
0: goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en dat is een nieuwe van de Fatal Flowers. Die kennen we van Younger Days van een heel scoffed lean. Maar zijn nieuwe single, dit is All The Time.

0: Ja, nou weten we het wel. Dat kennen we al Jello er ook in, maar dat doen we net. Want we maken toch maar het programma.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: De naaien van de Fatal Flowers, Jenny, en dat veske dat heet All the Time. En nou doe ik weer een schatkamer in de Nederlandstalige veskes. En als ik zeg, mijn naam is Haas, ik kan geen kikker van de kant afduwen, dan tink je als ze zelfs on het Lowland Trio. En dit keer jij je een wat minder bekend veske. En het is wel actueel, want soms jij je nog wel eens dat meest kan pest worden. En dan vreeg je je al... Als je me pest, we gaan weer om de jontje, Jens Santig.

Ja, een mooie plaat van Grietz en Ik Beloof. En dat, natuurlijk is dat een oorzetting van Avond van Boudewijn de Groot. Die daar in de jaren 90 een grote hit mooi scoorde. Het origineel is overigens van Rob de Nijs. Ik kan ook heel weleens draaien. Of hek misschien al een keer draaien, weet ik net, maar ik naasje. Maar het is eerst iets van de Nijs van John Allen. Je kent die man wel van het prachtige In Your Light. Die draai ik net. Zijn nieuwe single hit Asleep at the Wheel.

En het weer de ene les. Ik kan nog één plaatsje van je. Daarna nog een stukje polka. Waar we het programma mooi afsluiten. Daarna is Erik Klumper er mooi een praatje en een plaatje. Na een week dan hoop ik weer rond te scoren. Te Gerre met Tjerk de Boer. Dan presenteer je het weer. Te Gerre. Ja, het is maar correct wanneer ik weer tijd heb. Het helemaal een onregelmatige baan. Dan ken ik er net altijd bij wijzen. Maar we toch is best. En als ik er ben, dan maakt het gezellig. En ons door Tjerk Alinnig en Erik. En dan is het gewoon gezellig. Dus straks gewoon een praatje en een plaatje. En ik verlet je mooi Rilo Killy en het verske dat heet Silver Lining. Komt u 2009, ontnijwieken, bloosoen, have it good en let op mijn koor. Goeie!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 andere verdachten opgepakt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
5: Goedemorgen.
0: En een plaatje. Met Erik Klumper.

voordat we verder gaan, even Nienke bedanken voor haar prachtige uurtje hiervoor. Het uur van Nienke. En volgende week is ze er gewoon weer. Ik neem je even mee tot een uur of negen. Met wat wetenswaardigheden en de programmering, de polka en zo. Eerst maar even een dansje maken. Zijn de Mavericks.

En dat was even Tony Bas natuurlijk en Gina. Nou, wat hebben we nog even kijken? Na 2 jaar rijden er weer treinen tussen Groningen en...

En dan wat hebben John Denver natuurlijk. Thank God I'm a country boy. Jawel. De herfst is weer begonnen en dat kan ook zien. De pompoenoost is weer ook weer begonnen. En door het warme weer is het toch nog wel goed oosten. En daar kan je ook heel veel lekkere dingen mee doen.

Met Be My Day, jawel. Even een paar hoofdpunten van het nieuws nog even. De stadscollectie, dat heeft levert 80.000 euro op. Herinrichting is in volle gang bij de Waddenpromenade. En de statiegeldbunker bij de Spoorstraat. Bij de supermarkt aan de Spoorstraat, jawel. En op verschillende plaatsen die zijn brandjes proberen te stichten. Maar het is allemaal goed gelukt natuurlijk. Het is allemaal gebeurd. Nou, Albert West staat weer klaar. Munich Nights.

natuurlijk en de kleine jongen. En dan de programmering dan maar eventjes van de Omroep Zilt, wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Het uur van Nienke, dat heeft hij al gehoord. Een praatje en een plaatje, daar hoort je nu naar. On Air straks met Peter Vierda. En afslag Handelingen, ja, met daar om de volgende dingen. Er wordt gepraat over de statiegeldbunker. Wil ik misschien. Verder de nieuwe opvolger bij Bruna. Sociaal Vitaal. De nieuwe ingang bij Hardinga. En over de stadscollectie. Verder Jack Steininga over de toegankelijkheid. En over de veteranendagen. En het wordt weer afgesloten met het weer. Dan gaan we door met de Zilte middag. Om 2:00 geloof ik, ja. En dan om 5:00, de borreltime natuurlijk. Met daarom veel, heel veel muziek. Oh ja, in afslag in de Zilte middag. Er wordt ook wel aandacht geschonken aan voetbal. Zeerobben onder andere tegen Gorredijk. En HJC. SC, ja, tegen Franeker, die heb je ook nog. En als geel-wit tegen Harlingen, dat voetbalt deze keer op de zondag. En dan hebben we ook weer borreltime natuurlijk nog eventjes, jawel. Je kan je kaarsplank hier wel weer vast klaarzetten, want er wordt weer hele leuke muziek. Onder andere deze. Dit is wel een echte evergreen natuurlijk, hè. De Lenko's. Esmeralda.

Don Gibson natuurlijk. Oh, langzaam hier zijn uitvoering. We hebben nog deze nog maar even. Ik zou zeggen, heel veel plezier met deze zaterdag. Hij is veel duurder.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonde bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: gaat nog wel iets verder, maar we veden maar even weg.
1: Goed zo.
0: Want goedemorgen, Tiede.
1: Peter.
0: We schijnen hier weer op een mooie oktoberdag.
1: Nou, het grappige van is, als ik naar rechts kijk, dan zie je links niets, maar rechts schijnt de zon. En links, daar komt een bak zuur appels aan. Dat wil je niet weten.
0: Eigenlijk waar. Het is 10 oktober, dus 10-10.
1: Ja.
0: En nou, Tiede, wat voor onderwerp hadden wij bedacht?
1: Grappig dat jij zegt dat wij dit onderwerp hadden bedacht. Nee, maar wat wij gaan doen, is omdat het de 10e van de 10e is. Jij en ik hebben allebei 10 nummers bedacht. Ik kan
0: dit echt. Nou, even voor de duidelijkheid. Ik had hem aangegeven. En daar ben ik natuurlijk de leraar voor. Van, er moet in de titel of in de titel van het nummer of in de artiest moet een nummer staan.
1: Nou, en ik ben een leerling als ik me daaraan zou houden.
0: En Tiede is een heerlijke VMBO-leerling. En die zegt van nee, ik ga vrij associëren. Als er ook maar één persoon in een stukje strove een nummer noemt, dan is dat goed. Vandaar dat het is weer helemaal op zijn kop. Maar dat hindert niks.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Want die tweede is al. Nou, dat vind ik. Dat vind
1: oh, dat is nog acceptabel. Ja, krijg daar een half punt voor.
0: Krijg een halve punt voor precies. Op je toets. Maar wat heb jij als nummer 2?
1: Uit Zwitserland. Double met Captain of Your Heart. Nou ja, ik hoef niet uit te leggen dat dubbel natuurlijk 2 is. Ja. Vandaar, bij deze.
0: Heel duidelijk.

0: Hij leeft toch nog wel, hè? Ziggy Marley. Of...
1: Ja, zijn vader die is pas één.
0: Dat weet ik. Die is al zo lang weg dat hij bijna weer terugkomt. Maar ja. Ziggy Marley is nog wel.
1: Ja, weet het wel. Okay. En ja, dit is een speciale versie. Want One World Not Three is een plaat die van de vierde LP van The Police afkomt. Ghost in the Machine, eindelijk een Engelse titel. Want daarvoor was het Outlandos d'Amour.
0: D'Amour, klopt. Ja.
1: Regatta de Blanc en Senyata Mondata. Maar inderdaad, de vierde was Ghost in the Machine. En ik denk ik kies voor een reggae-uitvoering die hij samen opnam met Sting dan met Ziggy Marley. En inderdaad, de subtitel is Not Three. En dan gaan we naar
0: nummer vier. Van het vierde album naar het vierde nummer. Ik had hier officieel eigenlijk Vertigo van U2 staan met Uno, Dos, Tres, Catorce.
1: Ja.
0: Lijkt me hartstikke goed. Want dat mag namelijk, dat was de omschrijving van dit format. Maar aangezien jij als eerste nummer natuurlijk al One Tree Hill hebt gedraaid van U2, moest ik een andere hebben. En die had ik toevallig meegenomen, niet geheel ontoevallig. Dus, maar ik denk om eventjes een heel klein beetje tempo aan te passen, wordt dit van de vierjarige tijden van Vivaldi, de herfst.

0: Ja, een nummer uit 1985. Goed. De Opposition met 5 Minutes. En ja, jij leest net op internet dat de zanger Mark Long, die is in 2014 al overleden.
1: Ja, en dat is ook direct de laatste update op hun website.
0: Kun je nagaan. Dus dat was Opposition. Ja, dat is ook eigenlijk het enige nummer wat ik...
1: Nou, en als ik heel eerlijk met je ben, de rest van die LP vind ik niet heel goed.
0: Nee, echt. Ik heb hem puur voor dat nummer gekocht.
1: Precies, dat
0: snap ik. Dat is ook het enige nummer wat ik eigenlijk van ze ken. En er komt 5 in voor. En dit volgende nummer...
1: Ja, er komt zelfs 3 keer 6 voor.
0: Ik moet 3 keer 6...

0: dat is een bepaald nummer van een bepaald...
1: 666. Dit is waar Iron Maiden... Ik heb laatst trouwens die documentaire over Iron Maiden gezien. Wat een geweldige documentaire is over hoe deze band ontstaan is. En helemaal of aan het einde van die documentaire ook dat Bruce Dickinson namelijk ooit zijn Boeing vliegbrevet heeft gehaald. En daarmee mensen heeft gered tijdens die overstromingen in Engeland en buiten Engeland. Prachtig, maar kijk hem vooral even een keer. Maar ja, van The Number of the Beast... Wat heel veel stof deed opwaaien, hoewel het helemaal er niet over het gaat. Want het gaat over een man die ergens in een bos op een gegeven moment een soort van heidens ritueel tegenkomt. Daar zingen zij natuurlijk over. Maar ja, in Puriteinse Europa van midden jaren 80 was dit te voldoende om stof te doen opwaaien. Maar ja, desalniettemin. Het is een van de allerbeste nummers die de band gemaakt heeft. Dus 666, The Number of the Beast. Dit zijn Iron Maiden.
0: Gewaagd op de zaterdagochtend.
1: Dat vond ik eigenlijk ook wel.
0: Komt-ie.
2: Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: gaan naar het rustieke Number of the Beast van de Iron Maiden. Hadden we een iets mildere stamper. Ook alweer een hele tijd geleden van het Ierse bandje Into Anua.
1: Sorry, de rust.
0: Ja. Ik heb ze zelf nog in Sneek gezien in het Bolwerk. Fantastisch.
1: Into Anua?
0: Ja.
1: Oh, wauw.
0: Met het nummer 7. Ja. Into the Sea.
1: Seven Into the Sea.
0: En dan mag jij weer naar nummertje 8 toe.
1: Ja, nou, ik moest even opzoeken. Want weet jij nog wie er in The Birds allemaal zaten, Peter?
0: Ik heb geen flauw idee.
1: Nee. Gene Clark zat er natuurlijk in. Okay. Maar wist jij ook dat David Crosby in The Birds zat?
0: Nee,
1: dat, nee, dat was ik dus ook vergeten. Nou heeft hij er niet heel lang bij gezeten. Maar goed, dat was natuurlijk vanwege de Britse invasie hebben ze natuurlijk wilden ze een tegengeluid leveren. Dus dat werd natuurlijk The Birds. En ja, als we het dan inderdaad hebben over een heel klein beetje psychedelisch, of althans wat geestverruimend, nou ja, dan is 8 Miles High. Op nummer 8 hoort er natuurlijk bij. Dit zijn The Birds.

0: jongens. 9 crimes.
1: Ja, vandaag. Ja, 9. 9.
0: Goed gedaan.
1: Ja, dat is toch weer een beetje rust.
0: Naar de birds en into a Noa.
1: Number of the beast.
0: En de number of the beast.
1: Maar nummertje 10.
0: 10 sharp. Ja, dat kan niet missen. Ik heb ze ooit eens een keer live mogen zien. Waar we het net over hadden. Het Roots optreden. Maar ze hebben ook een aantal fantastische nummers gemaakt. Japanese Love Song. Wat veel te weinig mensen kennen.
1: Ja, en ken ik wel.
0: You ken je natuurlijk ook. En dan heb je nog... Oh jongens, kom ik zo in top. Maar Rumors in the City. Ja, ik vind dit mooi. Stiekem. Misschien wel ietsje beter dan You. Maar oordeel vooral zelf. Dus dit is nummer 10. 10 sharp met Rumors in the City.

0: En op het moment dat dit nummer draait...
1: Komt het met bakken uit de lucht.
0: Donkere wolken waar we net nog een zonnetje zagen. Dus ja. Inderdaad, Neil Finn en vrienden zingen Four Seasons in One Day.
1: Een prachtig nummer, hè?
0: Ja, en dat zie je hier. En natuurlijk, want On Air is natuurlijk ook voor de Finn family. Ja. Ga ik ook wel weer een keer aandacht aan besteden. Maar die moet eerst weer wat nieuw werk uitbrengen. Ja. Maar vandaar Four Seasons in One Day.
1: Ja, dat moeten we moeten nog even melden. Want we waren natuurlijk op mijn nummer 10 aangekomen.
0: En ja.
1: Als je dan tijd over hebt, dan ga je eigenlijk degene die de lijst net niet gehaald hebben gaan draaien.
0: Ja, die gaan we draaien. Dus we hebben, dit is eentje. Hierna komen er nog twee of misschien zelfs drie. Eerst wil ik inderdaad even melden
1: dat
0: we natuurlijk naar Afslag Hallingen toe gaan zometeen. En dat wordt gepresenteerd door Henk-Jan Cornelissen. De techniek is in de vertrouwde handen van Kik Visser. En de gastvrouwen zijn Minke van der Meer en Greetje Haasma. En die hebben stroopwafels mee. Heerlijk voor de gasten die komen. Wij hebben er al... Eentje op. onderwerpen onder andere, dat moeten jullie zelf maar horen. Maar waar ik heel erg blij van word, is dat er in ieder geval één zaak in Harlingen gaat over tot een statiegeldbulkmachine. Want als ik ergens toch de kriebels van krijg, is dat je met die fles daarheen moet en met die andere fles daarheen
1: moet. Inderdaad.
0: Werkelijk waar.
1: Dus het is allemaal van plastic gemaakt. Hoor.
0: Ik noem hem maar niet, dat noemt hij waarschijnlijk de volgende keer zelf wel. Ja. Maar dat die hier in Harlingen komt... Heel fijn. Ga ik vast heen.
1: Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen.
0: Nou ja, en nu wou jij deze draaien omdat jij dacht dat ik dit waarschijnlijk een heel mooi nummer zou.
1: Ja, nee, maar ik luister. Het is, dit was de nummer 7 die van de lijst afviel. En ja, als je de tekst hoort, en de tekst is fantastisch, want de tekst begint notabene met 7 uur, je moet je bed uitkomen. Je moeder staat te schreeuwen in de gang. Meisje duurt het toch al lang. Ja, goed, dan kunnen we het wel hebben over het feit dat Four Seasons in One Day prachtige tekst heeft, maar dat staat natuurlijk niet in verhouding tot Frizzle Sizzle, met alles heeft de ritme.
0: Deze klassiek. En daarna vul ik het nog eventjes aan. Omdat het natuurlijk toch ook, wat mij betreft,
1: jouw
0: vakantie is. Ja. Het is herfstvakantie, Dreadlock Holiday. En dan is het ook tijd voor het journaal. Dus wij nemen afscheid. Bedankt voor het luisteren.
1: Peter, fijne zaterdag.
0: Hetzelfde. Hoi, hoi.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Het is half het zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit een zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
5: Afslag Harlingen. Henk.

0: Nou, goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom. Op haren en snaren was ik hier net op tijd, Olaf Hermes. Heb jij dat wel eens, dat je op haren en snaren op tijd bent?
1: Nou, ik ben wel een man van de tijd, dus eigenlijk ben ik altijd wel op tijd.
0: Okay.
1: Ik had net alleen pech dat net die enorme grote bui die net viel, ja, daar liep ik natuurlijk net midden.
0: Ja.
1: Dus de broek is zeiknat, maar ja,
0: nou,
1: het is maar water, hè?
0: Nou ja, jij kan meteen, misschien heb je nog reservekleding op de zaak.
1: Ja, zeker.
0: Oké, dat is altijd goed. Welkom, beste lieve luisteraars. We zijn tot 1 uur bij u bij Afslag Hardingen. Daar luistert u naar. Techniek en muziekkeus Kik Visser. De dames van de koffie zijn Minke van der Meer en Greetje Haarsma. Mijn naam is Henk-Jan Cornelissen. Wat gaan we doen in het eerste uur? Olaf Hermes, u hoorde zijn stem al. Zijn markante, herkenbare stem. Van de Jumbo over de statiegeld bulkmachine. Daarna hebben we Henk Bijmers, nog een ondernemer, Olaf, van de Bruna. En die zoekt een opvolger. Iets voor jou om erbij te nemen?
1: Alleen de Jumbo is wel genoeg.
0: Oké. Okay. Je kan de Bruna ook integreren in de Jumbo.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Maar dat moet je uitbreiden. Andere discussie. Geeske Smilde over Sociaal Vitaal. En tot slot Johan Schieker over zijn afscheid bij de Soos. En de nieuwe ingang van Hanninga. Het volgende uur is ook reuze interessant, vertel ik zo even. Maar we gaan eerst praten met Olaf Hermes. Welkom, Olaf.
1: Ja, dankjewel.
0: Aanleiding was dat stukje in de Harnieuw Courant. Ik reed er van de week langs. Staat een enorm apparaat. Ik denk, wat zou dat zijn? Maar...
1: Jazeker, daar zijn we heel trots op. Dat is een statiegeldmachine. Hmm. Een hele grote. We noemen dat ook echt een bulk statiegeldmachine. Daarbij kun je gewoon hele zakken tegelijk inleveren. Tot wel 100 flesjes tegelijkertijd. Je scant heel modern. Scan je met je telefoon scan je een QR-code.
0: Ja.
1: Dan gaat er een luikje open. Daarin kun je een doos of een zak kun je leegkiepen. Dus niet de zak mee, maar de doos of de doos of de zak leegkiepen. Mm-hmm. En de machine die sorteert alles.
0: Ja.
1: En vervolgens staat het geld binnen 5 minuten op je rekening.
0: Nou, het is toch bijzonder. Dit is een behoorlijke investering, lijkt me, als ondernemer van de Jumbo.
1: Ja, alleen die investering...
0: Of huur je dat, of lease je dat, of betaal je in termijnen?
1: Nee, het is namelijk zo dat deze units, die worden in principe ter beschikking gesteld door Statiegeld Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En die units die worden betaald van het niet uitgekeerde statiegeld. Want er ligt nog ontzettend veel op straat.
0: Ja.
1: Nou moet ik je de exacte percentage schuldig blijven.
0: Maar het gaat om een leuk bedrag.
1: Het gaat om enorme bedragen wat er gewoon niet ingeleverd wordt. En met het geld van het statiegeld wat niet ingeleverd wordt, daarvan worden investeringen gedaan om veel meer punten neer te zetten. Want mensen moeten het makkelijk kunnen inleveren.
0: Kun je dan aanmelden of komen ze bij je aan de deur van Olaf? Ik wil wel zo'n apparaat bij jouw parkeerterrein kwijt.
1: Ik werd benaderd door Marieke Meijs van Ocean Trash. Hier uit Harlingen.
0: Mm-hmm.
1: En die benaderde eigenlijk mij en wethouder Hendrik Sietsma. En die zei van, goh. Zwerfafval, ook hè, zij komt dan op voor het afval in de zee.
0: Ja.
1: Eigenlijk moet er zo'n ding in Harlingen komen. Toen bleek dus dat wij nog een zwarte vlek op de kaart waren van Statiegeld Nederland. En toen ben ik natuurlijk gelijk met de gemeente in gesprek gegaan van, goh, ik wil die zwarte vlek wel invullen.
0: Ja.
1: Want ja, dat is natuurlijk, wij staan toch al bekend als een zeer klantvriendelijke supermarkt. Dus ja, wij willen natuurlijk zo'n automaat heel graag hebben.
0: Naast die statiegeld bulk automaat, apparaat, heb je ook andere zaken die je kan regelen op jouw parkeerterrein. Dat is iets met vakjes, postvakjes of...
1: Ja, wij hebben...
0: Hoe heet dat?
1: Ja, dat zijn die pakketautomaten.
0: Dat zocht ik.
1: Tegenwoordig is niemand meer thuis natuurlijk. Volgens mij hebben we nu bijna alle smaakjes. We zitten volgens mij op een dekking van 95%.
0: Welke heb je dan, Olaf?
1: Dat is DPD, PostNL, DHL, Vinted... En Mondial Relay, dat zijn de grotere pakketten van Vinted.
0: Okay.
1: Dus daarmee, en daar zit ook FedEx en die naam moet ik er even schuldig blijven. Maar we dekken 95% van de markt af.
0: Maar dan heb je dus wel 4 aanbieders, zeg maar, op jouw terrein.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Die statiegeldautomaat, krijg je daar ook een opleiding, een cursus? Want ik kan me zo voorstellen dat ze nogal storingsgevoelig zijn.
1: Het valt mee. Toen het hele statiegeld natuurlijk een paar jaar geleden, dat de blikjes erbij kwamen en de petflesjes, zijn die ontwikkelingen heel hard gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Wij hebben toch echt wel een zeer moderne machine staan. Uiteraard hebben we daar een stukje opleiding in gehad van hoe maak je zo'n machine schoon.
0: Ja, dat lijkt me ook nog een uitdaging.
1: Want er gaan wel dingen doorheen heen die er eigenlijk niet in thuis horen. Ik zal de smeuïge verhalen, die zal ik jullie besparen.
0: Die wil ik de volgende keer weer graag horen.
1: Ja, dat dacht ik. Nee, het is de machine die sorteert ook dingen uit. Dus waar geen statiegeld op zit, dat krijgt een klant ook niet terug. Dat gaat in een aparte bak en dat wordt door ons afgevoerd.
0: Ik doe maar wat. We doen een halve pot open appelmoes erin. Dat krijg je dan ook cadeau en dat mag je dan ook schoonmaken.
1: Ja, gelukkig is de machine wel. We kunnen daar gewoon met heet water en schoonmaakmiddel kunnen we hem schoonmaken. Mm-hmm. Daar zitten allemaal lekbakken onder. He, die kunnen we natuurlijk legen. Dus het is wel heel eenvoudig gemaakt. Maar de machine zal toch wel zo'n 2 tot 3 uren per dag aan tijd kosten. En dat is voornamelijk de balen. Want hij maakt gelijk balen van al het statiegeld. Oh. Dus hij perst alles gelijk samen.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk normaal gesproken bij de normale emballagemachines komt een hele grote zak uit. En ja, die gaat dan retour naar Jumbo. Mm-hmm. Deze machine die plet alles gelijk. Dus eigenlijk gaan 9 van die geplette zakken gaan op 1 container. Dus ook het volume wat wij terugsturen met Jumbo wordt veel kleiner.
0: Begrijp ik nu ook dat die plastic flessen ook geplet worden?
1: Ja. Plastic en blik, dat wordt weer apart gescheiden van elkaar. Ja. Dat doet de machine allemaal zelf. En er worden gewoon pakketjes van gemaakt.
0: Vroeger toen jij nog jonger was, dan had je kratten. En dan deed je 12 in een krat. En dan had je een magazijn vol met statiegeld.
1: Klopt.
0: Ja, verlang je nog wel eens naar die tijd dat je zo'n luikje had. En een meneer of een vrouw die zo'n kassabon uitdraaide.
1: Ja, gezellig was het wel. Maar de kratten die bestaan natuurlijk nog steeds. En die moeten wel binnen ingeleverd worden. Dit is echt een bulkmachine voor petflessen en voor blikjes.
0: Ja.
1: En de kratten en glazen flessen die moeten nog steeds binnen ingeleverd worden. Uiteraard een automaat. En dat vinden we natuurlijk ook heel gezellig.
0: Ik drink wel eens blikjes. En die spoel ik eerst af voordat ik ze terugbreng. Maar dat doet ook niet iedereen natuurlijk.
1: Nee, en dat is natuurlijk wel een drama voor de machines binnen. Want die zijn daar eigenlijk niet helemaal op voorbereid. Dat die helemaal beplakt worden met alle resten die erin blijven zitten. Mm-hmm. Maar deze nieuwe statiegeld bulkmachine. Die is zo gemaakt dat wij heel makkelijk alle resten kunnen uitspoelen. Dus daar zijn deze machines wel geschikt voor.
0: Wat zou zo'n ding kosten, Olaf? Heb je enig idee?
1: Ja, ik weet wat zo'n machine kost. Die kost 1,5 ton.
0: Oké.
1: Ja, dat is een hele hoop geld.
0: Ja. Maar dan begrijp ik dat er bijvoorbeeld daar bij Kimseda en bij Albert Heijn in de binnenstad niet zo'n apparaat komt.
1: Nee, dat klopt. Eén machine wordt geplaatst in Harlingen.
0: Ja.
1: Ja, en die staat dan natuurlijk bij de, in mijn ogen natuurlijk de mooiste en de beste supermarkt.
0: Maar zeuren jouw collega's dan ook? Olaf, waarom krijg jij dat en waarom krijg jij dat niet?
1: Ik heb ze nog niet gehoord. Toevallig gisteren even een rondje gedaan langs de concurrentie. Mm-hmm. Je moet altijd even zien wat er leeft. Maar ik heb er niemand over gehoord. Iedereen die vond een aanwinst voor Harlingen. En of die dan bij mij staat of bij een ander. Ja, ik ben de enige ondernemer. De rest zijn filialen. Hè, dus ik ben natuurlijk de enige ondernemer van de supermarkt.
0: Je bent een echte baas.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: En dat, dat biedt ook zijn voordelen. Ik zit lekker kort op de bal.
0: Wat mij opviel is dat jij ook weer een viskraam hebt. En dat is prachtig natuurlijk. 1 keer per week, 2 keer per week. Op woensdag en vrijdag.
1: Vrijdag is de bedoeling dat ze ook komt te staan. Maar in eerste instantie zijn we begonnen met de woensdag.
0: Of is ze wel eens op vrijdag geweest? Dat weer over was?
1: Nee, ze heeft het volgens mij 1 keer geprobeerd op vrijdag.
0: Okay.
1: Maar dat is wel de bedoeling dat ze vaker komt.
0: Maar goed, op woensdag dus?
1: Ja.
0: En dat is 1 keer per week?
1: Klopt. En er waren wat. Ik las ook de krant, de Harlinger krant. En ik hoorde dat we het prikkelen waren met een locatie elders. Ik denk, leuk.
0: Ja.
1: Die dame die mag bij mij wel komen staan. Kijk, het is een viskraam op wielen. Op wielen is het geen vaste locatie. En die mag met een vergunning bij de gemeente mag die gewoon komen staan. En op woensdag hebben wij in die zin wel parkeerruimte genoeg. Dus eigenlijk geen probleem.
0: Nee, maar al die pakketdiensten, hè, waar we het net over hadden, en de bulkmachine. Dat gaat toch ook ten koste van parkeerplekken?
1: Ja, in principe wel. De pakketautomaten die staan eigenlijk op een stukje stoep. Dus die gaan eigenlijk niet ten koste van de parkeerplaatsen. De bulkmachine heeft slechts 3 plaatsen gekost. Hè, want wij zijn heel goed aan het kijken geweest. Hoe zetten we nou de bulkmachine neer? En met zo min mogelijk inleveren van parkeervakken. Wij zitten in ieder geval nog ruimschoots binnen de norm. Want de gemeente die heeft daar gewoon normeringen bij. Je moet bij zoveel vierkante meter zoveel parkeerplaatsen hebben. Nou, en daar zitten we nog binnen. Dus ik heb netjes vergunning aangevraagd bij de gemeente, gekregen. En daar kan de bulkmachine staan.
0: Tegenwoordig hoef je de televisie maar aan te zetten en je wordt doodgegooid, wil ik zeggen. Maar toch, regelmatig komt er reclame van Jumbo over hun versmarkt, voetmarktproducten. Hoe heet dat eigenlijk?
1: Dat zijn alle vers gemaakte producten die wij in de winkel hebben.
0: Want dat assortiment breidt zich elke uur bijna uit, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is enorm. Ze proberen eigenlijk alles wat ontwikkeld in de foodmarkten van Jumbo. En alle artikelen wat een enorm succes is, die worden natuurlijk uitgerold in de andere Jumbo-winkels.
0: En kun je dat tempo een beetje volgen, Olaf?
1: Ja, dat gaat prima. De sneak preview is eigenlijk dat wij begin januari nog een kleine verbouwing hebben. Hmm. We hoeven niet dicht. Hè, maar we hebben wel een kleine aanpassing in onze verskeuken. Ik hou nog even geheim wat wij nog voor toevoegingen gaan doen. Maar wij gaan ook weer lekkere verse dingen toevoegen aan de verskeuken.
0: Maar er komt iets nieuws bij.
1: Er komt iets nieuws bij.
0: Wat jij weer ons gaat vertellen, hopelijk
1: in december. Ja, uiteraard. Okay. En laten proeven.
0: Dat is ook nooit weg.
1: We hebben al heel veel dingen. Hè. We hebben verse pizza's, belegde broodjes, bouwbuns, gegrilde kip. We maken onze oranjekoek zelf. We draaien zelf gehakt. We hebben vlamkoeken die we zelf maken. We doen een heleboel dingen al in de keuken. En op een gegeven moment loop je een beetje tegen het plafond aan.
0: Ben je klaar met je sterblokje?
1: Anders krijgen we natuurlijk een sterblokje. Nee, ik ben helemaal klaar. Maar we gaan dus nog een kleine aanpassing doen. Dus dan moeten we even een installateur bij. Dan moeten we dingetjes komen. En dan kunnen we ons assortiment weer een beetje uitbreiden.
0: Ik had je gisteren aan de lijn. En toen zei ik, zie ik op de televisie nog wel eens andere maaltijden. En die zijn er nog niet. Maar die komen er wel, begrijp ik.
1: Komen er wel,
0: je krijgt
1: zeker.
0: Een hele Jumbo assortiment.
1: Ja. Ja, absoluut. Ja.
0: Waar we ook nog even reclame voor maken. Of in ieder geval informatie verstrekken. Dat klinkt heel lievers. Of veel lievers eigenlijk. Dat de oliebollen weer terug zijn op jouw terrein.
1: Ja, heerlijk. Fantastisch. Echt al een enorme aanvulling voor onze winkel. Ze staan hier inmiddels op tafel al. Dus ik denk dat je zo vast al in de gelegenheid bent om een lekker oliebolletje te proeven. Fantastisch. Het recept is gewoon echt uniek. En ze zijn echt ontzettend lekker. En ze staan natuurlijk altijd in mei een paar weken. Ja, en dit is hun vaste plekje. Ze zijn net geopend deze week. En ze blijven staan tot eerste week januari. Heerlijk. Gezelligheid op de parkeerplaats.
0: Heb je alles gezegd wat je wou zeggen?
1: Ik heb alles gezegd. Heb je ook alles gevraagd?
0: Ja, nog niet. Want jij zit ook in de businessclub van Ondernemend Harlingen. Hè?
1: Klopt.
0: Ben jij medeoprichter. De discussie over de HEMA wel of niet uit de binnenstad. Dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Want het heeft ook weer met mensen die panden verhuren en dat soort zaken. Je hebt een wens van een HEMA-ondernemer. Ik weet niet van de hoed en de rand. Heb jij nog een mening vanuit jouw ondernemend Harlingen?
1: Ja, ik vind de binnenstad van Harlingen vind ik heel erg belangrijk. En ik denk dat het wel. Hè, je hebt hier pak een beetje 17.000 inwoners, veel toerisme. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat wij een levendige binnenstad houden.
0: Hoe kun je zo'n HEMA dan behouden voor de binnenstad, denk je?
1: Ja, dat is de vraag. Kijk,
0: moet je dan bij de ondernemers zijn? Moet je dan bij de gemeente zijn?
1: Ik denk dat het een samenspraak is van beide. Daar zullen ze goed over in gesprek moeten. Want het is wel heel erg zonde dat grote partijen uit de binnenstad trekken. Want je wilt toch die binnenstad levendig houden. En dat is wel heel belangrijk voor het toerisme. En dat is gewoon een belangrijke inkomstenbron van Harlingen. He, we willen niet dat wij een doorgeefluik zijn naar de eilanden. Maar we willen graag dat de toeristen hier ook blijven hangen. Dat er een leuke binnenstad is met een goed aanbod. Hmm. En dat het niet versnipperd is over Kimsoda, Midlum. Dat alles versnippert. De binnenstad, dat is toch een prachtige plek om te wezen.
0: Ik heb toch nog twee vragen. Laplace, is dat helemaal uitgespeeld bij de Jumbo?
1: Nou, Laplace is overgenomen toen door Jumbo om de ontwikkeling eigenlijk over te nemen om het Jumbo-merk groter te maken. Dus alles wat door Laplace ontwikkeld is, dat komt straks op de markt onder het merk Jumbo's.
0: Okay. Jumbo's.
1: Jumbo's. Okay. Dat is het. Er zijn al heel veel artikelen die binnenstromen. Mm-hmm. Alleen Laplace had de kennis en de expertise. En die hebben ze overgenomen om dat vervolgens te gebruiken binnen de Jumbo-formule.
0: Ja, precies. En wat was er nou voor connectie met de HEMA?
1: De connectie met de HEMA.
0: Behalve de vraag die ik je net stelde over het verdwijnen eventueel van de HEMA uit de binnenstad. Maar
1: nee, klopt. Maar de HEMA is inderdaad van de familie van Eert. Die is de eigenaar van Jumbo.
0: Ja?
1: Maar die is ook de eigenaar van HEMA. Die heeft ook de HEMA overgenomen.
0: En jullie hebben ook HEMA producten in de Jumbo?
1: Ja, klopt. En ik hoop, ik zal toejuichen dat er ook Jumbo-producten in de HEMA komen te staan. Maar zover zijn ze nog niet, geloof ik.
0: We zijn nog lang niet uitgepraat, Olaf. Dank voor nu.
1: Graag gedaan.
0: De bulk statiegeldapparaat is al in werking?
1: Ja, hij werkt al hartstikke goed. En de eerste balen zijn vanmorgen al retour gegaan.
0: Doe maar.
1: Dus hij wordt flink gebruikt.
0: Nou, dankjewel voor je komst.
1: En, graag gedaan.
0: Ga verkleden, want anders word je misschien verkouden.
1: Komt helemaal goed.
0: Hoi.
1: Bedankt.

0: Dat was Toontje Lager met Net als in de film. Hier bij mij aan tafel zit Henk Bijmers. En hij is directeur van de Bruna Harlingen. Zo noem ik het maar even.
1: Nou, wat deftig.
0: Ja, precies. Maar we moeten toch mooi verkopen.
1: Ja, doen we dat maar.
0: Want het doel van dit gesprek is dat jou een opvolger zoeken.
1: Dat is inderdaad de bedoeling. En dat hoop ik dat het er ook een keer uitkomt. Ik weet niet of het hier komt, maar ook via Bruna Landelijk gaat best wel wat aan de gang.
0: Ja. Hey Henk, hoe lang zit je in Harlingen?
1: Ik zit nu hier 17 jaar in de winkel. En voor de tijd kwam ik hier wel vaak. Ja.
0: Want wat heb je met Harlingen? Want daar bist een bilkert?
1: Ik ben
0: als, zo?
1: Ja, als kind was ik bij mijn oma hier in Harlingen. En die werkte hier in de meubelzaak. En die woonde op een rommel hebben. En dan kwam ik als kind van de Ruteruus. Dus dat was het begin al.
0: En waar werkte je om? In welke meubelzaak?
1: Bij Wallinga.
0: Oh ja.
1: Ja, dat had die zin op eens van de Noordhaven.
0: Ja, en later bij jou aan de overkant aan de Voorstraat.
1: Ja, maar dat heb ik niet kennen.
0: Oké, dat was later.
1: Ja, dat was later. Nou, en toen heb ik hier natuurlijk een aantal jaren, heb ik hier werkt samen met Jetsen Nagel in het schilderswezen. En hebben we het Rode Dorp hebben toen renoveerd. Maar dat is al heel lang waarom.
0: Dan leer je heel veel Harlingers kennen en dacht dan niet wat binnen het voor ruwe mensen.
1: Nee, dat past me helemaal. Een liek voor de raap, zeggen wat je wil en dat is beter.
0: Want dan ben je uit Sint-Anna?
1: Ik kom van Sint-Anna, ik ben Bilkert. Ja.
0: Trouwens, even een tussenstap. Als je ooit met die winkel ophoudt, wij zoeken bij Omroep Zeeland nog mensen voor het programma Even Beelds. Dat is een programma over het beeld. Misschien leuk

0: Dat hebben we toen gebouwd daar. En toen kon ik het verkopen aan Albert Heijn. En toen ben ik daar gestopt. En toen had ik zaken in Harlingen ook al. En daar ben ik dan heen gaan. Ja.
1: Ja, en misschien ook nog even een weetje. De medepresentator van dit programma, Albertus van der Plaats.
0: Ja.
1: Het 100 jaar bij de Bruna werkt.
0: Ja, dat is leuk.
1: En was voornemens om die Bruna over te nemen.
0: Ja, dat waren. Toen kwam hij bij me. En toen zei hij van, hoe zit ik hier met aan? Want ik geloof dat hij het niet helemaal... Nou, hij vertrouwde het niet helemaal.
1: Hmm.
0: Nou, ik zei van, had hij het niet gedaan? Belde me later op. Ik doe het toch maar niet, zei ik. Nou, ik zei dan, nemen wij hem over. Dan hebben we hem erbij.
1: Ja.
0: Dus dan had ik twee Brunewinkels. Ja, ah, en schilderbedrijf, dat waren we bot genoeg.
1: Nou, dat snap ik.
0: Ja.
1: Maar dan weten jullie ook nog een postkantoor opdrongen, begreep ik, bij de Bruna.
0: Kijk, dat had ik ook al eens, had ik eens een taandeel met wat toen wat een ING. En dat kwam in Harlingen ook met een ING. En het postkantoor kwam er toen ook bij. Ja, dat zat er gewoon bij. Dat had ik direct al, ja.
1: Ja, en voor die transacties van zo'n postkantoor in ING, daar krijg je een vergoeding voor, denk ik.
0: Ja, maar...
1: Dat
0: stelt niet zoveel voor. Nee, hij heeft meer... Nee hoor, dat hebben we er gewoon bij. En ik wil er niet meer uitzetten, maar anders had ik het al een keer gedaan. Ja.
1: Ja, precies, want dat was voor mij ook. Maar de volgende keer naar het verhaal wel Bertus erbij, die kan dat veel beter vertellen.
0: Nou, om over Bertus te praten, die komt straks even een weekje voor mij invallen. In februari. Dat,
1: nou,
0: dat is leuk om te weten.
1: Dat is fijn om
0: ja,
1: te horen.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Wat leuk.
0: Ja, hij had er ook al zin in.
1: Ja, dat is goed nieuws. Even ouderwets, zeg maar, Albertus van der Plaats in de Bruna. Maar die Bruna, hè, want dat is ook iets met pieken en dalen. Want soms hoor je ook wel eens, het gaat slecht met de Bruna. Dat heeft ook allemaal met maakt.
0: Ja.
1: Ja, niet met jouw Bruna, maar landelijk.
0: Wij hebben verschillende directeuren gehad natuurlijk in de Bruna. En de ene deed het zo en de andere op een gegeven moment hadden we een die wou zelfs kerstboom verkopen.
1: Is dat directeuren of eigenaar?
0: Dat waren directeuren.
1: Ja?
0: Ja, wat hij is wat is eigenaar. Daar.
1: Nou, die mensen die investeren in die Bruna.
0: Ja, die investering. Nou goed, we hebben verschillende directeuren gehad. En de ene deed het zo en de andere deed het zo. Maar het leverde ons eigenlijk niks op.
1: Al met al?
0: Al met al. We hebben nu een andere investeerder. En dat lijkt allemaal wat beter te worden. Maar ja, ik hou nog op, dus ik heb er niet veel aan.
1: Waarom hou je eigenlijk op, Henk?
0: Nou, als Marcel weet, maar ik ben 73. Ik vind het nou wel mooi. En mijn dochter, is, die ook in de winkel stond, is nu bijna 2 jaar ziek. Die komt ook niet weer om. Dus mijn andere schoonzoon, die helpt me gewoon en die is prima. Alleen ja, het moet een keer ophouden.
1: Ja, en waarom dan bijvoorbeeld niet 2 jaar terug? Of over 2 jaar? En
0: ja, nu? Had ik ook doen, kind. Maar ja, toen was mijn dochter erbij. Ik zei, we kunnen nog 3 jaar verder. En daar ben ik nu bijna aan toe. Dus we stoppen er nou met.
1: Nou, dat is een mooi moment. Er hing een poster bij jullie aan de voorgevel ondernemer gezocht.
0: Ja.
1: Hesto de dranghekken voor de deur zetten.
0: Dat... Oh, beste man, jongens, ze lopen de deur plat. Alleen ben ik in overname meesten.
1: Geen serieuze kandidaten.
0: Ja, geen serieuze. Nog niet, maar Kik Brune heeft het natuurlijk ook in landelijk beheer.
1: Ja.
0: En die heeft het op verschillende sites zet. En het gaat uiteindelijk via Brune, want het telefoonnummer dat erop staat is ook van Brune landelijk.
1: Ja. Henk, hoe was dit bijvoorbeeld 25 jaar terug, als je zo'n zaak in etalage zettest? Had je hem dan lang aan de
0: dat
1: kant?
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat het toen wat makkelijker was voor een hele hoop mensen om het iets over te nemen.
1: Moet je ook een hele poed geld metnemen om jouw Bruna over te nemen?
0: Als mijn Bruna overnomen wordt, dan moet ze alleen de voorraad overnemen, tegen de kostprijs uiteraard. En de inventaris is allemaal al leeg, dus daar hoeft ze helemaal niks van over te nemen.
1: Oh, dat is het
0: puur
1: punt,
0: alleen de voorraad. Teugen ik op is.
1: En je hebt een verplichting aan met Bruna, denk ik.
0: Je gaat een verplichting met Bruna, uiteraard.
1: En dat is een contract voor een bepaalde periode?
0: Dat, normaal is een contract 5 jaar. Ik had nu 3 jaar.
1: Hmm.
0: Maar 5 jaar is het normaal. Ja.
1: Oké. Okay. Jullie hebben ook sinds een tijdje, die hadden jullie altijd al, sigaretten te kopen. Maar toen Rijn en Carla stopten,
0: ja, toen,
1: staan ze tot de voorstaat bij jou in de rij.
0: Ja, toen, nou niet zo overdreven. Maar dat loopt nou wel wat beter. En er loopt natuurlijk meer, want ik ben de enigste in de binnenstad.
1: Ja.
0: Nou goed, dat is een metvaller geweest even. Maar daar heb je ook een hele hoop werk van hoor. Ja.
1: Ja, ik zie dat wel. Ik kom af en toe wel eens bij jullie. En dan zie ik ook wel eens mensen die pakjes bij jullie aanbieden. En dan denk ik van, die houden zich dan niet aan de regels. En dan ik kan me best voorstellen dat je er af en toe wat chagrijnig van wordt.
0: Nou, ik ben niet zo gauw chagrijnig, maar je kunt het goed bij mijn deel leggen.
1: Ja.
0: Maar
1: wat is het grootste probleem dan van die pakketdienst, noem ik het maar even?
0: Dat ze de boel niet voor elkaar hebben. Ze kunnen een app van de PostNL krijgen. En dan kunnen ze daar natuurlijk, die kunnen we scannen. En dan kunnen we veel makkelijker het pakje zoeken. Maar sommigen komen bij je en je zegt,

0: mijn nummer is dit en zo heet ik. Zoek het maar uit.
1: Oh ja. Dan leggen ze het probleem bij jou neer.
0: Dan leggen ze in feite het probleem bij mij meer. Maar goed, wij redden ze ermee. Maar het is niet altijd plezierig.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. We hebben weer de tijd van de kalenders en de agendas.
0: Ja, hè?
1: Nee, maar dat is ja, dat voor klopt. Jou altijd ja. een mooie periode. En de kerstkaarten? Of...
0: Dat komt er ook weer allemaal aan, die kerstkaarten. Die komen er met een paar weken ook in, denk ik.
1: Maar Henk, is dat, ja, ik vroeg het net ook al, is dat nou ook wezenlijk veranderd? Vergeleken met ja, kijk, 25 jaar terug?
0: Ja, toch wel. Door de dure postzegel wordt er toch minder kaarten gestuurd. Dat merk je wel. En, maar de meeste sturen nog steeds. En, misschien loopt dat wat terug. Maar er is nog steeds een goede markt, ja.
1: Denk je dat Bruna toekomstbestendig is, dat hij er over 25 jaar nog is?
0: Ik denk het wel, want we zijn met die nieuwe investeerder die ook bezig met reizen aan te bieden straks. En er wordt een enorm veel verandering aan boden, maar op een goede manier. En dat zullen we zeker beleven. Bepaalde dingen lopen natuurlijk wel voorom. Maar dat blijft altijd wat anders. Ze zoeken steeds weer wat anders. Ja.
1: Ja, want ik weet van Albertus wel, die verkocht zei die vroeger altijd, weet ik veel, 100 telegrafen. Ik zei, in jaren terug heb ik het over, hè? Misschien jaren 70.
0: Nou, ik ken nou op zaterdag altijd nog 50. Dat is ook nou leuk.
1: Nee, maar de krant. Ja, dat is keurig, ja. Henk, maar de krantverkoop loopt over het algemeen terug, toch?
0: En ik.
1: In de tijdschriften.
0: Dat is ook zo deels. Nou, niet heel veel. Het valt met. Ik zit nog steeds boven de 100% met de tijdschriften. Met de kranten zit ik ook boven de 100%.
1: Oké.
0: Okay. Even een paar jaar terug. Dus wat dat betreft is dat niet verkeerd.
1: Misschien ben je daar een uitzondering op een regel. Maar ik kom wel eens op in de supermarkt. En dan zie ik al die kranten die leren nog.
0: Ja, dat zaterdag is een hele goede verkoopdag uiteraard. En door de week wordt er veel minder. Ja, uiteraard veel minder kranten verkocht dan vroeger. Ja, dat is ook een tiersgeest. Ik bedoel, alles is op app telefoon.
1: Ja.
0: Ja.
1: En er is nog mensen bij die komen voor euroloten of staatsloten. We staan niet gek van al die verschillende keuzes?
0: Nee, dat is wel duidelijk. Dat weten we straks al wel. Wat ze hebben willen, wat er is. Alleen ja, ik had er vanochtend een die moest 100 loten hebben. En die moest ook even gecheckt worden. Nou, oh. Daar ben je even mee bezig.
1: En
0: was, maar dat is wel
1: en,
0: leuk.
1: En er was het alleen?
0: Nee, Ping werd er al
1: oh, oké, okay, ja. Dat is mooi. Ja. En er zijn nog mensen die komen voor klachten. Of die willen een bonnetje. Die heb je ook nog.
0: Ja, die staat hier voor me. Nee, maar dat is altijd een gekkie, hoor.
1: Ik ben alle gekkie op een stokje. Ja. Maar dan kun je straks ook weer in een oude vak oefenen. Want dan ben je eigenlijk schilder.
0: Ja, ik ga nog niet meer het verven. Ik heb 2 jaar geleden een rode boerderij nog verfd. En dat is me bot genoeg. En ik vind het best leuk werk, hartstikke leuk werk, maar ik houd er nou met op. Ik kan eens een keer een kamertje behangen worden, maar dat houdt het wel met op.
1: Wat ga je doen, Henk, in die mooie huisje in Duitsland? Nou, ga je het boek lezen? Want er is een zolder vol misschien boeken.
0: Ik heb een heleboel boeken staan, die kan ik allemaal nog lezen. Ik heb wel een paar aan te lezen, uiteraard.
1: Heb je hobby's? Want er
0: ik alles. Heb hobby's. Ja, ik wil reizen. Ik wil wat fietsen in de omgeving. Ik heb een leuke cabriolet. Kan ik mooi toeren met vrienden. Ja, ik heb nog te doen. Ik heb een hele grote tuin, uiteraard. Die moet ook onderhouden worden.
1: Ja, zeker. Wil jij binnenkort ook weer op vakantie met jouw buurvrouw. Jouw buurvrouw die op zaterdag die lumpia's verkoopt. Ja, mevrouw Tjeu.
0: Ik ga straks even in februari even naar Vietnam toe weer.
1: Volgens mij voor de derde keer alweer.
0: En dat is ook de reden dat
1: Albertus
0: bij mij in de winkel komt. Ja. Ja, dat is de derde keer alweer. Ja. Ja.
1: Is dat mooi, Henk, Vietnam?
0: Ik vind Vietnam mooi, maar ik vond China nog veel mooier. Dat ik eerlijk ben.
1: Okay. Ja.
0: Maar goed, het is overal mooi. Ook hier in Friesland is prachtig.
1: Ja, en dan hoop je dat je... want dan wist niet morgen stoppen, maar dan wist van plan om september na de visserij dan te stoppen.
0: Om mijn contract loopt september hoor. En ja. Dat is, heb je dus opzijd. En nou zoekt Brune zoekt natuurlijk een andere overnemer en dan gaat het wel door. Maar anders, ja, dan stopt de boel.
1: Vanaf september?
0: Vanaf september, want tot zo lang loopt mijn contract, ja.
1: Ik sprak iemand die het al slapeloze nachten ervan dat stouw stopt. Ja, dat kan je niet voorstellen.
0: Nee, ik heb je niet voorstellen.
1: Zo'n bijzondere man wist ook. Dat ze wakker van je leven.
0: Ja, dat valt wel met.
1: Misschien meer het feit dat de Bruna dichtgaat. Dat die mensen daar tegenop
0: zien. Dat denk ik dus. Ja, niet om mij. Dat is meer omdat de Bruna stopt. Postkantoor stopt dan. Alles stopt inderdaad. Ja, dat is gebeurd.
1: Henk, hoe zie je de toekomst van de binnenstad? Hè? De HEMA dreigt misschien weg te gaan. Campino is weg. Is er nog een toekomst voor die binnenstad?
0: Ja, als het allemaal weggaat, is er... Kijk, de toekomst zit er altijd. Alleen ik vind dat het met die hele, nou heeft de voorstad straks weer op de kop, een auto nieuw maken. Ik denk dat dat niet helemaal goed is. Omdat de toeristen hebben ze erover, nou, die komen toch sowieso wel in die binnenstad. En dan kan het wel een mooie wandelpromenade worden, maar dat er geen reuring meer is, op een andere manier. Ja, dan wordt het allemaal wel moeilijker. Ook met bevoorrading. Ja, er zal wel een oplossing voor gevonden worden, maar ik zie er wel tegenaan. Ik ben blij dat ik het daar ook ophoud. Ja.
1: Nog even tot slot. Jouw geboorteplek Sint Anna. Als ja. ik daar eens één keer per jaar kom, dan denk ik, dit is toch een mooi. Die heeft toch een prachtig winkelbestand.
0: Het? Ja, ik
1: weet. Of is dat ook, wordt dat ook minder?
0: Ik kom er niet zo heel veel meer, maar als ik het dan hier en daar hoor, wordt het al minder, ja. Ja, dat wordt overal minder. Het zal daar ook minder worden.
1: Ik heb ook nog positief afsluiten.
0: Ja, ook, voor de rest vind ik het allemaal hier prachtig. Ik ben jammer dat ik hier weg ga,
1: Ja.
0: Maar ik kom vast weer een paar keer weer om. Ik ken je vrienden doen, dus dat komt goed.
1: Wie kan ze nou benaderen als je denkt van, goh, ik wil die Bruna wel overnemen?
0: Nou, er staat een telefoonnummer op, die kunnen ze sowieso bellen.
1: Ja.
0: Ze kunnen mij uiteraard ook altijd benaderen. Geen probleem.
1: Nee.
0: Maar alleen ik moet het natuurlijk doorspullen naar Landelijk Brune.
1: Oké. Okay. Ja. Binnenkort komt onze journalist, Harlige journalist Joop van der Heijden nog bij u langs. Voor een stukje.
0: Kerel.
1: En dan, dan komt er nog een mooi artikel op Harling en Boeit.
0: Kunnen we u lachen.
1: Henk Bijmers, heeft u alles verteld wat we u zeggen?
0: Ik denk het wel. Ik heb van alles wel belullen. Maar nee, het is prima.
1: Oké, okay, nou bedankt voor uw komst. En succes met je opvolging.
0: Ja, dankjewel Henk-Jan.
2: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afstand.

0: luistert naar Afslag Harderwijk. Tot 1 uur zijn we bij u met nog heel veel onderwerpen. Reuze interessant om te blijven luisteren. Ook in het tweede uur, want dan hebben we Kees Glashouwer over het eindbedrag van de stadscollecte. Jack Steuniga over het artikel Toegankelijk Harderwijk in de Harderwijk Courant. Weer met Jelle Boy en Ron Veenstra over de Veteranendag. En hij heeft nog twee gasten meegenomen, of die neemt hij mee, Joachim de Ruiter en Bas van Hek. Dat zometeen, maar nu eerst aan de telefoon. Aan de telefoon hebben wij Geeske. Goedemorgen, Geeske Smilde.
1: Goedemorgen met Geeske. Ja, het is op zijn Nederlands hoor, Geeske.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Ja, hoe kan dat? Ja, dat is een voorwaarde van mijn moeder. Die mocht mij wel Geeske noemen, maar dan wel op zijn Nederlands. Maar, ja, dat heb je met vernoemen hè, in die tijd.
0: Ja, maar u komt wel uit Friesland.
1: Ja, wil je juist zeggen? Dat zou ik iets fijner vinden. Ja,
0: ik ook eigenlijk.
1: Ja, ik kom uit Friesland. Ja, ik kom uit Harlingen. Daar ben ik geboren en getogen.
0: Oké. En tegenwoordig woont u daar niet meer, begrijp ik, hè?
1: Nee, ik woon nu in Franeker.
0: Sorry.
1: Ik woon nu in Franeker.
0: Oké, nou dan kom je binnenkort eens even gezellig bij ons langs. Want ik heb 7 november, hebben Kik en ik uitzending vanuit Franeker. Als je dan tijd en zin hebt, alleen dan kom je even langs en dan kan we even tegen elkaar aankijken.
1: Ja, nou precies. Nou, lijkt me hartstikke leuk.
0: Nou, doen we dat. Sociaal vitaal. Samen bewegen en anderen ontmoeten met sociaal vitaal.
1: Ja, klopt.
0: Was daar behoefte aan? Want ik heb, volgens mij is er ook bewegen voor ouderen in de Waddenhal. En er is ook nog dansen in de muziekschool.
1: Ja, klopt. Er zijn inderdaad gelukkig steeds meer aanbod voor bewegen voor ouderen. Wat dit project zo bijzonder maakt ten opzichte van andere bewegenmogelijkheden, is dat het ook echt het juiste stukje sociaal te sprake komt. Dit programma dat is gemaakt door mensen die dat hebben onderzocht. En het stukje sociale weerbaarheid merken we dat er daar gewoon steeds meer behoefte aan is. Er zijn steeds meer mensen eenzaam. De drempel om dan in je eentje ergens naartoe te gaan wordt steeds groter. En dit project maakt dus dat je die mensen juist bij elkaar brengt om sociale weerbaarheid, mentale weerbaarheid en fysieke weerbaarheid groter te maken.
0: Ja, want die groep ouderen wordt ook steeds groter.
1: Die wordt steeds groter. Dus ja, het aanbod moet ook steeds groter worden. Dus de gemeente Harlingen is daar echt, heeft zich daar goed op ingezet, steeds meer. En er lopen nu inmiddels 3 projecten van Sociaal Vitaal, 3 groepen. Waarbij het succes gewoon echt heel groot is. Dus we gaan goed door om weer nieuwe groepen te kunnen maken. En zodat steeds meer mensen hier gebruik van kunnen maken.
0: 3 groepen, zegt u? Er zijn dus al 2 anderen die van start zijn.
1: Ja, klopt. Er zijn 2 groepen in Sint-Hubertus in Harlingen. Die worden gegeven door mijn collega Ronald. En ik zelf heb een groep bij de hockeyvereniging in Harlingen. Oh, daar in het clubhuis maken wij gebruik van hun ruimte. En komen wij dus wekelijks bij elkaar om een uur, een uur te bewegen. En daarna nog een half uur samen koffie te drinken en af en toe eventjes met een praatje. Of dat er er komen wel gastsprekers om de leefstijl ook van ouderen. Dat verschilt natuurlijk ook weer van het gewone. Daarover te praten, over hun eigen dingen, wat ze meemaken. Dat daar ook ruimte voor is om te delen met elkaar.
0: Ja, want
1: dat maakt dus dat het project ook juist zo bijzonder maakt.
0: En dat voor €2 per keer?
1: En dat voor €2 per keer. Hoe is dat? Dat is toch prachtig?
0: Geeske, hoe betaal je dat? Met een muntje? Of kun je wat ook wel bij Bewegen voor Ouderen, dat heet weer anders, van Henk van der Heijden, dat kun je een stempelkaart halen.
1: Ja, klopt. Ja, dat werkt inderdaad net iets anders. Dat van Henk van Heijden, dat is inderdaad in de Waddenhal. Daar hebben ze een strippenkaart en betalen ze inderdaad per maand. Dat is ook een andere vorm. Dit wordt dus grotendeels gefinancierd door de gemeente. Omdat het echt een bestaand programma is wat wij dus Nou, als docenten dus ook echt voor opgeleid zijn en afwerken. En de 2 euro is gewoon een pure muntje die wij gebruiken om de koffie en thee te bekostigen in de ruimte waar wij dan zijn.
0: Hoe ziet
1: de hockeyvereniging krijgt daar ook weer een gedeelte van. Dus dat is mooi dat er die samenwerking ook van verschillende clubhuizen en ruimtes ook dat die daar ook iets aan hebben. En voor de deelnemer is het dus een hele kleine bijdrage met een heel grote plezierig effect.
0: Nou mis ik nog Middelum en Wijnaldum, want daar wonen ook ouderen. Hoe bereik je die dan?
1: Ja, klopt. Ja, nou, ik toevallig heb ik ook meerdere mensen die vanuit de dorpen komen. Gelukkig, de WMO-taxi en het concept van Connexa automaatje wordt er daarin ook heel veel ingezet. Dus die kunnen ook op die manier bij ons komen. Wij willen nog steeds blijven groeien. En wellicht dat we ook daar projecten kunnen gaan starten op dit vlak.
0: En heb je nog andere vlekken in de stad Harlingen? Dat je zegt bijvoorbeeld in de Speaker of ergens anders?
1: Nee, in de Speaker niet. We gaan straks in oktober ga ik een nieuwe groep starten. En dat is dan in het Vierkant. Dus dan gaan we richting het Oosterpark. Zodat ook mensen van daar, vanuit die hoek van Harlingen ook makkelijker, toegankelijker daar kunnen komen. En dan starten we dus 27 oktober mee.
0: Ja, en dan hoop ik dat jij begin november nog een keer bij ons in de studio komt om nog uitgebreid te vertellen. Ja. Wat doe je zoal in zo'n uur? En is zo'n uur in het Vierkant ook weer anders dan in Hubertus of bij de hockeyclub?
1: Ja, dat is goed dat je dat vraagt inderdaad. Want er staat natuurlijk een artikel nu in de Harlingenkrant dat wij een nieuwe groep gaan starten. Wat bijzonder maakt aan deze editie die we gaan doen, is dat het een groep wordt bewegen echt op de stoel. Dat doen we ook in de andere groepen zeker wel. Alleen deze editie maakt ook dat de mensen die echt minder mobiel zijn, wat kwetsbaarder in hun fysieke omstandigheden, dat die juist ook wel kunnen meebewegen vanuit een stoel. En daar zijn ook zeker gewoon goede resultaten in om je sterker te worden, meer krachtoefeningen, conditie op te bouwen. Dus dat maakt deze editie net even wat anders dan de anderen die nu al draaien.
0: Oké, en dat maar voor 2 euro.
1: En dat maar voor 2 euro per keer. Dus ik roep iedereen op om mee te doen en te bewegen. Dat is het stukje van dit programma dat het maakt. Het stukje socialiteit, de vereenzaming wordt gewoon ook steeds groter. Wat wij merken in deze groepen, dat er al hele mooie dingen zijn ontstaan. Dat mensen elkaar ook buiten de groep opzoeken. Dat er een kennissenkring wordt vergroot. Mensen kunnen wat voor elkaar betekenen. Als iemand ziek is, kom even een keer eten brengen. En dat zijn natuurlijk de mooiste dingen die wij hieruit mogen halen.
0: Ja, ik heb hier de directeur van Harlinga. Dat bedoel ik, dat is ongeveer bijna waar. Maar daar praten we straks verder over. Harlinga, hoe bereik je die dan? Want die hebben hun eigen activiteiten.
1: Toevallig geef ik een gymgroep ook in Harlinga.
0: Oh, wacht even. Johan, even connecten. Ik heb hier een hele aardige
1: even
0: mevrouw.
1: Even connecten.
0: Mevrouw, heb je contact? Hoor je het?
2: Ja, ik hoor.
0: Oh, mevrouw Geeske aan de lijn hier over Sociaal Vitaal. En ik begin over Harlinga. En daar heeft ze ook een groep. Nou, tot zover.
2: Ja,
0: Geeske, wat wou je zeggen? Want Johan luistert nu mee.
1: Nee, ik zei toevallig geef ik dus ook een gymgroep in Harlinga bij een 17-tal dames die elke week heel trouw bij mij de beweeglessen komen doen. En ook daar zorgen zij zelf, dat is dan niet het project Sociaal Vitaal, maar dat doen zij er zelf ook een koffiemoment om even lekker bij te kletsen. Prachtig om dat te zien, dat iedereen zo enthousiast is en ook merken dat ze gewoon weer sterker en fitter worden. En dat is toch prachtig dat we dat dat ons doel mag zijn.
0: Geeske, tot... Sorry, Johan.
2: Nee, super.
0: Geeske, tot slot. Sociaal Vitaal helpt zelfstandig wonende ouderen van 65 tot 85 jaar. Je zal maar 86 zijn.
1: Ik ben ook een deelnemer van 91. Dus die doet hartstikke fit mee. Dus de eindleeftijd maakt mij niet uit.
0: Maar het staat wel in de krant, Geeske.
1: Ja, ik zal een rectificatie aanvragen. Want inderdaad, dat is niet waarheidsgetrouw.
0: Okay. Dank voor nu. We zijn nog lang niet uitgepraat, maar over een paar weken nodig je weer uit bij Omroep Zilt in de studio van Franeker.
1: Hartstikke goed. Bedankt voor je tijd en fijn dat ik even mijn verhaal mag doen.
0: Heel graag gedaan. Succes met Sociaal Vitaal.
1: Goed zo, fijne dag nog. Doeg.
0: Dat was Geeske. Johan Schikker, welkom.
2: Dankjewel, goedemorgen.
0: Fijn dat je tijd hebt gevonden om even aan te schuiven hier bij Afslag Harlingen. Wees nou trouwens, zou het op zijn Harlingers doen?
2: Ja, mag.
0: Wacht even, oh ja, sorry.
2: Mijn Harlingers is niet zo best, maar ik kan me er wel met redden.
0: Hoe kan dat als Zeeuw zijn?
2: Ja, ik ben, wat dat betreft, Zeeuws, Fries, maakt niet zoveel uit. Harlings.
0: Oh, nee, maar dan praat maar lekker hoe het is.
2: Zo is het.
0: We hebben die uitnodigd, want dan is het afscheid van de Zeeuws gehandicapten.
2: Ja, onze stichting Zeeuws. Mensen met een verstandelijke beperking. Die heb ik zelf in 2009 opgericht. En ja, daar maak ik nu 17 jaar deel van uit. En samen met bestuursleden Wiebe van Dijk. Hein Kuiken, ook allemaal beide man van het eerste uur die erbij waren. Hein is nog steeds, ondanks zijn wethouderschap, is hij algemeen bestuurslid binnen de Zeeuws. Mm-hmm. Lies Atema.
0: Lies.
2: Ja, en Menno Koornstra, dat is onze penningmeester.
0: Ja. Mevrouw Vlieger had je vroeger ook
2: Nog. Tieneke, daar hebben we een paar jaar terug hebben Tieneke Vlieger. Die had ook heel lang.
0: Die dames deden dat 100 jaar
2: 35 jaar. En Lies inmiddels ook wel 36 jaar. Ja, die beide dames deden dat toen samen. Toen ik in 2009, toen had ik afscheid genomen van Post Oliemaatschappij. En ik had gezegd van jongens, bloemen en wijn, dat hoef ik niet. We doen het voor een goed doel. En wij voetbalden altijd al in die jaren daarvoor. Met Harlingen, C-Robben en Robuur voor de Zeeuws.
0: Ja.
2: Om de entree gelden om die beschikbaar te stellen. Dus ik had ook gelijk een doel voor ogen. En zo ben ik in contact gekomen met Tieneke en met Lies.
0: En dat was eigenlijk een beetje, oneerbiedig gezegd, los zand. Want die dames deden hun uiterste best. Kwamen toch vragen vroeger in de wijnstoel met activiteiten. Maar toen moest het wat professioneler worden. Waarom, Johan?
2: Nou, dat zal ik je vertellen. Ik had dat geld bij elkaar. En ik had Tieneke en Lies gezegd, ik wil een mooie dag aanbieden. Ik wil een bus beschikbaar stellen. Dan gaan we met een bus naar Grauw toe. Mm-hmm. Dat is een speciale boot. Dat is de Markol, een rondvaartboot voor mensen met een beperking. En een fysieke beperking. Dus dat is echt een salonboot. Zoals de Single Express hier in Harlingen. Nou, daar ben we aan boord gaan. Alleen ik zei één ding. Ik zorg voor de catering, alles. Maar één ding. Ik wil zelf mee. Ik wil het zelf ervaren. Nou, en toen kwam tijdens die reis. Ja, dan kom je in gesprek met Tieneke en Lies. En al opzien Harlings. Ik zei, hoe ben jullie georganiseerd? Hij zei, we zijn niet georganiseerd. Ja, maar ik zei, dat kan toch niet? Ik zei, 2025, dat moet toch. En ik zei, dat nou met jullie wat gebeurt? Nou, dan houdt het op nou.
0: Ja.
2: Nou, dat het mij uiteindelijk doen besluiten.
0: Triggert om te zeggen, wij gaan dit professionaliseren.
2: Ja.
0: Ja, want dan zit je ook met een bankrekening. Tegenwoordig binnen nog veel meer regels, hè, om een stichting overeen te houden.
2: Absoluut. Wij liepen overal tegenaan. Maar ja, dan is het voordeel dat je natuurlijk met een Hein en nou ja, Wiebe, die kent natuurlijk links en rechts ook de weg. Maar ik had zelf heel veel contact met notaris Otto Jelsma.
0: Ja, helaas niet meer onder ons.
2: Nee, en dat was snel uiteindelijk geregeld. En toen hebben we later een ambi-status. Dat is dan ook nog een heel proces geweest. Dat het met name Hein Kuiken het zich daar heel druk over maakt. Mm-hmm. Maar we hebben een prachtige website inmiddels. www.zeeuwsharlingen.nl. Nou ja, daar staat eigenlijk alles op wat er de afgelopen 16 jaar allemaal gebeurt. En met belangrijker wat er te gebeuren staat.
0: En als je een ambi-status hebt, kan je als je denken van, goh, ik vind het zo'n prachtig doel en je wil doneren, dan is dat
2: fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven.
0: Hmm?
2: Dus als bedrijven zeggen van, wij ondersteunen zo'n Zeeuws en daar betalen wij een paar honderd euro voor, dan is dat fiscaal aftrekbaar.
0: En jullie profijt had van die ambi-status?
2: Ja, we hebben toch wel een paar hele leuke initiatieven gehad en de afgelopen jaren en van hele grotere bedrijven die op een gegeven moment zeiden van, jongens, nou, wij doen één keer per jaar doen wij een goed doel. Ik noem maar een voorbeeld. En dan is het altijd lastig, want dan vergeet ik er misschien een paar. Maar zo'n trio world, daar hebben ze met elkaar besloten, de personeelsvereniging met directie, een paar jaar geleden, om één keer per jaar Het ene jaar deden ze de ambulance. De andere keer deden ze de dieren. En nu hadden ze de soos voor ogen. Ja. En ja, dat was een prachtig bedrag. We kregen 1000 euro. En dat is,
3: zeker,
2: dat is voor een soos is dat een heel groot bedrag.
3: Johan, hoe groot is die groep? Zeg maar, Vraneker zit ook bij Noordwest-Friesland, mag ik het zo zien?
2: Ja, het is Stichting Soos Harlingen en Omstreken. Hmm. Dus het is met name Harlingen en Omstreken en met name ook Vraneker. Want we hebben een aantal leden die wonen ook in Vraneker. Er zitten Martenhuis en Keningshuis. Maar er zijn ook nog een aantal die wonen thuis.
3: Ja.
2: Maar in zijn totaliteit hebben we op dit moment bij alle activiteiten tussen de 20 en de 25 leden die komen. Maar iedereen is in principe, die hoeft niet echt lid te worden, want contributie betalen ze niet. Maar wij noemen het dan leden. En dat is een vaste groep mensen. En dat is uitgebreid toen wij de samenwerking zochten met Noordwest-Friesland. Die zit hierachter bij het tegenover de bouwvereniging.
3: Ja.
2: En daar ben ik in contact gekomen met Aafke Erens. En die het daar, zeg maar, dat is haar professie. En toen ben ik met Aafke een paar jaar terug in gesprek gekomen. En ik zei, onze club die neemt af. We hadden de 20 en we bleven met 8 over. En ik zei, dat is zonde, want we hebben allemaal activiteiten. En ik wil dat eigenlijk breder hebben, dat het ook voor heel Harlingen geldt. Toen is die samenwerking gegaan. Nou, dat is nu inmiddels bijna 3 jaar. Ja, de leden, alle activiteiten tussen de 20 en de 25. Dus dat is een groot succes.
3: Prachtig. Johan, waarom stop je?
2: Nou, om de dood eenvoudige reden. Ik, niet omdat ik ouder word. Maar ik heb veel om handen. En ik heb een paar signalen gehad. En hoeveel signaal moet je krijgen om op een gegeven moment te zeggen van ja, je zal keuzes moeten maken. En die heb ik gemaakt en met pijn in het hart. Maar het is denk ik ook goed na 16, 17 jaar dat er ook weer een frisse wind gaat komen. En dat is ook goed voor de hele stichting.
3: Ik hoorde dat jij je opvolger bekend maakt op de volgende bijeenkomst in Miluk, hè?
2: Ja, in Miluk.
3: Is dat openbaar of is dat alleen voor de leden?
2: Nee, volgende week komt er een persbericht eruit. Dan komt het in Harlingen Boeit en zeg maar in Harlingen Krant en van wat tot stad.
3: Ja.
2: En daar komt in te staan dat wij zeg maar een muzikale middag hebben. Dat is een van onze thema-activiteiten de afgelopen jaren. Maar tijdens die middag zal ik dus als voorzitter afscheid nemen. En dan is mijn opvolgster, en dat kan ik hier ook, dat vind ik wel leuk, ook om hier bekend te maken. Dat is Suzanne Hengeveld. En zij doet dat samen met haar man, Bas. En ze hebben samen ook Max, hun zoon. En die heeft het syndroom van Down. Dus ze zijn ook heel betrokken bij onze club. En soms zoek je met je opvolging het soms heel ver weg en om je heen. Terwijl het dichtbij is. En ja, we zijn met elkaar in gesprek gekomen begin van het jaar. En heel enthousiast. En ze nemen de handschoen op. En ik ben daar heel blij mee.
3: Nou, prachtig.
2: Ja.
3: Dan komt jouw mooie club goed terecht.
2: Ja, dat is het. Dat hebben we ook gezegd. Daar hebben we veel energie in gestopt. Veel plezier. En je wil het niet over de schutting gooien. Dus je wil het ook netjes achterlaten. En nu in vertrouwde handen. Dus heel blij.
3: Dan hebben we nog een paar minuten voor Harlinga. Maar misschien hoop ik dat je weer eens terugkomt. Ja, dan ligt hij wel eens vaker bij Doeren wel. Maar misschien weer eens nog eens een keer terugkomen.
2: Ja.
3: Jullie mooie hoofdingang, want ik ben laatst even in Harlinga geweest, is opend, hè?
2: Ja, wij hebben een feestelijke opening gehad.
3: Dit was de aanleiding, was veiligheid, hè? Want het was eigenlijk, het was een opene dorp, zeg maar.
2: Ja, het was en veiligheid, maar ook een paar jaar terug hadden wij natuurlijk al een behoorlijke renovatie rondom Harlinga gedaan en erin. En de hoofdentree, dat viel net in de coronatijd. En dat was, hartstikke duur en eigenlijk onmogelijk. En toen hebben we gezegd van jongens, we parkeren het.
3: Onmogelijk, vertel.
2: Ja, nou onmogelijk. Nog meer last voor de bewoners. Met corona moest je natuurlijk aan strikte eisen.
3: Oh ja, zo.
2: Dus in die zin. Maar toen hebben we gezegd, we parkeren het. En dit was eigenlijk een van de laatste stukjes die nog moest gebeuren. De entree was gedateerd. Inderdaad, veiligheid. Dus we hebben alle aspecten hebben we meegenomen. En het eindresultaat mag er wezen. Ik ben er heel trots op.
3: Ja, het is prachtig.
2: Ja.
3: Ik hoor wel een postbode, die zei het van ja, ik vind het wel, want ik kan niet meer even een praatje maken.
2: Nee, dat klopt.
3: Want nou, de postbode wordt geacht de post van Buut nu te bezorgen. Hè?
2: Ja.
3: Of te deponeren in de brievenbus.
2: In
3: de
2: brievenbus en dan kunnen de bewoners aan de binnenzijde kunnen hun brievenbus legen. En ja, de sluisdeur is dicht, gewoon de hele dag. En als je bij iemand moet zijn, dan moet je het nummer van het appartement intoetsen. En dan ziet diegene, ziet jou.
3: Op een smartphone. Maar dan moet je die wel hebben, Johan.
2: Ja, maar dat bij alternatieven hebben wij ook. Dus als je geen smartphone hebt, dan is het toch nog een mogelijkheid om toch gebruik ervan te kunnen maken.
3: En ik heb nog een andere escape. Want ik zag toevallig, moest ik op visite even bij een nieuwe bewoner. Of ik moest niet, ik ging op visite. Ja. En er kwam iemand naar buiten en dan kan je ook naar binnen. Maar dat vertellen we niet hardop. Ja. Dat is ook wel een mogelijkheid om binnen te komen.
2: Ja, tuurlijk. Maar waar het om gaat, Henk-Jan. We weten allemaal wat er in de wereld gebeurt. Ja. En met insluipingen, et cetera. En wij zijn wel als bestuur verantwoordelijk voor de bewoners, hun veiligheid. Dus dat aspect nemen we wel mee. We hebben een paar keer insluipers gehad. Dus ja, we proberen die drempels zo hoog mogelijk te houden.
3: Ja, dat is een hele goede zaak, Johan Schikker.
2: Ja.
3: We zijn nog niet uitgepraat. Ik hoop dat je over een paar weken weer eens even langskomt, want dan
2: altijd draait
3: over de nieuwe uitbreiding van Haringa eigenlijk.
2: Ja.
3: De 25 appartementen aan de Middelmalaan.
2: Het is nu de Sien van Hulslaan. En aan het Van Hariksmakanaal. We krijgen daar 25 prachtige vrije huursector appartementen. Dus daar praat ik graag over.
3: Kom eens terug. We zijn door het uur heen. Johan Schikker, dankjewel.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
7: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden. En tot zover het nieuws.
8: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
6: Afslag Harlingen.

0: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij Afslag Harlingen. Tweede uur, wat gaan we doen in dit uur? Hier tegenover mij zit hij al, Kees Glashouwer, of hij is bezig te gaan zitten over het eindbedrag van de stadscollecte. Daarna Jack Stuininga over het artikel Toegankelijk Harlingen in de Harlingen Courant. Dat weer met Jelle Boy en Ron Veenstra. En dan hebben we nog Joachim de Ruiter en Bas van Hek over de Veteranendag die vorige week plaatsvond in Milouk. U kunt het programma ook volgen op Ziggo. Kanaal 47. En dan kunnen we Kees Glashouwer, kunnen ze ons ook nog bekijken. Kijk, zie je wat daar gebeurt. Oh ja, nou zien ze mij alleen. Ja. Ik ben ooit bij de radio begonnen, omdat ik denk, dan zien ze mij niet. Maar nee. Nu, lekker anoniem in een studiootje.
1: Ja. Nou, ik doe eventjes zo
0: ja,
1: de hand.
0: Ja, even voor de kijkers thuis. Dat,
1: oh, kijk. Ik,
0: en daar hebben we ook nog een camera. Misschien ja. Kun je ook wel even... Oh, die doet niks. Nou, welkom beste lieve luisteraars. Tot 1 uur bij Afslag Harlingen. Kees Glashouwer, welkom.
1: Dankjewel.
0: Jullie stonden mooi op de voorpagina van de Harlingen Courant.
1: Ja, bijzonder hè?
0: Met
1: ja.
0: Een bijzonder gezelschap.
1: Ja, ja.
0: Vertel eens, wie staan erop?
1: Nou ja, daar staan op mensen van de jubileumcommissie. We hebben vorig jaar hebben wij 250-jarig bestaan van de kerk gevierd. Mm-hmm. Maar... Aan dat jubileum gekoppeld hebben wij een actie gehouden voor kinderen die geen kans hebben om nou ja, echt naar school te gaan en zo zich te ontwikkelen. Kinderen in de kinderarbeid in India, ja. De Dalit-kinderen. En daar hebben we een aparte commissie ook voor samengesteld. Daar zat Roel Sluiter in, Ron Veenstra, die niet op de foto staat, maar die jij toch straks hier wel krijgt. Dus je kunt hem er ook naar vragen. En Anneke Visser. En verder Rinse Twijnstra en ik zelf ook. En daarnaast natuurlijk de mensen van de jubileumcommissie zoals Teunert van der Linden, Jouke Keulen en ook Eerde de Vries. En dan zien we daar nog de beschermvrouwen van de collect in het midden staan. En dat is onze burgemeester Ina Sjerps.
0: Prachtig bedrag. Tenminste, ja. Dat zeg ik. Maar ik kan beter vragen. Zijn jullie tevreden? Maar dan ga je vast niet nee zeggen.
1: Nee, werkelijk. Dit is overweldigend geweest. Toen wij, dat is bijna 2 jaar geleden, gingen overleggen van... Nou, waar zullen we op inzetten? Hè? En de eerste gedachte was zo'n beetje... Nou, 10.000 euro zou toch wel prachtig zijn. Maar we zeiden nee, we moeten hoog inzetten. De kerk heeft 2 miljoen steentjes... Voor elke steen een cent. Dus 20.000 euro. Daar zetten we op
0: ja.
1: In. En moet je nagaan. Het is nu dus 80.000 ja, geworden.
0: Prachtig bedrag.
1: En ja, het mooie is ook dus dat het van alle kanten gekomen is. Hè?
0: Dat wou ik vragen.
1: Ja.
0: Ik hoef geen namen en rugnummers. Maar welke kanten kwamen die bijdragen?
1: Nou ja, denk bijvoorbeeld aan basisscholen. Hè. De laatste geeft nog in mei hebben de kinderen van het wat nog flesjes en blikjes ingezameld hiervoor. Ik denk aan de kunstenares, hè, Ina Verstegen. Hè, die dus haar laatste kunstwerken liet verkopen voor dit doel.
0: Ja, prachtig.
1: De serviceclubs hebben er zich voor ingezet. Nou, de met name de kleintjes van Zeerobin, hè, want die gingen voor elk doelpunt een euro geven. Nou, dan moet je het niet van de grote teams hebben, maar natuurlijk die kinderen die met, 15, 20 of zo goals wedstrijd beslechten. Nou, prachtig natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar al die kleine bedragen.
1: Ja,
0: en
1: een klapper kwam er werkelijk toen een iemand van de Lions contact, die had contact met een man in Amerika die net zijn bedrijf verkocht had en hij wilde wat goed doen met zijn geld. Nou, ik weet eigenlijk wel iets, zegt die, dat Lions-lid hier. Want die hebben zelf ook ingezameld hè, voor dit doel. Teunert heeft wat informatie naar die man gestuurd. En zo ongeveer per keer in de post kwam er 20.000 euro.
0: Dat meen je niet.
1: En dan denk ik, ja, mijn gevoel bij veel rijke mensen is dat ze op hun geld zitten. En dat ze zich zorgen maken om box 3 en dat soort zaken meer. Want... Hoe rijker je bent, des te minder geld kan je blijkbaar missen. Maar er zijn ook rijke mensen die gul zijn. Die royaal zijn. En dat hebben we nu ook meegemaakt. Hè?
0: Zijn net echte mensen. Je hebt ze in soorten en maten. Ook die rijke mensen.
1: Ja, zeker. Hè? Maar ik heb vroeger wel gehoord van mensen die collecten liepen, dat je niet in de dure wijken moest zijn, maar meer in de arbeiderswijken. Ja. Daar werd het meeste gegeven. Ja. Hè? En hier zie je dus dat uit alle lagen van de bevolking mensen meegedaan hebben. Nou, ja, dat verrast je. Daar ben je dankbaar voor. En daar ben je ook wel een beetje trots op.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Jij bent van de stichting Cards, hè?
1: Ja.
0: En die stichting Cards, is dat een landelijk internationaal iets? Of hebben jullie dat zelf opgericht?
1: Nee. De stichting Cards is een Indiase stichting. Die al, nou, ik denk al wel 40 jaar bestaat. Die van de grond af opgebouwd is door Indiase mensen. En de Dalit mensen die echt aan de onderrand van de samenleving
0: zijn. De Dalit mensen, dat zijn mensen die, dat zijn de laagste van de laagste kasten, moet ik het zo zien.
1: Ja.
0: Die, sterker nog, die zijn niet ingedeeld in, ja, dat vind ik
1: die al wel, mogen niet over straat lopen, maar die moeten in de berm lopen. Die mochten niet een eigen beker hebben om uit te drinken, maar die moesten hun handen maar ergens in een kommetje doen en uit hun hand drinken. En een van de eersten ervan, dat was een jongen die zeer intelligent was, maar geen kans had om te leren. En die zat dan buiten het schoollokaal aan de buitenkant van de stoep. En zo pikte hij het op. En die werd gezien door een rijkaard in India. En die zag daar potentie in. En die heeft die jongen naar Engeland gestuurd om voor een opleiding. En die is teruggekomen in India en heeft daar heel veel goede invloed gehad. En die is ook op een bepaald moment begonnen met Dalit-kinderen te onderwijzen. Ja, die Dalit-kinderen, waar waren die? Nou, die moesten bijvoorbeeld koeien hoeden of zo. Nou, hij ging achter die kudden aan en ging onder de boom zitten waar dan die koeien in de buurt waren, en dan kon hij die kinderen lesgeven. Zo is het begonnen.
0: Welk jaar hebben we het over, Kees?
1: Nou, dan denk ik een jaar of 50 geleden.
0: Oké.
1: Ja. En dan zie je nu dus dat deze stichting er zich erg voor inzet om kinderen uit de met name de steenbakkerij te halen. Waar kinderen echt soms in 40 graden hitte met stenen moeten sjouwen. Hè, die moeten die klaarmaken. En dan en kijk, die ouders die sturen die kinderen daar naartoe. Dat is niet omdat ze niet van hen houden, maar omdat ze die €2,50 per maand niet kunnen missen. En wat doet nu die stichting? Die gaat eigenlijk die kinderen vrijkopen. Dus die geeft die ouders €2,50. Haalt die kinderen naar school. En leert die kinderen niet alleen lezen en schrijven, maar ook zelfrespect. Want dat wordt natuurlijk aangetast als je altijd, als er op je gespuugd wordt. Dus die kinderen komen daardoor veel beter terecht. En op den duur kunnen zij ook die ouders dan wel onderhouden als dat nodig is, of als er schulden moeten worden afbetaald. Maar ze halen dus deze kinderen uit die steenbakkerijen vandaan. En per jaar worden er door deze stichting ongeveer 50 dorpen, hoe zeg je dat, kinderarbeid vrijgemaakt. Dus dat is geweldig. En kijk, je zegt je bent van de stichting Kaats. Nee, wij hebben contact gezocht met die stichting via de landelijke kerk in actie. Want kijk, als je hier geld inzamelt, hoe weet je dat het goed terechtkomt?
0: Dat was mijn volgende vraag.
1: Oh ja, nou,
0: want je houdt een mooi verhaal, maar en ik geloof je natuurlijk altijd, maar dan wordt dat geld overgemaakt. En dan?
1: Ja.
0: Hoe check je dat?
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk steeds een probleem als je hier vandaan iets goeds wilt doen.
0: Sorry dat ik je even ontbreek. Zeker vandaag de dag zijn mensen steeds wantrouwender, heb ik het idee, als men iets aan een goed doel geeft.
1: Nou ja, dat is al
0: is dat van alle tijden?
1: En in bepaalde weet je, dat is ook niet onterecht. Ik weet dat in de tijd minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking liever via de kerken werkte, omdat kerken met kerken daar ter plaatse contacten hadden. Mm-hmm. En ter plaatse wist men wat er nodig was. Dan dat hij het aan de regering gaf. Want hij zegt, als ik het aan de regering daar geef, dan worden er mooie, dure Mercedes en noem maar op van gekocht. Maar kijk, deze landelijke organisatie, Kerk in Actie, die onderhoudt al jaren contact ook met die Stichting Kaarts. Ook met andere projecten. En controleert dat ook. Kijk, deze 80.000 euro wordt niet in één keer overgemaakt. Want dan blaas je in feite een begroting op in zo'n... Dus dit wordt over een aantal jaren uitgesmeerd betaald.
0: Jullie weten ook welke dorpen worden geholpen? Of welk gebied in India?
1: Ja, het gebied, ja, dat heb ik wel geweten. Maar
0: dat neem ik je niet kwalijk dat je dat niet weet. Maar...
1: Ja, dat zijn de met name gebieden waar nogal wat Dalit mensen wonen.
0: Maar nu, jij zei 50 jaar geleden is die Stichting Kaarts ongeveer opgericht. Hoe is de situatie anno 2026 in India? Want natuurlijk, tenminste als radio en krant lezen, denk ik, het gaat wel goed met dat land. Maar misschien is dat helemaal wel niet zo.
1: Nou, weet
0: misschien
1: je,
0: gaat het goed ten koste van die kinderen.
1: Ook. Kijk, je kunt de wetgeving veranderen. Dat is ook in India gebeurd. Dat officieel het kastenstelsel niet meer bestaat. Maar in de praktijk wel in de hoofden van de mensen. En dan kan je wel voldoende rechten hebben. Maar als je niet weet hoe je daarvoor moet opkomen, dan heb je ze nog niet. Hè? Dus dat is een heel langzaam proces. Maar er is gelukkig wel nu heel duidelijk de mogelijkheid om daar gebruik van te maken. He, ze lopen niet meer in de berm. Ze lopen nu over straat. En ze hebben ook hun eigen beker. He, dus er zijn... En deze kinderen, ja, dat gaat natuurlijk echt de goede kant op. Als je in kinderen investeert, dan investeer je in de toekomst.
0: Ja. Wel eens geweest in India, Kees?
1: Nee. Ja, mijn dochter wel. Ja. Die heeft daar een half jaar of zo. En daarvan een poos ook gewerkt in een weeshuis.
0: Mm-hmm.
1: En ik herinner me nog dat zij... je ook wel vertelde dat kinderen daar ook gedropt werden. Als iemand weduwe werd en een nieuwe partner kreeg. Dat die partner wilde niks met die kinderen te maken hebben. Dan werden die maar gedropt in dat weeshuis. Maar zij heeft daar onder andere een Nederlands feestje georganiseerd. Ik zag hier zo net op de tafel oliebollen liggen. Nou, zij heeft daar oliebollen gebakken en snert gemaakt. En dat, met name snert, viel er heel goed in. En alles wat zoet is ook. Ja.
0: Ja. Nu is dat geld bij elkaar gesprokkeld, die 80.000 euro, enorm bedrag.
1: Ja.
0: Krijgt dit ook nog een vervolg of is het nu klaar? Omdat de jubileumactiviteiten afgerond zijn van 250 jaar Grote Kerk.
1: Het is wat ons betreft klaar. Maar als iemand, een feestje voor huwelijksfeestje of verjaardagsfeestje geld zegt, ik weet dat dat een goed doel is, daar wil ik het voor geven, dan, en die maakt dat over naar de kerk toe, dan zorgen wij ervoor dat dat wel hiervoor bestemd wordt. Maar wij ondernemen geen actie meer.
0: Hoe kijk je terug, Kees Glashouwer, op dit jubileumjaar?
1: Ja, nou.
0: In een notendop.
1: Dankbaar. Dankbaar dat het mensen ook, laat ik zeggen, hier in Harlingen over een bepaalde drempel gestapt zijn. Weet je, als je iets organiseert vanuit de kerk, dan zijn er ook mensen die zeggen, het is van de kerk, daar doe ik niet aan mee. En daar schieten die kinderen niks mee op. Dat mensen dus echt gewoon het doel herkend hebben en daarvoor warm gelopen zijn, dat vind ik fantastisch.
0: Mag ik je hartelijk danken voor je komst. En ik hoop je natuurlijk weer eens vaker te zien hier in de studio en dan weer voor iets anders.
1: Dank je wel.
0: Kees Glashouwer, dank je wel.
1: Ja,

0: Waar hoor je dat nog het betere Nederlandse talige lied? Dit was Lisbeth List met Oktober. Aan de telefoon, Jacqueline Tuininga. Jacques, goedemorgen.
1: Goedemiddag is het inmiddels al, Henk-Jan.
0: Ja, ik ga de slaap nog niet uit. Maar ik zei het betere Nederlandse lied, Jacques Tuininga. Jij bent DJ, disjockey. Yes. Draai jij wel eens Lisbeth List? Of zeg je, nou, dat is wel zo uit de oude doos. Of dat past niet in mijn format?
1: Wil nog wel eens, bijvoorbeeld de pastorale, wil nog wel eens tussendoor sluipen.
0: Oké. Okay. Doe jij nog radio voor de luisteraars thuis?
1: Ja,
0: die
1: zeker.
0: Zeggen
1: ja,
0: van,
1: ja.
0: Oh, ik wil die Jacques wel eens beluisteren. En waar kunnen we dat?
1: Ik ben elke dag 7 dagen per week te horen bij Radio Monique Internationaal van 11 tot 12 uur 's morgens.
0: En hoe vind ik dat, Jacques?
1: Momenteel vind je dat via internet www.radiomoniqueinternationaal.nl.
0: Hey, en momenteel zeg je? Dus het was voorheen
1: anders? Ja, omdat we hebben altijd een AM-frequentie gehad. Maar door de storm van 1,5 jaar geleden... is de antenne beschadigd geraakt. En ja, dat is een aanzienlijk financieel plaatje. En dat moet wel opgebracht worden. Ja, en dat kan duren voordat die centjes binnen zijn. Dus voorlopig zijn we nog eventjes via internet te luisteren. Maar de AM komt eraan.
0: En vroeger hadden wij bij Radio Stad Harlingen hadden we een soort Tjerk de Boer. Die repareerde alles. Hebben jullie die niet bij Radio Monique?
1: Jawel, maar dan moet een soort van Tjerk de Boer ook hele diepe zakken hebben met geld, hè?
0: Ja, dat heeft hij wel, volgens mij. Maar ik gun het hem van harte, hoor, Jacques. Waarvoor dat
1: maar
0: we jou bellen?
1: Daar hebben we elkaar niet voor aan het
0: telefoon. Nee, alle gekheid op een stokje, wou ik zeggen. Wij bellen elkaar. Ik las

0: zelf geschreven? Of heb je een journalist op visite gehad die dat opgenoteerd heeft en er zijn eigen draai eraan heeft gegeven? Niet dat het allemaal...
1: Ik heb 2/3 van het stukje zelf geschreven. De grote kop en de inleiding is van de journalist.
0: Nou, dat moet je voortaan zelf in de hand houden, Jax.
1: Ja, dat heb ik in de gaten. Maar goed, dan hebben wij ook weer de kans om elkaar even te spreken.
0: Altijd leuk. Hey, maar... en even naar aanleiding van die kop, zeg maar. Wat is er dan wel aan de hand?
1: Nou, er zijn wat dingen gaande binnen ons clubje. En dat zijn geen ernstige dingen. We hebben geen ruzie met elkaar. Maar er zijn gewoon persoonlijke omstandigheden waardoor wij genoodzaakt zijn, om het maar even zo te zeggen, om voor 2026 voorlopig even de pauzeknop in te drukken. En dat betekent niet dat wij niet actief zijn. He? Alleen de inloopspreekuren gaan even op pauze.
0: Ja, en ik begrijp uit een stukje dat het nou niet heel populair is. Of dat er niet veel belangstelling voor is, laat ik het zo zeggen.
1: De inloopspreekuren werden minimaal bezocht. Maar daarentegen worden zowel ik als de andere leden worden wel in de stad aangesproken. Of via. Van, goh, jullie doen goed werk en we zijn blij dat jullie er zijn. We zijn blij dat jullie je hart willen maken voor onze doelgroep. Dus dat geeft ons ook wel de stimulans om door te gaan.
0: Ja, dat snap ik. En jullie hebben het toch geprobeerd, Jax?
1: We hebben het zeker geprobeerd en we blijven het ook proberen, want als je het niet probeert, gebeurt er niets.
0: Want waar lopen jullie nog steeds tegenaan? Want ik las, er zijn nog 2 punten die jullie een beetje frustreert. Dat is de toegang van het strand en er was nog iets.
1: Ja, de Waddenhal.
0: Ja, wat is er met die Waddenhal aan de hand dan? Want dat heb ik nog nooit begrepen.
1: Nou ja, kijk, de Waddenhal is, om binnen te komen, is dat wel toegankelijk. Maar als jij als minder valide bij een wedstrijd wil kijken, dan moet je dus eigenlijk aan de zijlijn gaan zitten in je rolstoel, scootmobiel, whatever. Als jij slechte been bent, kun je niet de tribune op. Dus je zit eigenlijk met een soort van gevaar voor eigen leven langs de zijlijn. Ben je bijna mee aan het doen met de wedstrijd, laat ik het zo zeggen.
0: En dan zeg ik, dan ga je toch in de kantine zitten?
1: Ja, maar daar kan je niet naartoe als je het niet doen.
0: Zeg ik heel onaardig.
1: Ik bedoel
0: in de kantine, in de kantine achter het glas, dan kun je het ook aanschouwen.
1: Ja, maar dat is een hele logische denkwijze en die begrijpen wij ook volkomen. Hè? Elk tussen aanhalingstekens normaal mens denkt, ja, nou ja, dan ga je toch in de kantine zitten. Dat willen mensen met een beperking ook. En dan een beperking in de breedste zin van het woord. Hè. Dat kan lichamelijk, kan geestelijk, whatever zijn. Maar als jij niet de mogelijkheid hebt om naar boven toe te gaan, om een trap te beklimmen, hè, en er is geen lift aanwezig, dan heb je een probleem. Dan moet je dus langs de zijlijn bijna meedoen met de wedstrijd die gaande is.
0: Wat zou je willen?
1: Nou ja, niet alleen ik, hè. Ik spreek namens toegankelijkhoudingen. Wat wij zouden willen, dat is dat soort dingen, dat daar minder makkelijk overheen gestapt wordt. Zo van, dat komt wel als er geld is. Maar ja, goed, nou las ik ook in de krant dat er wel genoeg in de pot zit. Dus ja, het is heel moeilijk, want wij kunnen natuurlijk niet kijken in de portemonnee van de gemeente.
0: Welke pot?
1: En wij werken ook samen met de gemeente.
0: Ja.
1: Maar soms denk je wel eens bij jezelf, ja, gaat het zo moeilijk puur om het moeilijk doen, of is het gewoon echt daadwerkelijk moeilijk?
0: Maar een lift zou je dan willen, begrijp ik?
1: Nou, niet per se een lift, maar een mogelijkheid dat mensen die hun benen niet kunnen gebruiken, dat die ook in die kantine kunnen komen. Dat die ook gewoon op een veilige manier kunnen genieten van een wedstrijd. In plaats van dat ze aan de zijlijn staan. En ik heb het nu dan bijvoorbeeld over balsporten. Maar ik kan mij best voorstellen dat als jij in een rolstoel of een scootmobiel zit en je zit langs de zijlijn, dat je niet echt het idee hebt van, wauw, ik zit hier veilig.
0: Nee. En als je in een kantine zit, Jax, dan zit je een beetje aan de zijkant. En er zal maar net aan de andere kant van die Waddenhal een activiteit zijn waar je voor komt. Dan mag je wel een verrekijker erbij hebben.
1: Ja, maar ja, goed. Als je aan één kant van de zaal zit langs de zijlijn, kan je dat toch ook niet zien. En meestal mensen in een rolstoel zitten ook nog lager dan mensen die staan.

0: gedaan.
1: Nou, nog een hele uitdaging, zeg maar. En er zijn ook misschien plannen om de Waddenhal op termijn te verhuizen.
0: Ja, maar je zegt het heel goed, op termijn. Maar die termijn is voor ons ook nog steeds niet duidelijk. De ene keer wordt er gezegd, nou, misschien is het 3 jaar. De andere keer wordt er gezegd, ja, nou ja, 7 jaar. Maar, dus ja, weet je, dat zijn allemaal van die dingen.
1: Waar het jou om gaat, dat er nu iets gebeurt eigenlijk.
0: Ja.
1: Toegankelijk Harlingen. Heeft zijn bestaansrecht wel bewezen?
0: Dat hoop ik.
1: De visserijdagen, daar waren ook, want ik ben je voor mij nog tegengekomen, over, hoe heette die? MIFA-toiletten? Minvalide toiletten. Want...
0: Ja, we hebben natuurlijk en de tollships gehad en de visserijdagen. En bij de tollships was er een speciaal MIFA. MIFA staat voor minder valide. Was er een podium gebouwd. Hè, dus dat mensen eigenlijk over de staande mensen heen konden kijken. En ook op een rustige manier konden genieten van wat er op het podium plaatsvond. En dat was fantastisch geregeld. Met de visserijdagen hebben wij heel nauw in contact gestaan met het bestuur, met Jules Dutrieu onder andere. En er is echt gepoogd vanuit het bestuur van de visserijdagen om te voldoen aan MIFA-toiletten. Ze hebben wel toiletten geplaatst, maar die waren niet volledig toegankelijk voor minder valide. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld in een elektrische rolstoel zit en je kan daadwerkelijk helemaal niks bewegen, dan heb je hulp nodig om bijvoorbeeld een toilet in te komen of op het toilet te komen, dat iemand je erop moet. Dat was best wel een dingetje. Ja. Deze toiletten waren niet toegankelijk genoeg.
1: Ja.
0: En daar hebben we het over gehad met het bestuur. En die zeiden ook van, dit is een hele mooie leer voor volgend jaar. Wij gaan zorgen dat we volgend jaar aan de voorkant dat wij dat al getackled hebben. Dus ja, dat is gewoon fantastisch.
1: Hun bedoeling en hun intentie was goed, alleen volgend jaar nog beter.
0: Ja, ik kan daar een heel verhaal over vertellen, maar ja, zo is het.
1: Ja, Stuininga, heb je nog wil je nog iets delen met ons? Als je zegt, nou, dat wou ik nog even kwijt, of dat gaat goed, nou, of dat gaat minder.
0: Nee, ik wil wel heel erg benadrukken dat wij in heel goed contact staan met de gemeente. En,
1: alleen ze luisteren niet.
0: Nee, ik wou zeggen, wij mopperen wel, maar dat is omdat wij doelen willen bereiken. En dat is dan niet de losliggende stoeptegel of de overhangende tak, maar we willen ook grotere dingen. En daar heb je gewoon een hele lange adem voor nodig. Die hebben wij. Maar het is allemaal niet vandaag of morgen geregeld, dus... Mensen, hou er alsjeblieft rekening mee dat via de gemeente dat dingen... Nou ja, het loopt wel eens wat langer als dat we graag zouden willen.
1: Hé, Jax, wij hebben samen vorig jaar zijn wij een rondje toiletten langs geweest bij de supermarkten, hè?
0: Klopt.
1: En wij komen binnenkort toch nog eens een keer, gaan we die prijzen uitreiken. Al is die dan misschien wat gedateerd, maar dat gaat gebeuren. Weet je dat ik laatst ook weer ben geweigerd in een supermarkt in Harlingen?
0: Dat meen je toch niet?
1: Ja. Het was, we hebben geen klanten toiletten, werd er gezegd tegen mij. Nou,
0: dat is toch wel diep triest eigenlijk in een tijd als deze. Hè?
1: Dat is zeker diep triest. Daar komen wij toch weer op terug, hè, binnenkort.
0: Daar gaan wij zeker op terugkomen, Henk-Jan.
1: Mag ik jou heel hartelijk danken voor nu?
0: Ik dank jou ook heel erg.
1: En heel graag tot snel. Dag, Jax. Dag, Jax.
0: Dankjewel. Hoi. Fijne uitzending. Hoi.
2: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Nou, goedemiddag Jelle Boy.
3: Goedemiddag Henk Jan.
1: Ik zag vanmorgen op televisie code geel.
3: Ja, ik dacht al, we beginnen over code geel. Maar ja, je weet hoe ik over codes denk. Code geel is, alleen niet meer dan een waarschuwing. En een waarschuwing dat er tijdens een bui onweer kan voorkomen. En tijdens een bui zou er eens een keer een windstootje kunnen voorkomen. Daar geven ze dan code geel voor uit. Ja. Nou, het hele land is alweer in paniek. Maar er is nergens voor nodig. Code geel is alleen maar een waarschuwing. Ja. Dus, en je weet, ik ben geen man van codes.
1: Nee, dat weet ik. Maar meestal beginnen we met het weer van vandaag. Maar ik wou deze keer beginnen met het weer van de afgelopen week. Want er is wel een weersverandering geweest.
3: Want we hadden een prima begin van de afgelopen week. We hadden zelfs ook nog hoge temperaturen. Oké, dan kun je merken dat het al oktober is. Dat we al ver in het najaar zitten. Want ja, die temperatuur die heeft al wel even tijd nodig om op te krikken. Maar we kregen toch in de middag kregen we toch temperaturen van zo rond 20 graden. Nou, dat was tot en met woensdag. Want daarna toen kregen we toch meer invloed van depressies. En toen ging het weer toch even drastisch terug. En toen werd het ook vanaf donderdag werd het toch wel frisser. Ja, we kregen meer invloed van de depressies en dat heb je met name gisteren kunnen merken. Want gisteren, dat was toch wel een druilerige dag. En al met al is het toch weer zo'n 15 tot 20 millimeter naar beneden gekomen.
1: Gaat jouw hart dan ook sneller kloppen als weerman met zo'n weeromslag?
3: Nou, niet echt hoor. Ik zie het wel aankomen. Maar nee, die 20 graden, die voldeed mij trouwens ook wel. Ik vond het een mooi weertje aan het begin van de week.
1: Het was heerlijk. Maar ja, toen maar.
3: Ja, het was heerlijk. En dan is het even wennen dat die temperatuur, dat die dan weer teruggaat naar een graad of 14, 15. Ja, gisterochtend, toen zakte de temperatuur zelfs even naar 9 graden. Later in de middag, toen werd het wel even zachter. Toen werd het in de zachte lucht nog even 16, 17 graden. Maar mooi weer kan me ook niet vervelen.
1: Nee, toen ik hier naartoe ging naar de studio, toen regende het behoorlijk. Tijdens de uitzending ook. En ik zie hier nu naar buiten en daar schijnt de zon een beetje.
3: Ja, nou, ik zei het al, we hebben vandaag en dit weekend, daar hebben we invloed van depressies. Die depressies die zorgen al voor wat onstabiliteit. Dus de verwachting voor de rest van de dag die is eigenlijk heel simpel. Voor de rest van de dag dan hebben we een wisselende hoeveelheid bewolking. Dat wil zeggen, dus we hebben een bewolking, een afwisseling van zon en bewolking. Vanuit het westen trekken ook enkele buien over. Nogmaals, er is code geel afgegeven. Wat tijdens de bui, dan zou er dus wat onweer kunnen voorkomen. Zou ook eens een windstootje kunnen voorkomen. De hoogste temperatuur die wordt uiteraard bereikt dat de zon even schijnt. Nou, dan hebben we het over een maximale temperatuur van een graad of 15. Ja, en de wind die waait uit het westen en die is dan wel vrij stevig. Die is aan de kust en op de eilanden is die zelfs krachtig, gemiddelde windkracht 6. Ik zag Vlieland zelfs even met een gemiddelde van een windkracht 7. En op het vasteland dan is die matig tot vrij krachtig en dan hebben we het over een windkracht 4 tot 5.
1: Ja, en vanavond en vannacht, Jelle?
3: Vanavond en vannacht dan is er geen verandering. Er is opnieuw een wisselende hoeveelheid bewolking. Vanuit het westen komen er ook weer enkele buien op ons toe. Ook tijdens die buien is er weer kans op onweer. De wind die blijft vrij stevig doorwaaien. Al met al zakt de temperatuur komende nacht naar een graad of 9.
1: Nou, en dan hebben we de dag van morgen. De zondag.
3: Ja, morgen dan is er ook geen verbetering helaas. Ja, er gaat zelfs een afzonderlijke depressie over het noorden van Denemarken naar de Oostzee. En die depressie die veroorzaakt ook weer onstabiliteit. Dus morgen dan hebben we ook weer een afwisseling van bewolking en zon. In de ochtend dan passeren er ook weer enkele buien mogelijk met onweer. In de middag dan wordt het allemaal wat beter. Dan gaat de buiigheid afnemen. De wind die is wel wat minder sterk. De west-noordwestenwind die is over het algemeen matige windkracht 4. Aan de kust en op de eilanden vrij krachtige windkracht 5. En de temperatuur morgenmiddag een graad of 15.
1: Hoe ziet het weer de komende week eruit, Jelle?
3: De vooruitzichten die zien er wat beter uit, want we krijgen namelijk wat meer invloed van een hoge drukgebied. Maandag dan is er in eerste instantie kans op mist. Daarna dan krijgen we toch wel af en toe zon. Het blijft overdag droog. Nou, de wind die is op het vasteland een windkracht 3. Aan de kust en op de eilanden een windkracht 4. Dus dat valt allemaal wat mee. En de temperatuur die wordt dan ook wat hoger. Die wordt maandagmiddag zo rond de 16 graden.
1: Ja, lekker.
3: Nou, en de rest van de week, dan hebben we dinsdag even een dipje. Want in de nacht van maandag op dinsdag, dan passeert er een gebiedje met regen. Dinsdag, dan hebben we eerst nog af en toe zon. Dan zitten we even in die hele zachte lucht. Dan zou het zelfs een graad of 19 kunnen worden. Maar die frissere lucht, die is dan in de namiddag en avond is die er komst. En die geeft dan weer een enkele bui. Maar woensdag en donderdag, dan is er weer hoge druk en vloed. Dan blijft het weer droog. Af en toe zon. Een temperatuur van een graad of 17. Waarschijnlijk krijgen we vrijdag weer wat regen. Maar er zullen geen grote hoeveelheden zijn.
1: Jelle Boy, vanuit het mooie opeinde mag ik jou hartelijk danken. En heel graag tot volgende week, 12:30. Dan ben je er weer met je weerpraatje.
3: Bij deze en een goed weekend.
1: Dag Jelle.
3: Hoi.

0: wel eens in de uitzending. Ik hoor van de voorzitter dat hij het leuk vindt. Het gesprek is nog niet eens begonnen, Bas. En dan vindt hij het al leuk. Hij is met Gauw tevreden.
1: Hij is Gauw tevreden. Snel, nog even aan het eten, zie ik.
0: Ja, daarom hou het maar even pratende.
2: We hebben een zeer eenvoudige, maar toch vindingrijke voorzitter.
0: Ja, maar hoe is hij eigenlijk voorzitter geworden? We hebben het over de...
2: We hebben hem gewoon gebombardeerd als voorzitter.
0: Is hij een soort leider, leiderstype?
2: Ja, af en toe met lange ei, maar toch wel...
0: Nee, alle gekheid op een stokje. We praten even over de Veteranendag die vorige week plaatsvond in Milouk. Ik mocht er ook naartoe, uitgenodigd door het bestuur. Bas, hoe was het vorige week?
1: Het was weer een zeer interessante middag. Ja, twee hele goede sprekers. Generaal van de luchtmacht en eentje die een andere spreker, ja, de Bare Feet Man. Ja, geweldig, indrukwekkend denk ik wel.
0: Die man die viel voor een ander in, begrijp ik?
1: Ja, die viel voor een ander in. Was even ad hoc in verband met familieomstandigheden. Dus we moesten het bestuur even creatief en snel oplossingen realiseren. Ja. Dat was uiteindelijk gelukt met de Bare Feet Dutchman.
0: Ja, daar gaan we zo nog even over praten. Wat koudt die man? Hij koudt echt, hè?
1: Ja, hij geniet ervan.
2: Nu spoelt hij.
1: Niet te veel verwennen, dan komt hij vaker, hoor.
0: Ik zag laatst ook, daar wil ik ook even naar vragen, dat hij ook drumt.
2: Dat wist ik helemaal niet. Nou, wisten wij ook niet, hoor.
0: Oh, wist
2: je? Een verrassing, nee. Dat was
0: misschien
2: een verrassing.
0: Kan hij wel eens een keer op een veteranendag... We doen even wat een heel bijzonder interview. We doen even een rondje. Wie zit hier en wat was jouw functie, zeg maar? En waarom ben je veteraan, Bas van Hek?
1: Hey, Bas van Hek, ik ben de vicevoorzitter. Ik ben echt, na een rond ben ik dan, als er een afwezigheid is, neem ik het waar.
0: Van de stichting?
1: Van de stichting. Ik ben veteraan omdat ik 5 missies heb gedraaid.
0: Onder andere?
1: Afghanistan, 2 keer. Somalië. Dus ja, verschillende uitgebreide missies.
0: Ja. Daarnaast?
2: Ik ben Joachim Druiter. Ik ben een jaar of 40 fotograaf bij Defensie geweest. Diverse uitzendingen. Italië, Kirgizië. En nou ja, goed. Zo een beetje in die trant.
3: Ja, mijn naam is Ron Veenstra. Ik was maar gewoon dienstplichtig. En op een gegeven moment kon ik gewoon kiezen. Of paraat zitten ergens in Nederland of in Duitsland. Of je kon mogelijk naar Libanon. En die keuze is toen toch wel gemaakt. Echt, laat ik dat maar eens doen.
0: Libanon?
3: Ja, die kazernes in Nederland had ik wel gezien. Daar valt niet zoveel te beleven. Misschien verderop, een paar duizend kilometer verderop, was er meer te beleven. En dat klopte.
0: Er was genoeg te beleven.
3: Ja. Heel veel te beleven, ja.
0: Jullie hebben een stichting, Veteranen Harlingen?
1: Dat is correct, ja, Stichting Veteranen Harlingen.
0: Ja, want waarom is die stichting... Want het was eerst een beetje, oneerbiedig gezegd, los zand. En toen hebben jullie er een stichting van... gemaakt of op advies van de gemeente? Vertel.
1: Ja, ik denk advies van de burgemeester eigenlijk, hè? Om een stichting maken.
3: Ja, nou, de inhoudelijke, waarom het zo gegaan is, dat komt omdat er staat in de veteranenwet, de gemeente heeft zorgplicht voor haar veteranen. En dan zie je dat per gemeente wordt het verschillend ingevuld. We waren al een poosje bezig met elkaar op te zoeken. Allemaal informeel. Maar daarna is het moment waarop je met elkaar moet gaan zeggen, wil gaan zeggen, nou, willen we dit een beetje verder professionaliseren of naar een hoger niveau brengen. En gelukkig via de mensen op straat die je tegenkwam. Sommige jongens wist je, die zijn veteraan of dames. En sommigen moest je dat nog een beetje uitvinden. Maar dan kom je elkaar tegen en zeg, nou, laten we proberen die volgende stap te maken. En de gemeente vond het ook wel prettig. Want dan word je een serieuze, als stichting word je een serieuze gesprekspartner, zeg maar.
0: Hoe kom je dan achter wie veteraan is in deze gemeente?
3: Nou ja, dat is misschien ook wel de charme van Harlingen. Maar laat de mannen daar zelf een antwoord op geven. Ja,
2: het gaat gewoon van mond tot mond. Je kent iedereen en die kent weer een ander. En die zegt, oh, ik ben daar geweest of ik ben in Bosnië geweest. En dan, of je spreekt ze er gewoon op aan. Van, je weet, je hebt ergens horen praten van, nou, veteraan, ben je op uitzending geweest? Ja, ben ik. Nou ja, en dan is het gewoon, dan zijn de lijnen heel kort hier. Niet? En dan uitnodigingen. En er zijn een heleboel mensen die doen dat dan ook. Want we hebben in Harlingen hier gewoon meer dan 100 veteranen, geloof ik. Maar die zijn natuurlijk nog niet allemaal. Maar zo langzaam maar zeker komen die allemaal boven water. En dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Zo werkt het misschien tegenwoordig. In het kader van de AVG mag een gemeente jullie die informatie verstrekken?
2: Nee, wij mogen van de gemeente krijgen wij geen informatie. Dat mag dus gewoon niet. En dus het is gewoon uit eigen, de contacten onderling. Ja. Van mond tot mond. En dan kom je er vanzelf wel achter.
0: Dus er is nog een blinde vlek. Dat hoor ik vorige week zaterdag ook. Dat niet iedereen lid van jullie stichting is. Want nee. Kun je er lid van worden van een stichting? Goeie vraag. Of Ron, kun je lid worden van een stichting?
3: Nou, een stichting moet gewoon een bestuur hebben.
0: Ja. Wel van een vereniging, maar van een stichting.
3: Nee, de, als stichting heb je dat niet nodig.
0: Hoe noem je dan je deelnemers?
3: Nou, weet je, what's in the name? In de politiek vallen ze over allerlei benoemingen en de titulatuur. Maar wij hebben gewoon gezegd, als we elkaar kennen en we weten van elkaar, we zijn veteraan. En je vindt het prettig om op de hoogte te worden gehouden. Ja, dan ben je lid van onze stichting. Maar we schrijven het niet op. Behalve dan dat het handig is om zelf wel een adressenbestandje aan te leggen. Want ja. Dan weet je in ieder geval met wie je van doen hebt of wie je wil uitnodigen op het moment dat er iets is.
0: Bas, ik las ook in de Harlingen Courant dat jullie niet over vroeger wouden hebben, maar een hedendaagse club zijn met toch wel oog voor de toekomst. Waar heb je het dan onderling over? En wat verbindt jullie als veteraans, zeg maar?
1: Voor mij zijn er wel 2-3 vragen.
0: Dat klopt, maar probeer ze maar even te stellen.
1: Nou ja, over vroeger hebben we natuurlijk altijd goed. Hè? Bepaalde dingen weer terughalen en soms, ja. Even over bespreken, maar we willen ook natuurlijk verder op naar de toekomst kijken. En wat wij nu heel erg merken is dat het probleem, het is niet echt zozeer een probleem, maar je hebt zeg maar de oude garde, dat zijn zeg maar 45-plussers. En daarnaast een hele gat van...
0: Ben je dan al oude garde?
1: Nou ja,
0: zit nou al in die categorie?
1: Ik zit al zeker in die categorie. Nee, maar ons probleem is natuurlijk de jonge garde. Dat is een jonge veteraan. We hebben 165 veteraan in Hallingen, wat ik vorige week hoorde. Dus er zijn ook qua veteranenaantal licht groeiende. Vorig jaar, februari, hadden we nog maar 155. Er zijn onderhand een paar bijgekomen. Maar de brug leggen met de zaakjes oud en nieuw, daar zijn we echt wel, ja, zijn we mee bezig. En verschillende dingen. Denk aan activiteiten, ontplooien wat leuk is voor de jonge gasten. Denk aan de brandweerstafette waar we mee hebben gedaan. En in de toekomst willen we ook kijken met bestuur en leden, hoe Ron mooi zei, om ook zij, de jongeren, meer bij te betrekken.
0: Ja.
1: Maar dat is echt wel, want niet iedereen voelt zich geroepen om wat te doen. Dat is vaak een probleem.
0: Ja, jij zit naast iemand die heeft een hele andere tak van sport gedaan dan dat jij hebt gedaan. Joachim is jarenlang fotograaf geweest. En toch hebben jullie een band.
1: Veteraan is veteraan. Ongeacht wat voor uitzending, welke eenheid je hebt gezeten en wat je hebt gedaan.
0: Ja, wanneer ben je nou veteraan, Ron Veenstra of Joachim?
2: Als het goed is, volgens de boekwerken geloof ik, moet je dus onafgebroken een bepaalde tijd uitgezonden zijn. En waar naartoe, dat maakt niet uit. In opdracht van de overheid, dus van Defensie. En dan mag je je veteraan noemen.
3: Ja, het zijn dus wel conflictgebieden waar je naartoe mag.
0: Niet naar Duitsland in de jaren 80.
3: Nee, als je nu bijvoorbeeld de 3, 4, 5 maanden naar Roemenië gaat. Of je gaat naar Litouwen. Daar zit volgens mij ook wel een eenheid. Ja. Dat zijn nog steeds gelukkig geen conflictgebieden. Over wordt het wel steeds diffuser natuurlijk.
2: Maar het is wel zo als je dus in opdracht van de overheid, dus van Defensie, uitgezonden wordt naar Litouwen en je komt dan terug, dan ben je wel veteraan. Want het is geen vredesuitzending, het is een verplichte uitzending ter ondersteuning van.
0: Anton Notenboom, die was de laatste spreker,
1: ja.
0: Die had ook een indrukwekkend verhaal vorige week.
1: Want... Ja, geweldig indrukwekkend hoor, zeker.
0: Want je komt er niet altijd zonder kleerscheuren vanaf.
1: Nee.
0: Als militair zijnde. En dan later veteraan.
1: Dat kan zeker.
0: Wat ik bedoel te zeggen dat je later daar nog wel eens last van hebt.
1: Er zijn natuurlijk heel veel veteranen met posttraumatisch stresssyndroom. Die hebben gewoon daar best wel dingen meegemaakt in een verschillende uitzending. En dan vooral op verschillende manieren beleefd. Dat is dan een dingetje hoe jij het ervaren hebt. En dan, ja, dan komen ze thuis. En dan blijken toch wel serieuze problemen aan het licht te zijn bij sommigen. Ja.
0: Heb jij er last van gehad? Als ik vraag hem op, misschien is het een impertinente vraag. Maar...
1: De laatste keer Afghaans heb ik wel zeker 2-3 jaar weg al een vorm van last aan gehad. Maar door te praten en te luisteren, wat ook eigenlijk heel mooi werd verkondigd vorige week tijdens het door Anton, ben ik uiteindelijk gewoon enigszins overheen gestapt. Dus ja, ik slaap nu goed en het gedrag is ook veel beter.
0: Is dat allemaal geborgd, Ron, in de veteranenwet hier in Nederland, begrijp ik?
3: Nou,
0: de hulp en
3: opvang en verzorging en nulde lijnzorg en begeleiding door en vanuit Defensie is wel beduidend een stuk beter geworden.
2: Ja, zeker beter.
0: Want ik hoor jullie eigenlijk nu zeggen van vroeger was het maar minder.
3: Nou ja, vroeger was het er gewoon niet. En dat is wat het is. Maar dat merk je zeg maar als je generatie terugkijkt. En je hebt het over dingen die misgaan in de maatschappij. Ja, generatie terug, niet lullen maar poetsen.
0: Ja.
3: Nou, die mentaliteit staat natuurlijk op de Defensie.
0: Niet zeuren.
3: Dat is nu anders geworden. Als je nu een probleem hebt, dan heb je een club met deskundigen om je heen staan. Ja. Op een niveau waarvan ik dan ook wel eens denk. nou jongens, ja, je kunt de problemen groot maken. Als je maar lang genoeg ergens over spreekt, dan wordt het vanzelf een probleem. Dus niet lullen, maar poetsen mentaliteit. En dat is misschien een generatie ding. Ik weet het niet exact. Misschien kan Bas dat aanvullen, want die is een generatie jonger. Maar ja, daar hebben wij nog wel een beetje last van. Of dat gepast is of niet gepast is, dat laat ik aan anderen.
4: Bas, wil je dus op reageren?
1: Nou, ik ben misschien wel twee generaties jonger. Maar dat is in ieder geval wat Ron heel mooi zei. Is echt verbeterd. Bij ons geval... wij nu ook gewoon zelf zijn begonnen met de collega-netwerkers. Die zijn gewoon collega's die altijd de eerste opvang al doen als iets gebeurt. Ze kunnen daarna een keer na, bijvoorbeeld gebeurt iets ergens al in de locatie zelf, hè, op uitzending, kunnen we al diffusen. En ook als je terugkomt, is al, ja, wordt gewoon regelmatig word je gewoon met jou contact opgenomen.
4: Ja.
1: En dat is al beter dan de eerste keer dat ik wegging.
4: Ja. Joachim de Ruiter komt uit de stad van niet lullen maar poetsen. Jij bent alweer twee generaties
1: voor Ron.
4: Ja. Nee, maar iets ouder, zeg maar.
2: Ja, ja, ja, ja.
4: In jouw tijd was het helemaal niet aan orde natuurlijk. Je moest gewoon werken en niet zeuren.
2: Nee, dat was gewoon, je ging gewoon, je kreeg gewoon een opdracht en je deed dat gewoon en je deed het niet blind, want Jan de Hollander zegt altijd waarom. Als je ergens naartoe gestuurd wordt, maar desondanks dat, ook uitzending naar Italië. Ik zou toen een keer voor 3 dagen gaan en het werd 4 weken en daar was Annie het ook niet helemaal mee eens. Dat snap ik ook wel. Maar die heeft dus gewoon geen oor gevonden. Die heeft...
4: Wat is er nu?
2: Nou, ik denk dat alle een
4: Milk moeten we in een schaalkelder?
2: Ja.
3: Ik heb de telefoon uitgezet, sorry.
1: Beetje okay. Voorbereiding.
2: Maar in die tijd was het er nog was geen luisterend oor. Dus die heeft alleen maar degene die aan de deur stond de volle pond gegeven. En dat was het dan. Dus, en dat is nu gewoon, wat ik ook begrijp, gewoon vele malen beter geworden. En misschien af en toe overtrokken van dat er problemen naar voren gehaald worden die er eigenlijk niet waren.
3: Ja, nou ja, weet je, daarnaast. Jongens, iedereen die op uitzending gaat, in welke vorm dan ook, je maakt genoeg mee. Als je goed oplet. Dus één. En niet iedereen heeft dan ook de behoefte om datgene wat hij heeft ervaren te willen delen met een ander. Een organisatie kan zeggen van hoe gaat het met je of gaat het niet goed? Of, op een gegeven moment moet de druk van de ketel. En als je dan op een informele manier in een goed team zit. Dat is natuurlijk wel zo'n kenmerk. Werken met een team. Dat leer je wel bij Defensie. Leuk is of niet leuk is, allerlei niveaus moeten daar met elkaar werken. En dan kan je op een gegeven moment, als je een goede relatie hebt onderling, dan kan je ook met elkaar de zorg delen. En dat is wel een kenmerk wat je met die veteranenclubs ook ziet. Dus die jongens elkaar in de ogen kijken. Oh, welke uitzending heb je gedaan? Oh, welke heb je gedraaid? En dat is vaak al voldoende om te beseffen. Wacht even, deze die kan een beetje invoelen wat ik ook heb ervaren.
4: Ja.
3: En omgekeerd.
4: Het wordt een heel ander interview, want we wouden daar praten over de Veteranendag van vorige week. Maar dat was volgens Bas wel een succes.
1: Het was weer een succes, ja.
4: Hoeveel keer was dit trouwens? Ik had het al gevraagd.
3: De vierde keer volgende keer.
1: Vierde keer in Miluk.
3: Ja.
4: Maar dit was Veteranendag Harding, hè?
1: Ja.
4: In goede orde.
1: Ja.
4: En dat doen jullie altijd in principe eind september. En dat was dan nu even begin oktober.
1: Ja. Dat klopt. Voorgaande jaar deed het in september. En dit was de vierde keer in Miluk. En daarvoor op één keer nog in...
4: Antropoogbouw?
3: Ja, dan hebben we een tentoonstelling gehad.
1: Ja. Antepo en één keer Zeevaartschool.
3: Ja.
1: Zo was het, ja.
3: Ja, ja, precies.
1: Tijd vliegt.
4: En is het dan moeilijk om elke keer weer een bijzonder aantrekkelijk programma te maken? Of die veteranen die lid zijn of die bij jullie horen, die komen toch wel?
3: Ja, nou, ik vind het wel een uitdaging. Omdat het, zeg maar, het programma wat je biedt zodanig moet zijn dat iedereen voelt van, hey, ik wil dat wel gezien, ik wil het horen. Maar voor ons is het wel een zoektocht om te bedenken van wat is nou een goede spreker en wat sluit bijvoorbeeld ook aan bij de belevingswereld van de jongere veteraan. We kunnen natuurlijk altijd wel van die mooie verhalen laten ophangen over, nou, noem maar een willekeurig onderwerp. Wat in dit geval meneer van Deventer, nu generaal bij de luchtmacht, die heeft een min of meer abstract verhaal gehouden wat toch wel heel dichtbij kan komen. De man die op blote voeten door de wereld is gewandeld, die vertelt iets over zijn persoonlijke sores. Maar je moet ieder jaar wel weer iets vinden wat aansluit bij ook waar behoefte aan is. Dus ik zit mezelf een beetje te pijnigen met de gedachte, wat sluit er wat meer aan bij de jonge veteranen? Wat vinden die goed om kennis van te nemen?
4: Ja.
3: He?
4: De jonge veteranen zijn 45 min, begrijp ik van Bas.
1: Ja, ze zijn gewoon de jongens eigenlijk in 20. Het zijn echt de jonge veteranen die net de eerste uitzending hebben gehad.
4: En die bereik je, die kun je bereiken?
3: Ik vind het lastig.
1: Dat is moeilijk, ja.
3: En we krijgen, nou wat de jongens al zeiden, we krijgen die adressen niet van de gemeente vanwege de AVG. Gemeente zou het willen, maar die zegt, ja, sorry jongens, het mag niet. Dat gaan we ook niet doen. Dus de gemeente stuurt dan altijd wel uitnodiging. Maar voor ons, om die mensen te bereiken, ook met hun het gesprek te kunnen voeren. Wat vinden jullie nou goed om eens te doen met elkaar? Kijk, gelukkig gezond boerenstand komt heel eind. En daar kun je van alles bedenken. En we hebben ook van alles wel bedacht. Een kazematten geweest. Laatst een opleiding voor dronepiloten. Met dank aan Joachim konden we naartoe. De jongens hebben meegedaan in het brandweerrally. Die ze trouwens, wel even genoemd mag worden, gewonnen hebben. Eén keer meedoen, direct winnen.
4: Die beker die stond er vorige week te proken in Milo.
3: We gaan de collega's van de brandweer daar niet mee plagen natuurlijk. Maar god, we hadden ook wel...
4: Je houdt wel even onder de neus.
3: Dit team is natuurlijk ook wel lang in training geweest, hè? Ik geloof 0 trainingen en direct winnen, Bas. Of wat was het?
1: We moesten nog elkaars handen schudden toen we aankwamen. Ja. Dus we konden ook aan iedereen.
3: Ja. Maar weet je, bedenk dus activiteiten. We hebben laatst een veteranencafé gedaan. Harbor Hub was ook hartstikke gezellig. Ja. Burgemeester heeft laatst gezegd, ik ben in Oekraïne geweest. Misschien is het aardig dat ik een keer kom vertellen over wat jullie meegemaakt hebben. Nou, de man van de Marechaussee die helaas zijn verhaal niet kon delen over de treinkaping bij de punt. Die kunnen we misschien een andere keer nog eens uitnodigen. Ja. Maar het is altijd wel een zoektocht om, wat is nou aardig? Wat slaat aan?
4: Ja, precies. We moeten helaas afsluiten. Joachim, even heel kort. En ook Bas en Ron. De toestand in de wereld. Ben je daar een beetje gerust op?
2: Het is maar net hoe je het bekijkt. Vanaf welke kant je het bekijkt. En als ik
4: misschien kunnen we daar later nog eens uitgebreider over praten.
2: Nou, als ik daar kijk tussen Amerika en Rusland. Dat die olie daar weer. Dan denk ik van jongens, gaan gewoon de verkeerde kant op.
4: Bas?
2: Alles wat daar vandaan komt, dat klopt niet.
1: Ik sluit me aan bij Joachim.
4: Nou, kunnen we ook nog optimistisch afsluiten, Ron Veenstra?
3: Nou ja, dat moet je. Want er is maar één, er is maar één richting, dat is voorwaarts. Dus die keuze, er is geen andere keuze. Maar ik ben verbaasd met alles over de naïviteit van sommige mensen. Die denken, ja, als je maar vaak genoeg roept van... Het komt vast wel goed. Ja, macht vraagt tegen macht. En daar moet je klaar voor zijn.
4: Dank voor nu. Heren, ik hoop dat jullie nog eens terug willen komen. Ik denk leuk in december. Dan kunnen we het hebben over de toestand in de wereld. En over de rol van de Verenigde Staten op dit moment.
3: En dan ben jij GB Hilterman, zeg maar.
4: Ja, precies. Dat lijkt me wel fantastisch. Om er een beetje...
1: Wij hebben liefhebbers die wel willen.
4: Ja. Denk je?
1: Ja.
4: Bedankt,
1: onze penningmeester wel graag. Ja.
4: Dit was Afslag Gerlingen. Tot volgende week.
5: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
6: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
7: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
8: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen opende alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. Het adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu €2,73 per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van €2,73 per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
7: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu 2,732 euro per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,730 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Nieuws, sport en muziek.
5: Hey.
2: Sietse de Boer.

Goedemiddag en welkom bij de Schildmiddag van sneeuw 10 oktober 2012. 12 draaivoelwedstrijden in het City begint mooi in Jaloerke. En 12 begin naast een Oerenoerke om 3 uur. Begin naast een mooie Lions, zoals je zegt, het is in Belgium. Klaas Wiesma, geven we daarnaast nog de Jaloerke hier. En wie die hoort wel binnen, Jessica. Geven we daarnaast nog even. Eerst een stukje muziek. Dit is Jamelia, mijn superstar.

Eerst muziek van deze sneun, 10 oktober van Social Media. Dus listen baby, dat was Save Me. En daar voor je Jamilia, mijn superstar. Geef mij even een tron in welke wedstrijd we nog haast. Ik die al in begon. Mooie Lions, zoals je zegt, die duwt Belsma beschiet te krijgen. Klaas Wiesma hebben we erbij. Lions staat eigenlijk best wel stevig op een eerste plakje daar. Alle wedstrijden te nota woen. 12 punten uit 4 wedstrijden dus. En Belsum maar de helft van de punten op een 6e plaatje. Ik uit 4 wedstrijden. Die begint dus om 11 traaien. Om 3 uur beginnen er nog 12 uur wedstrijden. In de 12e klasse N begint C-Robin tegen Griek krijgen die op een zitten. C-Robin ik op een 6e plaatje met 7 punten uit 4 wedstrijden. En die Griek staat nummerlijst op 14 met 12 punten uit 4 wedstrijden. De Piet van der Pol dus. En om 3 uur krijgen wij... ik leer de Zwaltjes 10 vooruit. Leer de Zwaltjes stond daar treden mooi. Of in de treitelse been met het eerste plakje. 12 punten uit 4 wedstrijden. En vooruit, zonder plakje. Daar met 4 punten uit 4 wedstrijden. Pitskaaf dus. Maar naast het eerste verslag van Klaas Wiesma. Daar bij die wedstrijd Lions. Zoals je 60 gezien belt. Dit is Everything But The Girl. Missing.

0: done.
1: En Marie, wie dat mooie ciao, adios. En FN, everything but the girl, mooi missing. Zometeen gaan wij even een liedje voorbeschouwing daar bij die wedstrijd die de Miel betreft. En dus in de vierde klasse C, Lions, Sarge 60, het is in Belgium. Jero Klaas, wie is maar even hoe die het nummer 1 opgenomen daar. Dit zijn de Fine Young Cannibals.

Naked, May Miller en Polo G. Mooi. Better Days, wie dat? Terwijl contact, mooi Klaas Wiersma voor een liedje voor beschouwing uit Hemelslag. Gaast mooie Jern, hoe het derde verint in die wedstrijd tussen de Lions, Sarge 60 en Belsum. Lions dus een sterke eerste plak, geen punt van hen nog. En Belsum op het zesde plakje, maar 6 punten uit 4 wedstrijden. Dit is Mattia Bazar en Ticento.

0: We hebben de Frank Boeiengroep, mooi Kronenburgpark. Ja, waar je geen los moet voetballen. We pakken die wedstrijd Alliance, zoals je zegt, dat zien Belsum op. Nog niet helemaal uit oog van mij, wel Klaas. Maar daar moest dus vast wel even bij praten. Hoe Belsum het onverlener zult zien, de nummer 1 in de competitie?
1: Ja, inderdaad. Goeie media. Het is een wedstrijd die op het punt van begin staat. De spelers moesten nog even wisselen van kant. Want ja, Lions hier ook de aantrap doen en die wollen van de andere kant al beginnen te voetballen. Nou, wat de precieze reden is, weet ik niet. De Wien is er net heel vol, zat ik het hier viel. En als hij er al is, dan krijgen we hem van de ziekkant, hebben we hem nou in recht. Dus ja, eigenlijk zoiets zeggen, maakt het niks uit. Nou, fijn. De wedstrijd is correct begonnen. Ja, wat maar we ervan verwacht zien. Lions is toch wel de grote club. Of de grote club, een prachtige volksclub. Tim Xien, grote publiek. Wat is hier dan bezig van Lions zelf? Gezellig in de kantine, al een flesje bier erbij. Nou ja, een mooie sfeer, jouw dat toch wel. Ja, het is echt een club nou ja, trouwens de kenners heeg ons gerunsteerd als zijn de favoriet van deze titel dit hier. En Belsum, ja, dat is wat wisselvallig. We hebben wedstrijden goed spelen, Dokkum onder oren, die winnen wij dan. Die misschien niet eens helemaal terjochten. En eigenlijk zo het vervolg heel mooi best hebben. Hadden we dan die tongens die zegt van bedaard winnen. Nou fijn, dat ging mis. En dat betekent dus dat... Dat Belsum eigenlijk hemzelf helemaal wat te kwaad had. Het wien ik overwinningen werd van dat ik denk dat het net nodig wie. Nou ja, tongens die kinken er net, die tongens die ze van vorige week, tongens die kinken net zo vol hoe ze zijn. Want daar ben ik net zelf bij best. Maar dat ik de verhaal heel mooi. Ja, hier Belsum daar gewoon winnen. Maar alleen dat ja, we hebben vorig jaar een probleem mooi. Hoe kunnen we komst nou mooi zien? En dat probleem hebben in de vierde klasse nog steeds. Dus nou fijn, ik zit hier even nog in Betty te zien. En ik, de eerste mogelijkheid, wie krijgt al gast voor Damien? Waren even vrij spelen, toch een bal die in het middenveld veroveren, water op Belsum. En op snelheid zullen er heen komen. Alleen nog het baltje weer een krek een beetje onzuiver. Dus ja, daarmee kan ik zeggen dat er nog net heel veel actie in gebeurt. Ja, ik zie nu trouwens wel dat Lions heel snel bij Brom komt en Belsum kan de verdediging er weer uitpakken. Dus ja, wat een daarin gaat, ik wil wel dat er rond is om te voetballen en dat is dan wel gunstig. Lid we ter eerste verhoren. En Damien komt er al één op één voor en die shirt die bal. U zegt niks in de goal. Ja, echt weer, we binnen. Nou, ik denk dan net een goede minuut los. Een bal die veroverd werd van de eigen 16 meter. Troch Michael en Camille Groen, kennenbal, troch tikje naar Damien. De verdediger zit er nog gewoon en daarmee remmen de bal. Krijgt een liedwitsie en kan de Damien een bal mooi pikken. En hij ziet dat de keeper wat 4 vooruit staat. En mooi een listige boog, luidt die bal in de goal. Dus daarmee ben we nooit 2 minuten voetbal. En staat Belsum hier 0-1 voor. Tien Lions, 66.
0: Eerste doelpunt, min en min dus. Zometeen volle meer derde van die mooie wedstrijd al in het begin. Chef Special is dit, Afraid of the Dark. There.

0: Zane en Taylor Swift in dat, maar I Don't Wanna Live Forever. En daarvoor Chef Special, mooie Afraid of the Dark. Ja, we gaan weer even naar Belsumta 0-1 weer toe we even het lijst winnen.
1: Ja, en het is inmiddels 0-12. Ja, wat een wilde van Belsum hier. We hebben al vrij gauw constateren kunnen, elke 2 minuten zeggen we al, dat Lions kwetsbaar is achterin op snelheid. Voetballend zijn ze hartstikke goed, maar had je dan een keer een bal voorover die dat, dat die gewoon jongens, maar op het middenveld zetten we de voeten goed in en wieren de spelers net, wieren ze net adequaat, wieren ze net adequaat, maar dan koer die bal trot tikken naar Camille Groen. En Camille joeg de diepe bal weer en, op Wesselbrouwer en daar kwam de eerste zaag, die ontkoelde nog een week, het waren kijk nog, ja, rekken er al heel, maar uiteindelijk bleef hij op de been en joeg hem er dan keurig voor de Damien van de Briel en die twiefelen net en die scheert voeten eruit, het waren erin, we hebben zo'n minuten verder en dan steert Belsum, nou ja, ik vind het eigenlijk nog verrassend, Voortje en Lions, goed voetballende ploeg, ja, daar kunnen we niks van zeggen, maar ja, we hebben een plakje voor dat ze kwetsbaar binnen en dat is de snelheid die ze achterin willen wat opbrekt, dus ja, daar is wat te hellen en samen met Belsum het denk ik al aanpakken, Tim, dat is toch wel een hele netjes ploeg, ja, dat ik zei ze, nou komt er, nou is Ibi op snelheid die er even progeert. En de bal wordt, nou ja, de verdediger die vangt als ware Ibi op en dan moet ik de bal over de sideline brengen. Dus ja, dat is het spel. Ik moet even zeggen dat we verder nou echt heel volle gevaar van Lions dan net zo'n uit zo'n in vrije trap. Die op een ronde 16, nou ja, wat makkelijk jong waar, die waren direct op goalscatten, maar die bal dan over, ja, zak kunnen ze dan wel hebben, zei ik dan altijd. Dus ja, dat is het enige wat Lions op noten zien litten. En verder is het een heel soort draai. Zeker van de rechterkant. Ik wil ook dat die jongen daar al 8 goals maken heeft en topscorer is. Nou, ik snap wel waarom, want hij is wettervlug. En de bal werd eigenlijk heel makkelijk zacht. Ze jouw hem graag goed de hele lang. En dan gaat hij draven. En het is nou best een bal. Daar komt hij weer. Dus daar moet Michael goed om denken dat hij die heeft. Maar ik heb toch het gevoel dat hij hem redelijk onder controle heeft. Nou shit hij dan weer. En dan is Patrick degene die de bal blokt. Dat is echt wel weer een goed schot. Punt 16 werd er wel aan. Jongen is dreigend. Nou, Patrick onderschept weer. En ik zeg dan weer dat de bal weer naar voren te geert naar Damien. Nou, die kinderen net onder controle krijgen. Daar mooi met de bal door de sideline. Nee, Belsum is fris begonnen. Leuke wedstrijd. Ik geloof wel dat het een heel interessante pot is. En we kunnen het oorzezen dat Belsum, nou ja, toch wel wat verrassend. Nou, een minuut als 10 tolve voetbal op de klok, zie ik nou. Steert Belsum hier voor. Mooi. 0-2 Chin Lions. Ja?

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, wie dat is een mooi huis om zee. We gaan weer in een mooie Lauweta. Met Belsum zien Lions spelen. Of Lions zien Belsum is het dan eigenlijk. Maar Belsum leidt wel 0-2.
2: Ja, en Belsum leidt nog steeds 0-2. Ja, we hebben het toch redelijk onder controle gekregen. Ja. De uitvallen dingen falen. Krijg niet weer de combinatie. Wessel op snelhieter voorbij. En de bal voor op Damien. Die zelfs Damien die bal mooi opzet. De lange bal die eerst op Damien kwam. We moeten er wel om denken, want er zijn echt lange halen van Lions. Of ja, lange halen is dat helemaal terecht wat ik zeg. Maar wel voel je de kant en er op snelheid worden we proberen dus echt te kloppen. Dat is toch wel iets. Maar zodra die bal dan een keer die opkomt, dan wordt het gevaarlijk. Dan staan we redelijk één op één tegen de Lions. Ja, die matten natuurlijk ik wat. Die binnen dit ik net helemaal wend dat ze achter komen te staan. Meesten krijg ik al, ondanks dat ze vrije trap mooi kregen, die dan al wat commentaar op de scheidsrechter. Nou, die weer het over een gegeven zaten, die had zoiets van nou, ik ben er klaar mee. Ik jou een gele kaart om een van de pratende spelers van Lions. Nou ja, fijn. Wij zien ze altijd dat te zien in de stad. Als ze beginnen te praten en te huppelen, dan, of te praten, dan weten wij vaak wel hoe laat het is. Dan binnen momenten die terwijl je nog van mij een vlaag omheen geeft, dat is echt wel een beetje erg overdreven. Dat weer dan wel meter achter naar fijn. Bal wie krijgt die heb om er überhaupt gevaar in te zien. Maar ja, dat jouwt even om dat de grensrechter net heel erg betrouwbaar is in deze. Dat kunnen we verder net heel lang over praten, maar fijn. Hij reageert ook zelfs op mijn commentaar, dat is dan wel wat jammer. Dus ik sluit eerst nog maar even aan tot de season dat Belsum hier nou pak een beetje met de paraplu's net meer naar achteren. Want hij krijgt wel een enorme host bij gewoon. Nou, 20 minuten voetballen, 21 minuten voetballen, nog steeds leidt, mooi 2-0 tegen de Lions.

0: Lois Lane, mooie Fortune Fairy Tales, u dat laatste plaat van het oberen. Want we hebben nog een goede orenminuut om nog even in Lauw te zien bij Lions te zien Belgium.
1: Ja, het is nog wel langzaam Lions die te druk wat op Belgium begint op te voeren. Ja. Zijn nou een corner te nemen. Belgium, ze proberen die Belgium toch te verrassen, maar de seatkant met een hele listig bewegelijke spielkens. Een heel liedsmantje en een jongen met mooi een paardenstaart. Nou, de paardenstaart heeft acht goals maken met de win. Dat is, die is supersnel. Die hebben aardig onder controle, maar de orenkant komt toch wel hittig het gevaar mooi. En centraal staan een hele grote jongens. Ik neem deze corner nog snel even mooi. Komt die bal goed voor, bij die alle jongens belengt. En die proberen die de bal. En het is Camille die de bal van de Lienenboy voortkoppen kan. Of een voortskoppen kan. En daarmee is het gevaar eerst weer even geweken. Nou, Belgium mat er even om te denken dat ze net Lions in de wedstrijd proberen te brengen. Nou, deze bal wordt wegvoorbracht en dat doen ze toch echt weer knap. En dan kunnen ze koppen en die bal gaat kreknoist. Nou fijn, daarmee is het gevaar dan definitief geweken. Nou, we hebben nog, we zijn ondertussen in de 24e minuut. En Belgium kan van nu de omschakeling heel gevaarlijk zijn. Dat hebben we al een paar keer jongen. En dat is echt iets wat ik continu gebeurt. En daarmee maat ik heel eerlijk zijn dat... Daar krijgt Belgium nog een vrije trap. Ik zou zeggen, ik sluit eerst maar even achter op de season dat Belgium, Chin the Lion, of Lions, Chin Belgium 0-2 is.
0: 0-2 daar dus. Lions Belgium, nieuwe reclame, nice reclame natuurlijk meer daar. En we beginnen zo meteen in het Warklasse N, C. Robin Tienegedijk. En in het Warklasse B, Lauwater Zwaluwen, Chin Fruit. Piet Schaaf en Piet van der Paul daar. Hier hebben we daar dus nieuwe reclame, nice en reclame.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. Mogelijkheden als sabotage en kattenkwaad worden via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nando de Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op de inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens Kelder meldt dat de gemeente en politie samenwerken bij het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend van daders. Mogelijke maatregelen zijn boetes en gebiedsverboden. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
4: Ja, welkom rond bij de Zilte-mini van sneeuw en 10 oktober. Onderwijs daar in Lauwertus, maar Lions zou je 16 Belsum 12 puntjes heeft hij al binnen, maar Lions voert de druk op. Hiernaast maar even en krijgt uit aanzetten Zeerop en Sinekediek, Piet van der Pooij hebben we daar en Leeuw de Zwaal jongens zien vooruit. Piet Skaaf hebben we daar, dat aasten al jaar. Eerst muziek van Lady Gaga is dit, Just Dance.

0: is plaatsend. Waarom worden Lady Gaga maar Just Dance? Wij gaan even van de ene wedstrijd inlaten naar een andere wedstrijd inlaten. Je krijgt uit aanzetten in het rijdplaats bij Leeuwarden, Zwaluwen, Tien Verruut. Piet Kaaf, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Ja, dat klopt helemaal. Wij zijn hier direct 12 minuten los. Mooie wedstrijd van Louter Zweltjes, Tien Verruut. De eerste keer in competitieverbonden wist de ploeg een akkoord hebben. Ja, en Zweltjes is de ongeslagen koploper. Vier wedstrijden spelen 12 punten. En Verruut had 12 wedstrijden spelen 6 punten. Ja, en het is of jouw wedstrijden spelen 6 punten. Dus het is van Verruut, ja, Sien, hoe kan zij zich verhouden? Sien de koploper. En nu is een gevaarlijke situatie van de goal van Verruut. Waarbij we in de corner weer en we die bal voort wordt te hard moeten kuit maken. Ja, gewoon aan Verruut kant. Misschien nou toch wel even zoals je hoort, even misschien een paar spelers. En ja, dit is minder Langhout is voor de week gebaseerd uitwerken. En die had, dat bleek nooit te gewoon bleek dat een Brugse ding te wezen. Jeffrey Dijsma is gebaseerd uitwerken. En even Telinga, die is er, wat ik net. Dus ja, dan mis je toch wel twee belangrijke spelers in je selectie. En maar gelukkig is de selectie breed genoeg en dat wordt wel opgevangen. Wij zijn hier de kleine minuten bezig. En ja, Fruit stit hier met Sander de Boer de Goal. En dan heb je 18, heb je even het Auken. Mooi, Erik Kat. En dan maakt even het Auken fout. En die bal bekijkt nooit zitten vanuit het strafschopgebied. Even het Auken verslikt zich in de bal. Het is voor de jongens van Fruit misschien ook wel een wen op het kunstgeest en smeltjes. Het is geen gewoon kunstgeest, maar het is kort. Dat is best wat oors dan wat je wen binnen. Maar gewoon weer met de opstelling bezig. Dat zijn centraal lag hier Sten Harmen. En Erik Kats. En rechtsachter zit Matthijs de Pier. En dan hebben we in middenveld hebben we een blok van Tigo de Groot, mooi Mart Polsa. En dan staan daar voor staan dan weer Jordis Boomsma, Martijn Hoekstra en Jammer Nawijn. En dan hebben we fighting, hebben we Erik Tester staan. Ja, en deze man zult het goed warm hadden om de koploper de eerste puntverliezer te bezwaren. En hier moet een goede staat worden te komen. Dat, het is even onwachtig, het is een ontasten. Op dit moment had Zweltjes het meeste bal bezit, maar de stand is hier nog steeds 0-0.
0: Oké, 0-0 daar dus bij Leeuwarden Zweltjes. Het zien Verruut.
1: Ik kan dit even zien. Mark Polster is er nog alleen te hinnen. Die gaat naar binnen daar. En dan wordt hij van de bal uit, want er gebeurt hier niks. En dus Zweltjes neemt het door. Het is hier nog steeds 0-0. En ik zeg straks wel de volgende ding verder vertellen kunnen.
0: Ja, dus goed Piet, weer waar hij aan weer. Geef wij even van Piet Kaaf, geven we nog Piet van de Balta. Nou, Shay Robin, Sineke Dijk. Goedemiddag Piet.
2: Goedemiddag, Diefstraars en natuurlijk ook op de redactie. We spelen 7 minuten en de stand is nog steeds 0-0. En direct in de eerste minuut zagen we eigenlijk al een mooie kaas van Shay Robin. Wat curieus van start ging. Het was namelijk Stijn Skakenbos die met een gave voorzet richting het doel van de keeper van Gordiek. En de keeper die tikte hem weg. En toen kreeg je werd een klein beetje geluk hebben. Toen kreeg Thomas Zeilmaker, die kreeg met een haalvolling, kreeg nog de mogelijkheid om te scoren. Maar de keeper die wist ook dat weer te voorkomen. Dus wat dat betreft, in de eerste minuut al gevaarlijk. En dan hebben we een paar minuten later, aan de andere kant hadden we een situatie. Dat we daar zowel de rechtsbok als de rechtshalf mispasten op een paasje. En toen kon de linksbuiten helemaal doorlopen tot aan het strafschopgebied. En hij wist voor de rest niet de paard te stichten, want het was namelijk Anus Kaap die voor alles een schop gaf en die bal die belandde over de zijlijn. En toen was op de afdagelijn. Dit was het een corner en dat leverde ook niks op. Dus met andere woorden, we zien hier in Zweden een team wat nogal op het aantal plekken wat inscholen moet worden. Want we missen namelijk op de keeper. Die kreeg vorige week een rode kaart, dat is Johan Sudema. En die rode kaart daar met de Theo Noten dan zijn talenten weer tonen laten in de goal. Nou, ik wacht eventjes, want we hebben een vrije trap ter hoogte van de 16 aan de zijlijn. En het is Luc Albers die de bal gaat nemen. Er werd wat trokken en er werd wat duwd. Dus ik wacht eventjes totdat die vrije trap nodig is. Scheidsrechter die neemt het, heeft in handen. De bal komt hoog achterin. En ja, daar is niemand, want die bal die gaat over de achterlijn. En daarna is deze mogelijkheid in ieder geval gekeken. We gaan hier verder mee te hard op de goal. Patrick van der Veen, J. de Vries, Stijn Spakenbos, Thomas Zeilmaker, Nick Alders, Livano Oegema, Levi Kiewit, Arne Schaap, Wesley Tanking en Dirk Enema. Nou, dan mis je meteen al Quinten Warmerdam op de bed. Dus dat is wat dat betreft ja, even weer omschakelen. Betekent dat, dat aan de schaap hier weer iets verder krijgt. Dirk Enema krijgt aan de kaars en die kaars gaat er net uit. Het is Dirk Enema die zorgt voor wat gevaar in het strafgebied van Gordedijk. Weet in ieder geval zijn richting door te gebruiken. En ja, de inzet was even wat te slappen en die ging ook een half meter te maken. Dus dat was eigenlijk de tweede kans voor Zeerodden. Om even aan te geven dat Zeerodden wel in de eerste 10 minuten de touwtjes wat in handen heeft in de paard is. Nou, ik was eventjes bij Dirk Enema die met de al gevaarlijk was, de status in de spits. Op de bank zitten Bart Dauma, Nick de Wit, David van der Pol en Charlie Fidé. Nou, dat is even opmerkelijk. David van der Pol, dat die heeft natuurlijk anderhalf jaar, of bijna twee jaar, heeft hij niet voetbald. Ja, in Zwitserland heeft hij voetbald. Maar daar was hij dus werkzaam. En hij is weer teruggekomen. En na twee of drie te trainen is hij toch weer, als noodgreep is hij weer op de bank zetten. Dus met andere woorden, hij is inzetbaar. En misschien is het noodzakelijk, dat weet je nooit. Van hier niet. Het is droog, laat het zo zeggen. We zagen net de zon en die is nou weer weg achter de wolken. Maar het is in ieder geval goed voetbal weer. En we hopen op een mooie wedstrijd, zo zie ik te zeggen. Van Harlingen, 0-0, 12 minuten gespeeld.

0: Clean Bandit, Louisa Johnson. De eerste wie dat was, je voor de rust nog eens een gauw in Alliance 10 Belgium.
1: Ja, het is hier inmiddels 12 een bal op de achterlijn die waar krijgt binnenhouden. Een mooie vreemde karambolage. Bal proberen we de bal naar zien te houden. Het wie wat de scrimmage. En ja, er is toch een Alliance voor die het in omkamer. Dat wie de 2-1. En daar mooi wie het ik weer een incident, om het zo maar eens te zeggen. Met het hele doel net vol gas naar beneden. Ja, dat betekende net dat die bal er nou zo vol in schetten. Waar Babel het in schetten. Maar de wie Patrick Nauta die mooi in het net hong, zeg maar. En ja, die kwam mooi net en al naar beneden. Dus ja, dat moest even repareerd worden. Dus daar binnen we tijd nooit verleend. Dus de rust is hier nog net helemaal weer keert. En een paar minuten later hing ze er nou een vrije trap. Wie een vrije trap die keurig innam, waar die skeert echt in de kruising voel die bal. Ja, dat is voor de keeper geen harden hoor. En ja, daar mooi is de wedstrijdbeeld wel wat verloren. Het is wat agressiever worden en wat gremietiger worden. Zeker van Lions kant. Vallen de snoeren dan echt enorme scharen overtredingen. En verbaal worden er ook nog wat partijtjes uitmaken. Ja, dat is dan ook wel het volksclub. Het staat al hier in op één mooi mekaar. En één achterlijk hier. De sfeer is wat grimmig. Ik hou er net van om zo'n wedstrijd te beleven. Maar Kleer, Belsum heeft er nooit de deal. En Belsum heeft toch wel heel langzaam het initiatief weer een beetje om de goal voel met een lief beetje uit de loft waar je min optiek. Die eigenlijk net nodig. Belsum hier redelijk de controle. En nou, eerst nou weer wat verder. En dat resulteerde krijgt dat al in een hele grote kans. Werd Damien van der Briel die eigenlijk, één op één van de keeper, dat wil ik nou net zeggen. Wie een keeper die stiert er 4 uit. En we kregen er op de cirkel de bal, kregen die van de voeten. En hij zeeg nog eens. En we voeden hem heel lichtig maar de binnenkant voert. In de goal lezen. Wat hem krijgt in het begin al lukt. Slag en dan krijgt net die balgang vallen ons. Ja, dat is zonde, want dat hij echt wel de grote kans om de voeten direct de voorsprong met te pakken. Nou, en daarna is het eigenlijk een beetje ontbrand wat ik krijg beschreef. Fijn, we hebben er mooi te dealen. Betekent net dat we hier kansloos binnen. Belsum steert nog steeds 2-2 hier het Chinder Lions. We hebben nog, het is inderdaad op de klok nog 44 minuten. Ik denk dat er nog even trof voetbal wordt. Maar ja, ik praat het ook maar net helemaal vol. Sluit ik even aan trotte seizoen dat Lions Chin Belsum hier 2-2 is.
0: Oké, dan geven we dat vanuit dat ik de ruststand word klaar. En dan moet ik zeggen, een smakelijk bakje in hier waar je 0-4 hoe je 11 waar je ongeveer werd. Altijd dan ik daadwerkelijk Belsum is niet beter uit de klokkamer komt.

0: Maar dan de Munich Queen dat mooi niets doen. De klaskaart van deze week, wie dat? We beginnen even jaren hoe het bij Leeuwarden Sweltjes zijn fruit gaat. Piet Kaaf.
1: Nou, ik verliet hem in de 15 minuten met 0-0 staan. Inmiddels is het 20 minuten spelen.

0: En dat wie op dat moment ik wil Rutte. Rutte, ja, pakt op dat moment ik wil een stukje jongen. En nu is het Paul met een heel grote voetbal op middenveld. En Fruit ja, had er even hersteld van de eerste klapbietje hier. De vuur die zat, de zwelties begon. En Fruit had nu weer langzaam weer meer te voetballen. En de stand is nu 20 minuten spelen, is dit 1-1.
1: Oké, Piet, 1-1 daar dus bij Leeuwarden Zwelties. Fruit, Sjewijk in bij Ora Pieter, Piet van der Paal, C. Robben de Griek.
2: Wij spelen 24 minuten en hier is de stand nog steeds 0-0. We hebben een vervelend agapietje zien. De bal die kwam, ik meen dat het kwam van Tom de Snijlmaker. Dat moet ik willen kennen, maar die alert op reageerde. Op de randstrafschopgebied ontmoette hij de keeper van Gorrebiek. En ze gingen beide voor de bal, dus het was in principe geen overtreding en geen overtuiging. Maar de keeper van Gorrebiek die bleef liggen en leek aan het hoofd geblesseerd, maar dat was achteraf niet het geval. Maar de scheidsrechter die vloot meteen af voor een vrije trap van Gorrebiek. Terwijl Zero van een doelpunt maakte, maar ja, dat wel kan niet. En dan is het zeer om wat in ieder geval die mogelijkheid niet kan benutten. Het vervelende van Gorrebiek is dat de keeper wel geblesseerd niet verder moest. En dat Gorrebiek nou met een reservekeeper dus de rest van de wedstrijd moet goed maken. Nou, voor zover we dat kan zeggen is zeer om het toch de bovenliggende partij deze de afgelopen mogelijkheden. En we hebben kansen zien voor... Voor Robben en met name, hoe heet dat, van de rechter en de linkerkant komen er wel wat voorzetten. Deze keer is het Dirk Enema of Livano Oegema die diep speelt het. En er komt een, corner en genoeg is het identieke Dirk Enema die corner gaat nemen. Nou, dat is in die optiek verbazingwekkend, want als er een lengte hebt, is het Dirk Enema wel. Maar dan is het wel, daar gaat hij net naast. Het is Levi Kiwi die doet de corner, een scherpe corner van Patrick Oegema. Levi Kiwi die nam hem in één keer op de toppel. En dan moet je een klein beetje geluk hebben, deze keer nu 20 centimeter. Langs de verkeerde kant van de paal. En dat betekent weer een achterbal voor Gorrebiek. Zoals ik zei, zeer op de bovenliggende partij. En we hebben wat speldepikkers hier van Gorrebiek. Maar nog niet echt levensgevaarlijk voor de goal geweest bij Theo Nota. Dus met andere woorden, na 26 minuten is het nog steeds 0-0. En is het eigenlijk wachten op de doelpunt waar Zeerommer op naar aan het zoeken is. En bij de volgende uitzending hoop ik daar even iets meer van te kunnen vertellen. Ik zou zeggen, doe maar weer even de muziek. Hè.

0: UB40, wie dat mooie Food for Thought. Ja, we beginnen weer even nooit voetballen. Leeuwen Schwaltz is 10 vooruit in de laatste stand die ik trok kregen. Piet Schaaf.
1: Nou, die stand zit nog steeds op het boord. We hadden nog jem zitten met de spullen. En wie krijgt vader in de uitzending kwam in de 28 minuten weer een onval. We hebben Erik Terpstra alleen het ook in koor. Op het andere stadsgebied, hij kat 12 man uit. En hij draait heel om een keeper heen. En ze zijn 12 man verder. Maar ze stift die bal heel opgelaten. Ze die bal krijgt oorjeerd. Dus dat je die zonde. En krijgt op het moment dat je in de uitzending komt, weer een onval van vooruit. Waarbij de bal krijgt, verder ziet hij voor het van. Tichel rood komt en die zijn schot komt, ik krijg over de dek laten heen. En dat weer van Fruit dus wel een aderlating, want ik vond dat hier op zich een hele mooie kans was om de 2-1 te maken, of in het water te maken. En het is, ja, Fruit, wat steeds beter in de wedstrijd komt, het is Zweltje die net echt weer de hoedse, mooi het compacte speel van Fruit om te maken. En het laatste spul dat je nou even stil, in verband met de zure van Jelmer Nawijn. Wat er precies gebeurd is, Koer krijgt net zien, maar hij had al een grote pin en voor mij is het, we hebben het nog verzwaardigen. En ik denk dat hij even, ik wil verder zien kennen. Maar Fruit had op dit moment heel goed staan in die koploper en ze hebben zelf de kans van om een voorstand te komen. Maar we hebben hier 25 minuten spelen, de stand is nog steeds 1-1.
0: Hier daar nog dus. Je wij weer even een nooi zeer op een zinnige dicta, Piet van der Pol. Bij hem is daar al scoort.
2: Hier spelen we 35 minuten en er staat nog steeds 0-0 op het scorebord. De kazen winnen over het algemeen wel voor Zeerobben. Maar de scherpte ontbreekt nog. De laatste tikje moet je nog even geven en dat is tot nog toe niet gebeurd. Ik heb één mogelijkheid zien voor Gorodiek. Maar dat schotterding hoog naast en over. Dus dat was eigenlijk het enige wapenfeit wat we zien hebben van Gorodiek. Zeerobben is dus telkens in aanval. Er moet eigenlijk, een opening maken waar scoort werd. Dat is tot nog toe nog niet gebeurd. We hebben een paar keer gezien dat Dirk Enema gevaarlijk was. We hadden een corner van Dirk Enema, gek genoeg. En die kwam in één keer op de voet van Levi Kiewiet. En die volley die die toen gaf, die ging net naast weer. Het is allemaal net niet. En met andere woorden, Zeerobben heeft het beter van het spel, is gevaarlijker. En dan is het, Dirk Enema, dat nou van een meter of 18, 19 een vrije mogelijkheid krijgt. Maar die bal die gaat een paar meter boven de goal van Gorodiek heen. Nou, het is dus een spel waar eigenlijk het wachten is op een doelpunt voor Zeerobben. Gorodiek heeft wat dat betreft nog niet zo gek veel laten zien, maar ja, je weet het nooit, want ik bedoel maar een ongelukje zit in een klein hoekje. En dan zien we toch dat Gorodiek eigenlijk een mogelijkheid van een uitrap volledig verkeerd geïnterpreteerd wordt. En die bal die gaat over de zijlijn en dan kan Zeerobben weer de aanval opzetten. Dus het is wat dat betreft Zeerobben wat de klok slaat, maar nog niet in de doelpunten dus. Hier in Harlingen is het in ieder geval nog 0-0 na 37 minuten spelen. En we zien nou dat even kieken, Thomas Zeilmaker, die al een paar keer gevaarlijk geweest is met zijn snelheid. En die speelt even terug naar Wesley Panking op het middenveld. Die zie je dan helemaal breed. Jay de Vries komt. Jay de Vries met de voorzet. Komt niet bij het strafschopgebied. Bal wordt onderschept. En dan is het een kwestie van, ik denk Bieterspel, dat Dirk kennen wat Bieterspel geven wordt. En is deze aanval iets weer over. En dan mag Gorodiek mag het in ieder geval weer proberen. Om in ieder geval richting de helft van Zeerobben te komen. En het lukt dan al ook. En is het een verre ingooi. En daar hebben we in eerste instantie de aanvoerder van Gorodiek. Maar Wesley Panking is ter plekke. En ten koste van een corner wordt het gevaar wordt inderdaad bestreden. Goed, die corner laten we die nog even net pakken. De wind komt met de corner net. Dus met andere woorden, als het kleinetje zit, komt hij helemaal achterin. Dat was bij de vorige corner die we zien hebben van Gorodiek, was het ook het geval. We wachten even een eventjes af. Want dit zijn eigenlijk de enige mogelijkheden voor Gorodiek. waar ik van zeg, van dat is gevaar. Komt hij en die bal die wordt op de paal of in het fijne zelf. Hij komt niet voor. En ja, dit tekent eigenlijk een klein beetje de armoede van Gordie ten opzichte van Seerobben. Met ballen die niet meer aankomen bij Gordie. En hier met deze corner, ja, dan gaat die bal eigenlijk kaasloos in het zijnet. En dan mag Seerobben Utrecht nemen. Goed, vanuit Harlingen, 39 minuten. 0-0 nog steeds. We wachten op het doelpunt. En ja, dat doen we allemaal natuurlijk. Ik zou zeggen, maar even naar de studio, maar even weer.
0: Piet, we gaan nu nog een mooi stukje muziek toe. Dit is Waylon, My Wicked Way.

0: Waylon, mooi Wicked Way, wie dat waar je nog even één keer voor de rust. Nog even naar louter zweltjes het zien vooruit. Piet Kaaf.
1: We hebben hier dan inmiddels 41 minuten spelen. De stand is hier steeds 1-1. En wat is de blessurebehandeling van Jelmer? Dat voelt een mooi. Jelmer, koel gelukkig verder. En vooruit, we zien het tussen noemen dat mooie Spaanse omvallen. Toch ik echt gevaarlijk te worden van de goal. Waarbij Zweltje die bol een veel oerwist had. Zweltje die voetballer ik iets makkelijker. Alleen dat had nog net leid tot kansen. En dat is ook wel een stukje prestatie van de verdediging van Fruit. Want die zit gewoon heel goed. En het is Zweltje's ja, wat aan alle kanten beziet het. En iets steeds meer geïrriteerd krijgt het oer. Dat het net ooit krijgt net vlaggen. En aan de Fruitkant, stinnen die jongens stinnen gewoon heel goed. Ze vechten voor elke meter. En het is nu ook direct een bal die wordt onderschept op middenveld. En dan wordt Jelmer Naarwijn, ons speler, die stuurt Martijn voort. En ja, Martijn kan krek net voorzetten. En dan neemt Zweltje de bal weer door. Het is hier op dit moment even een spul op middenveld. Het is hier klein 40 minuten spullen. De stand is hier steeds 1-1. En ik denk, of ik hoop niet dat we wisten wie er is, rust niet meer. Want we zullen de eerste onderwerp zijn vlak voor dus naar een goal zien te krijgen. En nu hier het. Nee, daar staat Jan Lars te vlaag in dat de man spits een Zweltje boete spul staat. Zodat deze goal wordt afgekeurd. Het is hier nog steeds 1-1. En als er niks meer verloren dan je wij straks maar 1-1 de rust in.
0: Oké, Piet, noteren we daar 1-1 als ruststand. We kunnen ook even jaren wat de ruststand misschien of al is worden jet bij C. Robin de Griek.
2: Er staan wel 45 minuten op het scorebord. Er staat nog wel steeds 0-0. Maar we hebben even wat blessure hier natuurlijk, omdat de keeper van Gorediek met een blessure van het veldorgaan is. En ja, dat kost altijd mee wat hier om die keeper, reservekeeper, gereed te maken. Dus ik denk dat er wel een stuk of 4 minuten bij komen. We hebben wat dat betreft aan zeer op een kant toch wel wat mogelijkheden gehad. Het was Levi Kuzi die op avontuur ging in de 16. En die werd onder, ja, onder, nee, dat was het niet. Hij ging zelf weer en hij zocht het ook op. Dus dat was wat dat betreft helemaal geen overtreding in het strafschopgebied. Maar ja, zijn kaas die hij dus eigenlijk verwachtte, die kreeg hij dus niet omdat hij blokt werd. Laat het zo stellen. Nou, om even aan te geven dat er hier in Harlingen nog steeds een bovenliggende partij is. En dan is het Thomas, Schoonmaker. Oh jongen, dat duurt net even een fractie van een seconde te lang voordat hij schiet. Want dit was weer een mogelijkheid, een diepe bal van achteruit. Ik meende dat hij kwam van de Patrick van der Veen. En ja, die bal die moet dan eigenlijk meteen niet wachten maar schiet. En hij wachtte eigenlijk een fractie van een seconde en miste daar weer de mogelijkheid zodat het schot alsnog blokt werd. En dus de corner verwerkt is. Het is Dirk Enema, neemt die corner. En dan is het, ja, ja hoor! Ja hoor! Het is een corner van Dirk Enema. Die bal die werd door, Patrick van der Veen inzetten. En dan is het in ieder geval Wesley Tanking volgens mij die bal over de lijn krijgt. Het is wat een situatie die wat onduidelijk is, maar de voorsprong is er dan eigenlijk. Het zat er eigenlijk al een klein beetje in te komen. Het was een perfecte corner van Dirk Enema. Ik snap dan niet waarom dat Dirk Enema die bal op links neemt met zijn linkervoet, want die bal die komt echt gevaarlijk voor de goal. En dit resulteert dus bij de eerste corner die hij nam aan een kaas van Levi Kuzi, die net naast ging. Nou kwam de mogelijkheid om die bal, hoe heet dat, bij, ik meen de Patrick van der Veen te krijgen, die eigenlijk wat ongelukkig die bal toch nog binnen kreeg. En toen was het Wesley Tanking die met een hartje leek het wel, de bal over de doellijn kwam. En zo is het 1-0, de wedrust in de dying seconds, het doelpunt van Wesley Tanking. En hoe dat allemaal ging, het was eigenlijk een rommelgoaltje. Hij telt, want het is Dirk Enema met een hardbaltje de bal over de doellijn brengt. En daar met C. Robben verdient op het 1-0 voorsprong. Hier in Harlingen dus 1-0 in het voordeel van C. Robben tegen Gordy, ik zou zeggen maar weer even een muziekje.
0: Oké, Pieter Dolwa, dan knik ik nog even trooien aan dat er helaas van vooruit in ieder geval nog trollauters wel gescoord is. Die gaan dus daar nummer 1-1, maar 2-1 de rust in. Dit is muziek van Simply Red, Something Got Me Started.

0: Simply Red, wie dat mooi something got me started. Ja, we beginnen in ieder geval weer even over het man begonnen binnen van midi. Lions Society Sector Team Belgium, Klaas Wiesma.
1: Ja, goeie. We zijn hier inmiddels in de tweede helft. We hebben ongeveer een kwartier voetbald en Belgium heeft wedstrijden scoren. Is weer als een komeet uit de startblokken komen. Ja, Belgium is op de Lions is te kloppen op snelheid achterin. En daar heeft Belgium twee keer goed gebruik van maken. De eerste keer wie het Damien die er op snelheid erin kwam. En de tweede keer wie het eigenlijk werd Damien die er op snelheid trok kwam. Alleen naartoe konden de voorzet aan op Gora. Die stier helemaal vrij in de 16 meter. Die kon nog draaien. Die kon nog twee keer zien in welke hoek had er hem zit en zo. En die lijn vervolgens heel cool deel. Die echt binnen een paar minuten die goal. Ja, en dan zit er wel wat frustratie in het veld. Zul je wel. Lions kan best wel goed voetballen. Je hebt het baltje, geeft heel makkelijk roem. Dat is gewoon een feit. Dus we moeten er steeds even op letten wat er gebeuren gaat. Aan de andere kant, goed wij de goals krijgen en dan denk ik dat hier net maat. Van rust zien we uiteindelijk eigenlijk kijk of jouw het waar stien maat. Maar er weer een paar hele grote komsten van onder andere Damien. Die ze dan weer mist. Uiteindelijk heeft er hem nou weer revancheren in. Trog de tredde goal aan Wolter Martin. Ja, Damien is wel de grote man. Uiteindelijk alle acties komen uiteindelijk bij hem bij. Maar ja, je hebt toch wel een beetje het gevoel van oh Damien, hier zou volle meer in zitten. Als toch gewoon heel slim, twee goede gebouwen, gewoon goed bij jou. Dat maat ik even zien, want ik heb zin in een actie. Oké, ik ken het nou, ik loop valt daar. Ja, dit is Damien, komt vrij voor de goal. Het wie de bal hebben, Gora. Damien tikt hem zelf terug naar Gora. Gora koerde precies controle in. Ik steer een beetje, zodat er de goudse beetje in het beeld stond. Dus ik koerde net helemaal secuur. Ik zeg de bal weer uit de 16 meter komen. En daar kon Damien krijgt de voet net zijn ogen krijgen. En nu komt de bal weer voor. En ik heb het idee dat die makkelijk oprommen weer een kind terug de Lions. En dan moet Belsen me weer even op tanken. Want in die omschakeling, in die stijlen jongens, best wel heel gevaarlijk. Maar Belsen heeft de controle. Er komt ook een mooi baltje terug van Assis. Ben droog, maar die bal, dat is de bed goed aankomen. Dus ja, clear. Ik ken het oorzezen dat het Belsen hier nog 60 minuten voetballen. Ja, ik denk ik zeer terecht leidt mooi 12-4.
0: Oké, 12-4 leren. Dus weer een goed begin voor Belgium. Jerwijn Nooy, reclame, naar zijn reclame. Weer even hoe het daar gaat. En dat Belgium het nou wel vast houden kan. Komen we dan ik waarom in Noord-Rust van C. Robben de Griek. Daar stond het nog 0-0. En dus kreeg ik een score trolley over het spel. Die is 10 vooruit. Die ben mooi 2 in de rust ingong. Dat is alweer een nieuwe reclame, naar zijn reclame. En nog een liedstukje muziek van Kensington.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
1: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
3: Ja, welkom om les over de Zilte Mini van sneeuw in oktober. We hebben dadelijk natuurlijk gauw weer omgeen naar die trui. Werd in de Lions, zoals je zegt, het zien Belsum. Toen kreeg nog 12 jaar. Belsum dus weer goed uit Oin in die begin van de held. C. Robin Sinekediek stond nog 0-0. Die ben haast ik weer uit Oin. Daar geef ik jaren. Wie van die 12 altijd nog een puntje pakken. Geert het daar. En Louter Zwelsies team vooruit. Louter Zwelsies die scoren. Dus kreeg op slag van rust nog die 2-1. Begin ik jaren op vooruit. Daar nog weer om kan komen. Eerste muziek van Joe Buck. Dit is The Way You Take Time.

0: Joe Buck, wie dat mooi, The Way You Take Time, Survivor even bij Alliance, Size 16 Belgium.
1: Ja, je vallen wel goals, hè, je vallen wel goals. Het is drie jaar voor nou ja, voor Belgium, maar Lions hebben ze bij scoort. En dan is het gelijk best van een bal uit een corner, boy, die volgens mij helemaal geen corner wie. Dat hebben we nog proberen, want die aan de scheidsrechter. Maar die liet hem net vermurven. Wat het nou precies, wie volgens mij, wij gewoon een vrije trap hebben, maar kleren om boeten te spelen. Maar de jongens pakken de bal op en die jammoort je er een corner van. En dan krijgt die corner heel ongelukkig in het 5 meter gebied stuit. En bij Belgium de voeten net zien omgekrijgt. Lukt het dan? De Lions al. En dat is dan in wezen, is het een mooi uitspelen? Kom eens, nee, maar zulke goal stellen gewoon. Ik, keeper kansloos. Ja, ik heb er niks voor zezen. Belsum wil net zezen dat Belsum hier helemaal met het season ball niet ligt. Ik vind nog steeds dat Belsum mooi de vernieuwde counters en de omschakeling heel gevaarlijk werd. Nou, daar maar op vertrouwen. Dat Belsum dit net uit handen houdt. Maar fijn, de rondes worden wel steeds grutter hier in het middenveld. Dus de matte keuzes maken worden ze dan. En ik zie nog ik bij de Lions echt wel heel gevaarlijk uitkomen. Waarbij het Noah Scott op goal komt van de Lions. Nee, de bal wordt blokt. Dat wordt heel slim eruit hellen. Nou fijn. En daar hebben we nou weer een keer weinig uit de omschakeling. Boy. Komt weer een lange bal. Die is net goed. En dan ben we hem heel gauw kwijt. En dan hoort de Lions de druk op de bal. Ja, het is best wel een heel spannende wedstrijd. Boy. Lions niet makkelijk voetballen kunnen. Maar Belsen niet de kwetsbaarheid van de Lions gewoon weten. Het is gewoon dat ze net heel volle snelheid hebben. Eigenlijk in het hele elftal net. Maar wel een enorme strijd leveren. En echt heel gramietig binnen. Om meesken onderuit en onder en boven het veld te schoffelen. Ja, dat is. Nou ja, Bint was veel stijl. Ik moet zeggen dat ze echt best wel koor wel heel makkelijk vinden. Dat doen ze wel heel knap. Maar ja, Belsum is in principe in de momenten gewoon gevaarlijker dan dat je dan in opschakeling. En ook komt die bal daar wel heel gevaarlijk voor. En dan zijn er wel een heel soort van Lions van de 16 meter. Nou, ik neem deze ongeval nog even mooi. En die wordt blokt. Troch Assis. En dan gaat de bal door de sideline. Nee, het is hier nog net spelen. Belsum, Lions in Belsum is traaien. Fjouwer.
2: Amen.

0: Selena Gomez, maar Lose You to Love Me. Ja, we gaan weer even naar die 12 wedstrijden. Die krijgt u te rust waar binnen. Ze leuren zwelties vooruit. Ja, de zorgste door de app. Piet krijgt nog op de valreep van rust. Is het er nog 12 in worden?
1: Ja, op een bepaald moment. Ik verliet hem, maar die in instand. En in de 44 minuten weer ten onval van het zwelties. En die bal weer voorlutsen. En daar is die de linksboeten van zwelties bij het tweede peel. Sky interesseert en dat beschutte de twee invaders wel iets. En dat is niet voor dit wel een domper om die weer de rust in te geven. Maar ja, het is, je maakt het nog een helft, je hebt alle kansen. En het is verduurd wat op dit moment, ik wist wat hem had. We in de eerste helft zou die gebaseerd lui. Die is de vorm te Jesper Dunneveld. En we hebben hier, het is voor Jelmer die is zonder, die baalt al de steken, zei die hier langs in. En vriend maar ook beziek om nog die achterstand goed te maken. Ja, die speelwijze van vriend doet hetzelfde. Ze proberen steeds goed op te bouwen en op die wijze de boy nooit de goal van hetzelfde te vinden. Maar we hebben hier 24 spelen in de tweede helft en de stand is 2-1 van de Leeuwarden Zwaluwen.
0: Oké, Piet, niks verloren staan dus nog. Dan komen we haast vanzelf nog wel een bedrijven om. En dan zullen wij eerst hebben die andere street die het inkom trouwen is Serop en Sinekedik.
2: Ja, nou, ik hoor dat het bij Faruut dat staat 2-1. Maar in hetzelfde tier dat ik dat hoor, komt Serop op de tweede voorsprong. Het is fout in de verdediging. Fout in de verdediging van Gordie. En de bal die komt op het middenveld in de voeten van Burkenema. Die ziet dat de keeper op de 16 meter lijn staat. En hij schiet hem beheerst over de keeper in het doel, in het lege doel. En daarmee heeft Zeerobben een cadeautje gekregen van Gordiek. En dat betekent dat Zeerobben op een tweede voorsprong komt. En daar mag ik van zeggen dat het verduurd is. Want de aanvallende impulsen voor Zeerobben binnen gevaarlijker dan die van Gordiek. En ze komt Zeerobben dus op een 2-0 voorsprong. Wedstrijd is natuurlijk nog niet speeld, want ik bedoel maar Gordiek hebben wel een paar snelle jongens daarvoor in lopen. Maar voorlopig heeft Zeerobben dat nog in de verdediging onder controle. En net als natuurlijk invaller keeper Theo Nota, die zijn taak naar behoren vervult. En elke bal die gevaarlijk is, weet hij weer te plukken. Nou, grijpen voor. Dit wordt een linker inzet van Gordiek. Die wordt niet goed uitbreiden, want het is Arne Schaap die bal voordat voor de aanval van Gordiek gevaarlijk kan worden, kopte die bal weg en blijft alleen een ingooi over voor Gordiek. Goed, was even. Ja, het leek even wat gevaarlijk, want die rechter flank die was helemaal vrij. En zijn voorzet die werd dus weggekopt door Aneskaap. Nou, Zeerobben dus op een comfortabel, durf ik niet te zeggen, maar in ieder geval op een wat veiliger voorsprong dan dat het voor rust was. Want vlak voor rust maakt Zeerobben dus 1-0. En vlak na rust wordt het 2-0. Doelpunt te maken, Dirk Enema. Hij had trouwens, en dat mag ik er ook nog eventjes bij vertellen, hij had daarvoor ook al een mogelijkheid gehad, Dirk Enema. Het was, hoe heet dat, Lady Kiewik die de bal onderschepte, tikte een deur naar Thomas Zijlmaal. Thomas Zijlmaker, die speelt die bal in de loop net richting Dirk Enema. Komt alleen op de 16. Wil je eigenlijk verwachten dat hij de doelpunt maakt, maar dat maak je dus toen niet, maar een paar minuten later maakte hij die wel. Goed, Zeerobben. Dus op een 1-0 voorsprong, of 2-0 voorsprong, we spelen in de 55ste minuut. Dat is Harlem.

0: Juan Paul, wie dat? Mooi, My Favorite Waste of Time. Ja, wij gaan even naar Lions 66. Welkom, vierde klasse C, Klaas Wiersma.
1: Ja, het is hier reuze spannend ontworpen. Lions speelt zelfs mooi een mandje minder, maar dat wil net zeggen dat ze minder gevaarlijk binnen. Ja, het is al je lange haal en enorme fysieke duels die ze uitvechten. En de scheidsrechter heeft er gewoon heel volle moeite mee. Je vraagt je soms af van, hoe kan dit al je satrog in? Belsum is eigenlijk in de omschakeling binnen de saffolle momenten dat je zegt van, oh, we kunnen die een werk mooi zien. En toch lukt dat net. We zijn heel slordig in het echt creëren van de laatste band. Nu gaat de bal dan eindelijk er een keer door. Op snelheid en dan is de keeper er weer. Dus Wesselbrouwer die krijgt net de keeper om spelen kennen. Of de keeper is krijgt jij er bij de bal en hij rekt hem nog wel, maar mist hem. Ja, dat kost natuurlijk ook enorm veel energie. Heel die sprintduels. Lions zit compacter, ondanks de mandje minder. Maar dat is natuurlijk echt wel een hele brede omslag. Die in de achterste lijn. De bal die al lang al voort en die waren Ruben Brouwer, zijn broer van Wessel, waren nog even stevig onderuit hellen. Ja, dat schijnt echt niet dat goed zicht op. En wie maar in je straat mogelijk. En dat zeer die speelde zelf ik wel. Hij roen al van het veld. Hij viel er wel aankomen dat er iets in hier wat net koe. Nou ja, wij hebben die voorsprong nog steeds. Het is hartstikke spannend. Het lijkt het ook wel. Of ben we nog steeds een beetje scrutel om de bal, maar op die goal te zitten. Nou, weer een overtreding van Lions en echt het hele elftal stormt op die scheidsrechter af en het is onterecht. Nou, dit weer net onterecht, want hij skopt echt gewoon de hakken zowat uit de schoolboy van de speler. Die jongen heeft er heel veel last van, gehoord het Joben. Die jongen, de doelpuntenmaker, hij, sorry, hij geeft toch weer oorheen. Maar je ziet gewoon dat de vechtlust uiteindelijk bij Lions de oorhoorn krijgt. En daarmee geeft het voetbal een beetje voort. Ja, vroeger zijn wij in het dorp altijd van, als we die stadsploegen ons zeuren krijgen, ja dan hebben we kans. Nou, het zeuren is al heel lang ondergang. Het is alleen gewoon jammer dat Belsum het net afschoot. En daar komt een utevrije trap bij, een schot. Jesse Kemper die er krek net aankomen kan en de rebound is van Gorad Jobe. En die zit hem echt een hele nice goal. Dus ja, dat betekent weer dat het nou net, dat Lions weer in balbezit is. Nou fijn, ik heb hier op een klok nog zo'n minuten te voetballen. Het is je spannend, maar Belsum lijkt nog steeds mooi. Traaien, fjouwer.
0: Oké, Klaas, traaien, fjouwer, derde. Alle ontspanning, kom maar haast nog een keer blijven om. En dit is Faya Condias. Mooi na, nee na.

0: Paaik om die als na een na. Wie dat geven we weer even louter zweltjes vooruit aan Piet Schaaf.
1: Nou, het spul gaat op dit moment even stil. Ik verliep van mijn zusters toen het. En zelfs is het nu weer een oorlog van Kut. We hebben Martijn Hoekstra richting de goalsoe. En toen weer de keeper. En de verdediger van Sveltsies, die kwam hartstikke bij de bal. We hebben de keeper als eerste de bal hier. En de speler van de verdediger van Sveltsies de bal vol in zijn gezicht kreeg. Die is Leute nooit helemaal knock-out. Die is een goede westenwest. Op dit moment is hij ook wel een beetje bekennis. Maar het voor mij is wachten hier op ambulance. Vanaf hier verder gaan, als we verder gaan. Dus wat dat betreft, het spul slot je even stil. Vanwege een zwierde blessure van hier van de spullen van Deel de Zwaluw.
0: Oké, ja, dat is iets minder mooi, Piet. Maar de reden is natuurlijk. Is natuurlijk hartstikke goed dat het even stil hoort aan.
1: Die jongens die wel vol in je zicht. Ja, dat weet ik ook gewoon. Je ziet in wij detecten het niet online. En je ziet hem niet ook een zakje. En dat weet je wel hoe vier het is. En het is nou wachten. En dan zien we wat de spelers, het staffen, leiding besluit. Maar straks zie je nooit eens, worden straks een nieuwe voetballer. Maar gewoon, ik gooi hem alleen op hechten. Maar op dit moment luidt het spulletje stil en wachten op een ambulance.
0: Oké, als je dan in op hechten wordt horen via de WhatsApp, Piet, dan praat ik iedereen een keer bij je. Geef wij even verder naar een horenwedstrijd naar Sjerop en de Griek. Piet van der Paul.
2: Ja, maar meteen voor na rust, dus die 2-0 kwam door een fout uitverdediger van Gordiek, was het Dirk Enema, die met een slimme bal over de keeper heen in het lege doel, dus de 2-0 maakte.

Nieuw zeer slim. En die tikte die bal opnieuw over de keeper in het lege doel. En daarmee is Dirk Herrema dus de nummer 3 scoorder nadat hij de tweede doel gemaakt heeft. Ja, het geeft even aan dat het natuurlijk een super spits is. Een super spits is die in ieder geval C-Robben op een tijdige 3-0 voorsprong het zetten. Ik moet het eerlijk zeggen, het niveau van deze wedstrijd, die maakte de C-Robben, want Gorbiet, ja, die zet er totaal niks of heel weinig tegenover. En zo is die 3-0 voorsprong een verrechte voorsprong voor C-Robben. Goed, nou dan is nog een opmerkelijk verhaal. Het is, even kijken, want dit is een gevaarlijk inschouw van Gorbiet. En dan is het, zijn inzet, daar kan veel noten of 10 van hebben. Want die valt zo midden in zijn hand. Dus opnieuw een futloze aanval van Gorbiet, waar veel meer in had zitten dan dit kleine schotje. Dat krijgt een aanval, dat kan eventjes met Thomas Zeilmaker vanaf de achterlijn probeert hij zijn tegenstander voorbij te komen. Hij weet er in ieder geval nog een corner te slepen, want de verdediger van Gorodik die blokte de voortzet. Goed, we pakken even deze corner met. Het is opmerkelijk tot nu Dirk Enema met zijn linkervoet die bal dus van de corner in. En dan komt hij weer heel scherp voor en dan is het inderdaad, laat ik het even noemen, dan is het David van der Vol die bal probeerde binnen te zetten, maar die bal die werd blokt en iets op 16 meter gebied. Nou, daarmee heb ik meteen even gezegd dat de Aalders in de wedstrijd gedaan is en dat het David van der Vol na een oponthoud in Zwitserland van vakwerk anderhalf jaar, waar hij wel vreemd en goed op heeft, maar waar hij in ieder geval de conditie nog wel op peil heeft. En die is dus invallen. En we kregen net even een mogelijkheid op de corner van Dirk Enema. We hebben opnieuw een corner van Dirk Enema. Deze keer is het kort. En dan is het de inzet is van Dirk Enema. Alleen de afvallende bal is dan voor Gorbiet. Bill Zederman biedt in bijbezit, maar deze bal die verdwijnt in de handen van de invalkeeper van Gorbiet. En daarmee is in ieder geval het gevaar voor Gorbiet in de 16 meter van hun is in ieder geval gekeken. Wat ik al zei, David van der Vol die is als invaller in ieder geval binnenkomen. En waarschijnlijk om een klein beetje ervaring, want binnen een hoop jonge jongens binnen C-Robben, om wat ervaring binnen het team te houden. En dat heeft in ieder geval een paar mogelijkheden opleverd. Nog geen doelpunten voor hem, want het is memorabel. Hij heeft de laatste wedstrijd, heeft hij toen, weet ik nog wel, 2 hele kaarten pakt. En is hij toen van het veld afgestuurd en dat was je laatste wedstrijd voor C-Robben. En hij leefde in de veronderstelling dat dat waarschijnlijk ook wel zijn echte laatste wedstrijd in het eerste voor C-Robben geweest heeft. Bleek dus niet in geval, hij is weer terug. Anderhalf jaar en hij is wat dat betreft kicking in the life. Thomas Zeilmaker komt van de linkerkant, komt hij hoog voor, David van der Vol op de borst. Nee, hij krijgt hem niet vrij. Dan is het Levano. Levano schiet het schoot. Ja, jongens, je moet het wat mazzel hebben. Levano. Op aangeven van David van der Vol kreeg Levano nog de mogelijkheid om af te drukken. Jammer genoeg voor hem. Dat was niet lukte. En opnieuw een corner voor C-Robben. Het is Dirk Enema die daar inderdaad opnieuw zijn voertuigen aanzet. En dan blijft ook een wissel. Het is Thomas Zeilmaker die ruimte maakt, die het hard werkt. Thomas Zeilmaker die ruimte maakt voor de kieker, voor Nick de Wit. Nick de Wit komt in de 70ste minuut, komt hier in plaats van Thomas Zeilmaker. Dus die wissel, ik pak even deze kop naar mijn hoofd met die woordvinder. Dirk Enema dus. Niet voor de goal te koppen, maar om die corner aan de linkerkant met je

0: linkerpoot als indraaien te nemen. En de kopiebal komt inderdaad heel erg. Maar dat wordt weg, kopiet op slagstukgebied. Lady Kiwi kan de bal onderscheppen. En ja, dat is zijn stijl. Dan gaat hij door. En dan is het net dat hij die bal weer kwijt raakt. En dan werd het even niet kiezen voor Zeeland. Want dan is er openveld. Maar deze paas is in principe paasleers. Want Theonota en Anuskaap die regelen dat wel in de verdediging. Dus met andere woorden, Zeeland opnieuw. En dan is het helemaal Hoogema helemaal. Van een paas van Oegema, van Theonota. En hij kon hem net niet binnenhouden en werd verdedigd door de linksback van de rechtback van Kordebiek. Dus het was eventjes dat Lezano wat nieuw gevaarlijk zou worden. Hij werd gecontroleerd door de verdedigers van Dordt. Goed, vanuit zeer op een Oostersportpark Harlingen. Een 3-0 voorsprong. 72e minuut. Nog 20 minuten te spelen. Vanuit Harlingen.
1: Oké, Piet, bedankt voor die verslag. Hier wij gaan nog even naar de wedstrijd die waarschijnlijk al rond is. Lions, zoals je zegt, Belsum.
2: Nee, de Belsum, de wedstrijd is nog net al rond. Het is hier al als net fjouwer worden. Wat maakt het Belsum hem zelf moeilijk altijd? De doelpunt wordt al goed keurd. Het is dan een hele discussie hier echt. Het wie het hindering van de keeper, daar kun je hem op afluiten. In het 4 meter gebied wordt de keeper onder dus de bomen rond. En daarmee valt die bal erin. Dat zoen je zeker kennen dat mooi net. Nou fijn, grensrechter zou het is boetenspel. Ook dat discussiepunt is al rond. Nee, Belsum komt hier op jou in de blessuretijd. Ja, het is net terecht. Ik vind het al hier heel zwier bestraft. Lions het vochten voor wat het is. En dat maakt het wel een onttrekkelijke wedstrijd. Ja, dat maken we heel eerlijk zeggen. Maar waarom maakt het Belsum het zelf nog altijd zo moeilijk? We hebben de kosten wel om het hard te maken. We hebben 2-3 goals weer in. Ik door wil te stellen, matten, om uiteindelijk een rol van betekenis te spelen in deze competitie. Want ja, dat is natuurlijk ook iets wat we op welk moment hoe daar komen. Als je 4 wedstrijden voetbald hebben, dan weet je ongeveer wat je staat. Nou, Belsum kan voetballen makkelijk mooi, dat is het probleem net. Ik zie een ploeg als Lions, die als 4 favorieten onjong wordt. Is Belsum de dicterende ploeg, controlerend in de verdediging. Uiteindelijk verliezen we het wel op strijd deze keertje in deze jongens. Maar dat is op zich net heel erg dat een keer gebeurt. Maar het is vooral, je koers namelijk. Je moet er daar zuinig op wijzen. Als je een koers krijgt, dat je hem erin leest. Nou, dat is zijn Belsum. Dat is het probleem dat we heel vaak zien herinneren. Ja, de wedstrijd gaat nou nog trouw. Ik zou net weten hoe lang het nog is, ja. Maar ik ben nou helemaal de kluts. Ik een beetje kwijt qua tijd. Het is al lang al 90 minuten. Maar de wedstrijd gaat je nog steeds terug. En het is fjouwer. Nou gaat de vlag weer omheen van boetenspel. Ik wil weer dat de scheidsrechter het net shirt. Nou, en iedereen steekt hier woest te zwaaien naar de grensrechter van uw kant natuurlijk, dat dit net boetenspel weer. Het leeft hier natuurlijk wel enorm, ook de emoties die de spelers hier mooi nemen, de tegenstander om het samen te zeggen. Ja, Gora geef ik nog even terug, die tikt de bal weer om. Ja, we maken voetbal niet in, ik denk dat we dan beter binnen. We hebben een mondje meer in het veld, dat zoete houdt in het voordeel van ons uitpakken, maten. Maar Belsum heeft het hem zelf gewoon heel moeilijk maken. Ballen die te gewoon heeg uitverdedigen worden, net een koolfine kennen. Ik wil nou dat we hier een vrije trap krijgen. Ik weet eigenlijk ik net precies waarom, maar fijn, ik schuif weg van jou het Belsum een vrije trap in de cirkel. Dus ja, het is net een heel direct gevaar. Ja, ik probeer maar de wedstrijd nooit aan de tat te praten. Ik wil net dat het echt lukt. Enerverende pot, dat kunnen we in elk geval stellen. Nou, Patrick Nauta staat een meterke van de middenlijn. Door de bal zien naar Mikael die tikt hem nog een keer naar boeten. Daar zit Gora Job op de boetenkant. En die bal wordt gekeerd. En die gaat mooi als via season 1 en 2. Komen ze er terugheen. En richting de 16 meter. Nou, dat lukt krijgt net. Ja, toch wel. Gora die krijgt de bal. Toch weer in de voeten. En die dribbelt terug. Tikt de bal naar Jochem Webberom. En die houdt hem voor. En nu ben ik benieuwd hoe die bal komt. En test dit. Uw fansetter. Dat is Kijnpe. Kijnpe maakt het de 5-jouwer. Ja, ik maak het. Ik ken het al als deze dat het terecht is. Kijnpe is invaller. Jongens, heel lang baseerd best. Komt van Massum. Oh. Het er vorig hier voetbalt en die het dan, is een pinzitter om het samen te zeggen. Ja, dit is echt fantastisch. Kijnpen moest het, die maakt hier de beslissing volgens mij. Diep en diep in de blessuretijd. Pakken we een ton af de winst. Ja, ik hier het net meer verwacht. Ik wie ook al een beetje om tranen. Nooit van hoe kan Belsum hem zelf altijd zo moeilijk maken. Nou ja, ik mag ik zeggen, Belsum het hem echt heel moeilijk maken. Nou ja, nou ontstaan er weer discussies natuurlijk van mooi deze bal tellen. Ja, ik ken niks verzinnen waarom het deze net tellen, maar we zien toch nog hele discussies bij de Lions en de scheidsrechter. Ik snap wel dat een scheidsrechter zo'n wedstrijd ik hartstikke moeilijk vind. Het is een emotionele club hier. Heet gebakerd volkje. Hartstikke leuk om bij te wezen op zich. Had het maar net uit de hoorn rent. Nou fijn. Mooi dat Erik A. die er voelt. Is het eigenlijk wel een beetje uit de hoorn roem. Nou, ik denk net dat Beltsum dit minuut handen jouwt. Ik sluit dan zomaar al, want het verhaal van mij wordt wel heel lang. Beltsum staat hier mooi. Nou ja, ik zoek ze nog 30 seconden. De spilling leidt het hier mooi. Vijf fjouwer tegen de Lions op het uitwedstrijd. Ik zal nog even zien, want ik geloof Beltsum alweer in ongeval is. Nou ja, ik sluit al uit tot de season dat Beltsum hier heeft waarschijnlijk winnen tegen de Lions. En dat het anders is dan Jerry hem dat nog van mij.
1: Oké, Klaas, dan moet ik zeggen bedankt voor die verslag. En ja, altijd anders is appie dan even. En anders geven we eruit dat fjouwer vijf de einstaan is daar.
2: Ja, het is uit, Jerry.
1: Ik zou zeggen dat Jerry het fluitjes volgens mij al. Het is echt fjouwer vijf daar. Nog een hele spannende wedstrijd daar, dus in Lauwens zien Lions, zoals je zegt. Zien Beltsum 4 en dit is Gnaal Sparkly.

0: punto.
1: Buenas, la camisa negra, wie dat... ja, we geven even een haast aan. Zullen we op een Griek?
2: Ja, ik keek even naar een bal die... Ik denk, wat gebeurt daar nog weer? Maar die bal die belandt volgens mij op de verkeerplaats. Want die denkt, hey, Robert. In ieder geval, het weer hier nog steeds 3-0, 84ste minuut. Zeedorf gelooft het wel. En Gordiek kan niet beter. Dus het is een wedstrijd. We slepen ons naar het eind toe. Kaaske binnen nog wel voor Zeedorf. Worden niet benut. Dan is het maar afwachten. De 3-0 voorsprong is ruimschoots genoeg in mijn ogen om in ieder geval die drie punten hier vast te houden. Want ik moet het nog zien dat Gordiek iets gevaarlijk kan worden in deze wedstrijd. Ik heb het niet of nauwelijks zien. En we krijgen nu in ieder geval een vrije trap halverwege de helft van Zeerobert. Aan de rechterkant, dat werd een 2-3 meter van de zijlijn. Die bal, als je die goed geeft, kan die mooi in het strafschopgebied terechtkomen. Er staan wel wat lange jongens hier nou bij Gordiek, dus we nemen eventjes net deze vrije trap. En die komt precies op de plek waar hij wezen moet. En dan is het, in ieder geval een kopbal die schant wordt. En dan heb ik grensrechter ook die gespeld zien. Dus ook deze mogelijkheid die aanwezig was voor Gordiek, die werd niet benut. En zo biedt het hier 3-0 in het voordeel van Zeerobben. En we hebben nog een paar wissels hier binnen, wat jonge jongens binnen komen in het veld. Het is Nick de Wit en Bart Dalma die binnen in het veld komen. Binnen jeugdspelers van onder de 19. En ze geven er toch even aan dat Zeerobben in ieder geval, ja, de grensrechter die het al het spel geven. Scheidsrechter reageert niet. Dan is het David van der Pol die alleen doorgaat. En ik krijg een duw in de rug. En daar zei de scheidsrechter dat mag. Nou, ik heb al de lichtere verdriet misschien waar een vrije trap voor kwam. Ik was in mijn ogen een duidelijke vrije trap met een schouder in de rug in plaats van op de schouder. Dus van schouder mag je niet spreken. Maar in ieder geval, met andere woorden, we zitten alweer aan de andere kant op de helft van Zeerobben. En het is een ingooi, 2 meter van de cornervlag. En dan komt er misschien een voorzet. Nee, die komt er niet. Er komt wel een corner. Want het is, even kijken. Ik meende dat het Bart Dalma is. Nee, Bart niet. Het is, Stijn Schakenbos die de bal over de achterlijn. En dan krijgt een corner in de 87ste minuut voor Gordiek. Nou, eens even kijken, want er staan wel wat lange jongens in die erin vallen, heb ik het idee. Komt hij een hoge verre corner. En dan is het, toch een Zeerobben die de bal wegkoppen kan. En dan is het Stijn Schakenbos die zei, weet je wat we doen? Ik geef hem een keer langs de zijlijn. En dan mag Gordiek, die mag opnieuw proberen weer de inzet te geven. En dan is het overnemen van Zeerobben door onder andere David van der Pol. Wesley Tanking even onderin. Goede deur en even rust in het spel brengen. 3-0 is ook voldoende natuurlijk. En je kan wel elke keer naar voren te willen. Maar het consolideren van zijn voorsprong is natuurlijk ook een manier om te spelen. Goed, dat doet Zeerobben op het ogenblik. Balletje breed richting Patrick van der Veen. Patrick van der Veen aan de schaap. En zo breidt Zeerobben op eigen helft. Breidt hij in ieder geval de wedstrijd bijna tot een einde. Nou, dan komt er nog een invaller van Gordiek die nog lucht over heeft en druk zet. Nou, dat levert in principe niet zo gekke veel op. Een verre bal richting de linksbuiten van Gordiek. Aanval. En dan is het voor het eerst dat Gordiek vol op de aanval gaat spelen. Alleen, dan knoeien ze weer met het deurgeven naar de voorhoede. En dan gaat die bal weer helemaal terug naar de keeper. We spelen 88 minuten. Even een verhaal van de 3-0 die we gehad hebben. Vlak voor rust was het Wesley Tanking met een hakje in het voordeel van Dirk Enema 1-0. Daarna was het 2 keer binnen Dirk Enema. Die slim, de keeper die te ver voor zijn goal stond, slim 2 keer afdroegde. En daarmee is Zeerobben op een 3-0 voorsprong komen. En spelen we in de 89ste minuut. Ik vraag u af of er veel bijtrokken is. In ieder geval, de laatste schiettrekkingen van Gordic. Misschien levert het nog wat op, je weet het niet. Alleen ja, dit is dit. Ja, dit strand dan, dit eindigt dan. Het sterft in schoonheid, zeggen ze dan. Nou, dit was deze bal, wat sterft in schoonheid. Gordic niet bij macht om Zeerobbe moeilijk te maken. Ondanks het feit dat Zeerobbe met een aantal invallers speelt. Het Zeerobbe toch hier een duidelijke 3-0 overwinning weghaalt. Volledig verdiend. En ik zou zeggen, misschien is het nog ergens anders een wedstrijd en anders is het maar een muziekje. Want Zeerobbe, die heeft die 3-0, die koesterde ze. En ja, misschien krijgen we nog een mogelijkheid, want het is Nick de Wit die het de verdedigers moeilijk maakt. Samen met Dirk Enema. Maar nee, dat levert niks op. Nou, we kieken nog even. Ja, de koppie hier. Keeper weer met een wat ziekenhuisachtig balletje. Het komt weer goed voor Gordic, maar ja, het is te weinig om je, om je zorgen te maken. De kwaliteit van Gordic, mag ik dan constateren, die niet bemachten om de tweede klas zaterdag, om dat inderdaad, dat niveau aan te gaan. En ja, we hebben dat inderdaad een paar keer hebben dat ik zie. Veel gevaarlijk met Zeerobbe. En dan sluit de scheidsrechter op, maar het is 3-0. We houden het op. Een terecht 3-0 overwinning voor Zeerobbe. En dat zijn een mooie 3 punten in de pocket. Daar de verlies van vorige week tegen FC. Nou, ik zou zeggen, allemaal een goed weekend. En tot volgende week.
1: Oké, Piet, bedankt voor die verslag en die felicitaties met een mooie 3-0 overwinning. En dan gaan wij daarmee geven ik even verder naar de oren, Piet. Piet Skaaf, Loutersveld, is vooruit.
0: Nou, wij zijn hier inmiddels een kwartier bezig naar de onderdekking van de spelers van Zwalin. Die is mooi de ambulance overvoerd. Hier van de spelers van Fruit, die zijn bij de honger om de tongen van de jongen uit de keel te hellen. Dus hoe ziet hij misschien vol uit die roze in de kind. En ja, hij is nu al voor het, hij miste Piet Tossen, zou wij zeggen. En Fruit, hij had er nog goed oppakt. Want de eerste kon hij er nog weer van Fruit. Toen Erik tijdens de Jorrit Boomsma voortstuurt. En die eer in eer met de keeper, wie de keeper op dat moment de winnaar. En dat weer van Fruit weer zonde. En nu is het correct Matthijs Kapier, die bij een actie wat ongelukkig welkomt en die nog een hele lange bestuurde, werd het licht om zeer te is. En staat binnen qua wisseld weg. We hebben Martin Dijkstein welkom, is waar Matthijs en Demoy en Walter Snieder is in plakkom van Jordan Boomsma. En dit zit van Walter dus zien officieel de buurt in competitie voor morgen van Fruit. De verschillen zien hoe Fruit in Nederland, de 24 minuten. Wordt je mooi te zien om die 2-1 achterstand die ze nog steeds hebben. Om die van de klok te krijgen. En het is nu weer de eerste weltje wat onvol had. We hebben bij hun split, die zijn weer huidkwaken wisselen, die erin komen is. Hier is dat een gebied in. En nu is het een speler van de Fruit die het weer om. Maar die bal wordt de verdediging van het weltje doen, Skip. Het is hier in 64 minuten spelen. De stand is nog steeds 2-1 van Leeuwen de Zwaluwen.
1: Oké, Piet, dan komen we haast nog even één keer breien om, maar dat doen we even nieuwe muziek van Phil Collins. Dit is I Wish It Would Rain Down.

0: Phil Collins, wie dat, My Wish It Would Rain Down. Ja, we gaan nog gauw in voor het einde van de sturing. Nog even louter speltjes vooruit.
1: Nou, je bent nog in de 20 minuten op de klok. Het is hier nog steeds zwaar in voor louter speltjes. Dan kreeg hij het Walter Sneden, die de veldrekkers zo. En toen weer de onvoerder van speltjes, die lutsel onder nodig zijn. Dat bezit de vrije klap van vooruit. En een gele kaart van de onvoerder. En de eerste vrije klap, die ging snel mooi nemen, denk ik. Maar die werd door de verdediging van de speltjes voetkop. En Fruit is nog steeds heel druk bezig om te zwaaien zien dat die gelijk maken te mooi zien. En ja, het is hier nog net spelen. Het is om Fruit, want men is ook bezig toch die moorden van iets van de speltjes te slechten. En het is nu Fruit dat we rustig beginnen met opbouw. Maar ik heb begrepen dat wij nog het einde van de uitsturing binnen. Ik zal via de FC weer op recht houden hoe het gerealiseerd. En na een week hebben we vrij en hebben we 12 weken hebben we een thuiswedstrijd in SDS.
0: Oké, Piet, er komt dus een einde aan deze uitsturing. Die Einstein, die ken ik vanuit dat die morgen mooi wordt naam in de uitsturing van morgen. Hoor Einstein minder rol, Seerobben, Gediek is 3-0 dus van Seerobben. En in een spannende pad tussen Lions, Zoyzer, Sekster en Belsum is het 4-4 voor Belsum. Wedstrijd waar we net bij binnen, met die losspelen worden, is Sint-Anna zien, Rieper, Kerk en Akrum AFC. Meer dan 4 en Zoyzer. Louter Sveltjes vooruit nemen, ik kan het einde net van mij nemen. Hoek, Piet van Piet Schaven danken voor je verslag en ik die horen verslag jou als Piet van der Paul en Klaas Wiersma. Mijn naam is Wie zit ze door en ik zou zeggen tot de volgende keer.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
3: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een ongeluk gebeurd waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Mogelijk is er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam. Dat duurt volgens de ANWB nog tot 6 uur. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij 1 of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gaza-stad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover het nieuws.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

dan kan je denken, oh, wat klinkt dit bekend? Ja, de zoon van Jan Wolters was dit natuurlijk. De zoon van Jannes. Met Ik Wil Jou. Ja, mooi nummer. Prachtig mooi nummer. Ik zeg een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent. Nieuwe aflevering van Borreltime op je radio. Tot een uurtje of 9 ben ik bij je. En jongens, wat een weer is het zeg. Wat een stuk kouder is het. Oh. Dus ik zou zeggen, hou hem lekker hier. Lijm die knop vast op je radio. En zet een kopje koffie. Het is nog een beetje troef voor de dranken, denk ik. Alhoewel, de vuist zit wel in de klok natuurlijk. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou, we gaan even bellen om een uurtje op 4:15 met Harjan. Harjan heeft een single uitgebracht, Island Breeze. Terwijl eiland wind. Was ook wel eens op het eiland, daar liet ik ook wel eens wind. Maar dat was minder gecharmeerd. Maar goed, in ieder geval, Island Breeze. Mooi nummer, zomersliedje op je radio, dat moet kunnen. En om 6:45 gaan we bellen met niemand minder dan Gisby. En Gisby heeft een hele mooie single uitgebracht. Ford Sierra. Voor de jonge luisteraars onder ons. Dat was een auto. Voor de Mondeo. Voor het Mondeo. Wordt dat ding gemaakt trouwens? Ik heb ook geen idee. Joh. Maar in ieder geval. Zo heet hij. Dan schakelen we over om een uurtje of 6:30. Daar niemand minder dan Jannes. En die geeft aan het einde van deze maand twee grote concerten in Ahoy. 30 en 31 oktober. En dan gaan we het even met hem over hebben natuurlijk. 6:15 is het de beurt aan Martin Sterke. De virtuoos uit het oosten van het land. De ambassadeur, de piratenmuziek natuurlijk. Prachtig mooie zin laat gebracht. Alle dromen. En dan gaan we een klein beetje later bellen. Met mijn grote vriend uit het zuiden van het land, Johan Flemmings. Hij zei al, dan kan ik in ieder geval even uitslapen. Nou, zo voelde ik mij vanmorgen ook niet. Dus zoals je hoort, weer een lekker vol programma. Vol gezelligheid, de leukste muziek. En alle andere dingen erbij natuurlijk. En denk je van, ja, leuke muziek John, maar ik wil eigenlijk nog wel een ander plaatje nog horen. Kun je dat altijd even aanvragen op 06-300-84-65-1. 06-300-84-65-1. Luisteraars allemaal van de FrieskePiraten.nl, Radio599.nl, HollandFM.eu en natuurlijk OmroepZilt.nl en de Ether 106.2, 107.5 en op DAB+. Nou, waar kun je ons niet ontvangen? Overal! Ik zeg allemaal een goede middag. Sit back and relax. En we gaan beginnen met de Numidia.

het is een tijdje stil om deze zangeres. Ik heb het natuurlijk over Klazina Jonker. Dat leuke stemmetje en dat leuke gezicht natuurlijk. Boterbloem gaat op stap. Het origineel natuurlijk van Monica West. En ja, het Engels weet ik eigenlijk niet, maar in ieder geval. Het is een, ja, inderdaad een beetje stil. Misschien luisteren ze wel mee. Er wordt tijd dat er weer eens wat nieuws gaat opgenomen voor de Klazina. Want dit kan natuurlijk niet. Vorige week zat hij bij mij in de mailbox, de nieuwste van Marco de Hollander. En ik draag mij speciaal op voor mijn vriendinnetje natuurlijk, My Little Lady, die ook mee zit te luisteren.

Marco Hollander maakt eigenlijk over het algemeen meestal van die hitjes met die carnavals, tenminste Polonaise. Dreuntjes erin, maar deze is toch een beetje anders, maar

klopt dat nou? Robert van Heijmen natuurlijk, van Donnie. En Kabouter Plop. Jawel, en Kabouter Plop, daar heb ik nog wel een leuke anekdote over. In de tijd dat ik bij de radio en televisie werkte, bij SBS natuurlijk de televisie, waren wij op een gegeven moment bij Studio 100 in Londerzeel, vlakbij bij Brussel in België. Daar moest mijn waardegrootste vriend, niemand minder dan Piet Wallersma, een rolletje vervullen in de nieuwste film van Kabouter Plop. En er was eigenlijk niet zoveel te zien, want er was zo'n hele grote groene wand. En daar moest hij voor gaan staan. En daar moesten wat dingetjes gebeuren. Stond het kruisje op de grond. Ik denk, nou weet je wat, in die tijd rookte ik nog. Ik ga even een sigaretje roken buiten. En ik loop daar door de gang heen. En dan loop ik voorbij een deur. En daar zaten Kabouter Plop en Gevolg. Die zaten er allemaal lekker een sigaretje te roken. Ik denk, nou, ik ga naar binnen. Ik zei, mag ik daar dan ook even bij komen zitten? Ja, natuurlijk. En zij kon er maar bij zitten. Dus ik zit daar gewoon bij. Ik steek een sigaartje aan. En ik raak met die Kabouter Plop aan de praat. Toen zegt hij van, kom jij dan helemaal uit Holland? Ik zeg, ja, wij komen helemaal uit Holland, ja. Uit het noorden komen wij. Oké. Hij zei, moet jij dan vanavond weer helemaal terug? Ik zeg, ja, natuurlijk, we moeten vanavond weer terug. En toen zei hij een heel lelijk woord. Dat kon ik eigenlijk niet passen bij Kabouter Plop. Nou ja, in ieder geval, ik denk, had ik nou mijn camera maar aanstaan. Dat was hilarisch geweest natuurlijk. Kabouter Plop, die liep te vloeken dat wij nog helemaal naar het noorden moesten. Dus vandaar. Later liepen wij te vloeken, want het was noodweer onderweg. Maar wat een leuke belevenis om even in Studio 100 te kijken bij de studio van Gertje en Samson. Dus dat was, was wel even hilarisch om te doen. In ieder geval, dat verhaal dus even. Zullen we een hele mooie in één draaien? Van een man die al een tijdje meedraait. Nog steeds optreedt in Den Landen. Ik heb het natuurlijk over Georgie Baker. En hij zingt A Beautiful Rose in the Morning. Beautiful Rose on your shoulders. Dan heb je een ander probleem in ieder geval. Borreltime op je radio. Fijn dat je erbij bent. 1 minuut voor de klok van 5:30. Ik zeg een hele goede middag.

Ik weet niet waarom. Nee, ik weet het eigenlijk ook niet. Waarom ik deze überhaupt draaide. Nee, dat mag je helemaal niet zeggen. Nee hoor, mooi liedje, absoluut. Een tijdje terug draaide ik hem al een keer op een zaterdagmiddag op de radio. En toen zeiden ze in het begin van, ja John, maar wat is dit dan? Ja, nou, ik zal je vertellen, ik zit af en toe wel eens even op TikTok. En dan kom je wel eens wat muziek tegen en dan denk je van, hey, ja, wat leuk eigenlijk. En dan heb ik het over een groep jonge kinderen die allemaal met een accordeonnetje op een groot podium staan. Onder leiding van een dirigent natuurlijk, begeleider. En er is een heel klein meisje bij. Die heeft ook zo'n heel klein accordeonnetje. En die heeft zo'n prachtig mooie stem, dames en heren. Daar krijg je gewoon het kippenvel van op je armen. Toen ik het voor het eerst hoorde, ja, toen dacht ik van, ach, wat is dit mooi. En ik ga hem gewoon nog een keer draaien. Want in het begin denk je eerst van, ja. Maar luister, hij komt op gang en dan is het gewoon een heel erg leuk liedje. Ik wil hem niet onthouden. Eventjes. Harmonica Nova, Academia Josefita. En de meisje heet Nina. Arabella. Hoor eens, hoe mooi. Vooral zelf publiek al. Er is toch een mannetje of vier in de zaal. Gaat het niet om. Luister en huivers. Je hoort ze hier op dit radiostation.

Uit de tijd dat Jan ze Jan nog een Jantje was. En nog een leuke stem had eigenlijk, want ja, als je hem nu af en toe hoort, dan denk ik wel eens van... Nee, dat mag ik niet zeggen, de radio. Nou ja, ik vond hem... hij heeft er op zich wel een goede stem, maar ze houden zich te veel bezig met andere zaken momenteel dan dat ze eigenlijk nog muziek optreden. Er zal er niet zoveel meer gevraagd worden, want vraagt ook een godsvermogen voor drie kwartier. Alhoewel, laatst eens een keer in de media gestaan de prijzen van de huidige... artiesten die je kan inhuren voor drie kwartieren, zeg maar. Dan ben je toch al een 17.000, 18.000 euro kwijt. En dan mag je blij zijn dat ze nog hun tekst nog weten. Dat zou maar even te zeggen. Maar goed, daarover later meer. Want we hebben zometeen nog artiesten aan de telefoon natuurlijk. En die verdienen het eigenlijk best wel om een knappe centje te verdienen. Maar jongens, moet dat zo duur? Gaat helemaal nergens meer over, toch? Ik bedoel, je zal maar een vereniging hebben en je zegt van... ik wil een Samuel Welton hebben bijvoorbeeld. Nou, 2 jaar terug wist niemand nog wie die was. Vraagt nou toch ook al geruimd, iets van 15.000 euro volgens mij. En dan heb je Frans Bauer die een groot concert gaat geven. En zich momenteel eigenlijk meer bezighoudt met de soaps dan dat hij eigenlijk nog optreedt. Hij heeft trouwens wel een leuk singeltje opgenomen samen met Billy Dans. En Avro Bros. Gouden ouwe.

Ja, goeiedag hem. Spreek hem met broer Harm, hè. Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Party bier erbij. Ik heb de Vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

lekker een gauw ouwe heen op je radio. Siska en de Nightbirds. En je zegt het wel, maar je doet het niet. Ja, dat hoor ik af en toe ook wel eens. Je zou de zolder opruimen. Zou ze dat niet bedoelen? 10 minuten voor de klok van 6 uur Muziek op je Radio. In samenwerking met Omroep Zeel natuurlijk. De zender waar je nu naar luistert. Terwijl de regen naar beneden batst hier in Arlingen. Zelfs onweer.

0: en Jorla. Hola wind, Oostend, Silatal was dat. Ja, wat een lekker, lekker deuntje toch weer. Ja, het eerste uur zit er bijna alweer op. Het is 3 minuten voor de klok van 6 uur. Dat betekent dat wij even gaan afscheid nemen van de mensen op de FM en DHB van Omroep Zil natuurlijk. Ik zie jullie na de reclame en de ster natuurlijk weer terug. En dan zijn we weer verder met het programma. Dan gaan we bellen met het eiland Bonaire. Daar woont Harjan. Vandaar dat hij die nieuwe single ook heeft uitgebracht, de Island Breeze. Nieuw leven gestart op Bonaire. Gaan we het zo meteen natuurlijk even met hem over hebben. En natuurlijk daarna even bellen met Jannes natuurlijk. De koning der piraten. Gaan we het even hebben over de 2 concerten die hij weg gaat geven in Ahoy, Rotterdam. En dan 6:15 gaan we bellen met Gisby. En dan gaan we het hebben over zijn Forchera. Zou het zo'n dikke, vette XR3 IW of 4i zijn? Die wouden wel jagen. Poeh. 6:15 gaan we bellen met de ambassadeur van de Nederlandse piratenmuziek. Niemand minder dan Martin Sterke. Virtuoos in het produceren ook van de Nederlandstalige producten natuurlijk. En tot die tijd gewoon de leukste muziek. En mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen op 06300 84 651. 06300 84 651. Kun je ook even vertellen wat je aan het doen bent. Ja, naar de radio wat luisteren, dat weet ik. Eventueel een fotootje erbij. Wel een beetje een nette foto natuurlijk. Kijk uit, ik post hem op Facebook. En dan ben je de sigaar. Fons Veurink heeft een nieuwe single uitgebracht. En die heet Polonaise door de nacht. Nou, dat wens ik me heel veel sterkte met dit weer. Het gaat hier aardig te keren in Harlingen. Donkere luchten pakken zich samen boven de studio. Maar we zitten droog en warm. De antennemast staat toch heel ver weg. Dus wat dat gaat, gebeurt er niet zoveel. Fons Veurink, Polonaise door de nacht. Komt ie aan. Muziek op je radio. En Borgeltuin. Tot 9 uur ben ik bij je.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en 5 andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij 1,5 week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. En dan nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog en laat de zon zich ook zien. Temperatuur ligt morgen tussen 11 en 13 graden. Tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.

Jeffy. Tanis. Mijn meisje. Ja, dat kun je verschillende manieren uitspreken natuurlijk. Dat klinkt beide keren een beetje vreemd uit mijn mond. Nou ja, kan er niks aan doen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Het is 5:05 hier in de studio in Harlingen. En we gaan zo meteen bellen met een eilandje. Ja, in de Caribische Zee. Waar ik ook verschillende keren geweest ben. Ja, Bonaire dan niet, maar wel daar in de buurt. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat een goede keuze heeft die man gemaakt. Ik heb hem net even geappt om te kijken als hij wel wakker is. Want ja, zit er dan ook een uurtje of zes, zeven tijdverschil in. Dus wat dat er gaat. Het zou zijn dat hij nog in zijn nest ligt. Zou die best zijn trouwens. Alhoewel, nou ja, 10:55. Het leven gaat daar heel langzaam, dus... We hadden het er straks al even over Donnie. En Donnie neemt momenteel met zo'n beetje heel toe. Hollanda. Plaatjes op. Volgens mij een berichtje van hem terug. Dus hij is wakker. Ook heeft hij een plaatje opgenomen met Justin de Wild. Je kent hem vast nog wel van... Oh, cheerio. Die. De man met die hele grote mond. Als die open gaat, dan komt er toch een geluid uit. In ieder geval, ze hebben een hele leuke

Uit de tijd. Ik stel dat er DJ was in de discotheek te draaien. Virgil Shaggy. And a good heart. Schrijven. Even kijken. 1986. 2000. Nee, 1986. Zat in militaire dienst. Was deze. De man met het vreemde kapsel trouwens. Hij had dat haar altijd zo vreemd voor zich ophangen. En volgens mij bestond zijn hele band uit alleen vrouwen. Dat dan weer wel natuurlijk. Ja. Ook een hele goede middag, Harm Eijering. Ook fijn dat je erbij bent, jongen. Lange tijd niet gezien en gesproken. En er komen ook weer gigantische, leuke suggesties binnen hier van jouw kant. Nou, ik heb ze beide erin staan. Dus we gaan even kijken welke ik ga draaien voor je in ieder geval. 06-384-65-1. 06-384-65-1. En ik draai ze eigenlijk allemaal wel. Tenminste, als het een beetje past in het programma. Een paar weken terug had ik me aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Robert Pater, de man met die prachtig mooie donkerbruine stem. En toen zeiden we met z'n tweeën, we gaan het anders noemen. Een Paterbanger. Zo gaan we het noemen. Dus prachtig mooie nieuwe Paterbanger opgenomen. Soms heb ik heimwee, zo heet hij. Ik zeg een hele goede middag. We gaan bellen met het eiland in de Caribische Zee. Bellen met Harjan zo meteen. Ik zeg een hele goede avond. Het is morgen tot 9 uur.

0: van mijn vader. Met de nieuwste. Soms heb ik heimwee. Echt is zo'n paterbanger. Zo zeiden we dat laatst met z'n tweeën. Tenminste, we hebben dat met z'n tweeën bedacht, pater en ik. En hij zei, laten we dat zo gaan noemen. De paterbanger. Ja. En over prachtig mooie muziek gesproken natuurlijk. En over Island Breezes. We zijn live ook te beluisteren momenteel. Op het prachtig mooie eiland Bonaire, want daar woont, dames en heren, Harjan. En Harjan heb ik aan de telefoon. Ik zeg een hele goede middag, Harjan.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, we zitten met een 6 uurtjes tijdverschil, hadden we net even uitgerekend. Dus dan is het daar, het is net 12 uur geweest. Je hebt net de lunch op, zeg maar.
1: Ja, we gaan er zo aan beginnen, denk ik.
0: Ja. In die contraille is het meestal zo van, als we honger hebben, dan eten we pas.
1: Ja, weet je, we zijn hier niet van de tijden zoals Nederland, hè? Nee. Dat doen we niet aan. Zeg maar, om 5 uur aan tafel zitten, dan kun je hier gewoon voor eten.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik ben in de winter zit ik altijd in Zuid-Amerika. Nou, daar kun je het ook vergeten. Dat als je s'avonds daar om 12 uur of 11:30 nog warm wil eten, dan kan dat gerust nog. Dan is dat helemaal niet erg.
1: Nee, geen enkel probleem.
0: Prachtig.
1: En of dat nou bij de buurt is of in een restaurant, zeg maar. Hè?
0: Ja. Precies. Heerlijk. Lekker buiten leven. Goh, wat benijd ik je, Harjan. Echt, wat benijd ik je.
1: Ja. Het is hier wat vervelend weer. Het is 36 graden. Dus
0: doe maar. Zout en peper erbij, om het even in te wrijven nog.
1: Ja. ik doe het even. Want nu hebben we schijnende stralende dag te hebben, toch?
0: Ja, nee, precies. Ja. Ik voel nou al vriendschap opkomen, Harjan. Echt waar, het gaat zo goed dit.
1: Ja, dacht ik wel.
0: Hey, voordat we überhaupt beginnen met ons gesprekje. Je krijgt de groeten van Wim en Jeanette uit Nieuwbuinen.
1: Nou, kijk aan. Ja. Dat is gezellig.
0: Even kijken, hij zei, en we missen hem in Nieuwbuinen en omstreken, zegt hij net.
1: Nou, dan zegt hij gewoon, in april kom ik weer naar Nederland en dan kom ik weer lekker optreden in de buurt aan. Dus dat gaat helemaal goed komen.
0: Dan kom ik dan ook voorbij. Dan gaan wij een borrel doen en dan gaan we het er even over hebben.
1: Lijkt me helemaal goed.
0: Vind ik een heel goed plan. Ik heb altijd over het algemeen wel hele goede plannen. Hé, jij hebt een single opgenomen. Want ik dacht eerst toen ik hem binnenkreeg van de plugger, toen dacht ik van Island Breeze. Ik denk, nu nog, na de zomer. Ik denk, oké. Nou ja, goed, de temperaturen waren hier nog goed. Maar toen zat ik later mee even in te lezen. Toen dacht ik van, snap ik het.
1: Anders.
0: Ja. Dat is geen Island Breeze op de Schelling. Dat is Island Breeze op Bonaire.
1: Nou ja, zo is het. Kijk, ik neem natuurlijk over het algemeen altijd Nederlandstalige liedjes op.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment had ik het idee, nou, dan maak ik natuurlijk plan om hier naartoe te gaan. We zijn hier ook naartoe vertrokken. En ik denk, daar ga ik een liedje over schrijven. Gewoon over het feit van in een vliegtuig stappen en hier naartoe. Ja. En dat heb ik bewust gedaan in het Engels. Nou, die zul je een beetje begrijpen. Ja. Want hier op het eiland draaien ze natuurlijk ook. En daar heb je gewoon niet echt de Nederlandstalige stations.
0: Nee.
1: Dus wil ik een beetje gezicht hebben hier, dan is het wel handig om het even in het Engels te doen.
0: Vind ik wel.
1: Dus zo doen we.
0: Ja. Hey Harjan, geen Nederlandstalige stations. Nou, dan wordt het tijd dat je een beetje reclame voor mij gaat maken daar natuurlijk. Dat men op zaterdag in de middag na 12 uur mooi kan luisteren. Op zaterdag.
1: Ja, dan moet je gewoon even een mooi bandetje maken. Dan jassen we hem gewoon die kant op.
0: Ja. Nou,
1: dat kan allemaal hier.
0: Ik ga een banner maken en dan stuur ik die naar jou toe. Want jij hebt vast wel insteek daar. Gaan we dat moeten we gewoon even regelen.
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké. Een goede plek. Kijk, ik heb weer een goed idee.
1: Ja, valt niks tegen.
0: Valt niks tegen. Oh ja, prima. Dit gaat heerlijk. Hey, je hebt het nummer zelf geschreven, Harjan, of niet?
1: Ja, ik heb hem zelf geschreven. Ja. Ik heb zeg maar een tekstje geschreven en ik heb samen met mijn grootste vriend AI, zeg maar, heb gezegd, jong, wat kunnen we hiervan maken?
0: Ja.
1: Nou, toen kwam er, dan krijg je natuurlijk zo'n soort van demo-achtig iets. En toen heb ik Jeroen gebeld Jeroen, wel bekend, hè, Vredeveld en Russen.
0: Ja.
1: Daar komen mijn laatste 3 singles vandaan. En ik zeg tegen Jeroen, hier wil ik wat mee en succes! Die heeft ervan gepakt wat het geworden is.
0: Ja, nou, dat is heel goed gelukt, want ik vind het een geweldig leuk liedje, absoluut.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Normaal dan ga ik dan altijd nu vragen, waar sta je vanavond? Maar dat is aan jou niet aan de orde, denk ik, daar.
1: Vanavond niet. Nee, nee, maar de optredens beginnen hier al te komen, kan ik je vertellen. Oh. Dus ze beginnen een beetje kennis te maken met Arjan. En dus dat gaat wel de goede kant op. Ja.
0: Oh.
1: Want we hebben natuurlijk wel gewoon Nederlandstalige avonden hier, hè, dus dat doen we wel.
0: Ja, precies.
1: Dus dat gaat wel een beetje gebeuren. En de boekingen daarna, als mensen 50 jaar getrouwd zijn, die komen ook gewoon. Dus okay. Ik denk dat het balletje wel gaat rollen. Zeg maar.
0: Dat zou toch prachtig zijn. Dat je daar gewoon ook dat jij er optreedt. En dat er gewoon een Robert Pater daar eens optreedt, bijvoorbeeld. Gewoon lekker.
1: Nou ja, als je in december, komt altijd Robert Powell hier naartoe.
0: Oké. Okay.
1: Wel bekend.
0: Ja.
1: En die zat bij de Hinghout, zeg maar. Dan hebben ze gewoon echt een Nederlandstalig feest.
0: Ja, ja.
1: Dus, je zou wel begrijpen dat wie dat dit jaar ook is. Dus dat is niet zo heel erg moeilijk.
0: Nee.
1: Dus, er zijn best wel wat dingen waar we wat artiesten op komen.
0: Ja. Ja, precies. Nou ja, kijk.
1: En Gerard Joling is hier af en toe. En,
0: Ja. Ja, maar kijk, in de winter is het natuurlijk wel zo dat er toch best wel heel veel Nederlanders die kant op vliegen. Curaçao, Bonaire, weet ik veel allemaal meer. Dan komt er zo'n hele kluit uit Nederland daarheen. En terecht natuurlijk.
1: Ja, meestal gaan we natuurlijk naar Curaçao. Ja. En omdat daar natuurlijk qua resorts veel meer gedaan wordt met Nederlandstaligen.
0: Ja.
1: Maar hier begint het. Dus en nu ik er ben, nu is je missie wel ietsjes meer. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat we het zelf een beetje kunnen organiseren en weet ik het allemaal veel. Ja,
0: ja, precies. Ja. Ik ken nog een radiostation die wat reclame gaat maken. Nou, hoe mooi is dat?
1: Nou ja, ik bedoel, daar is het. Dus zo is het ook.
0: Ja, ja, toch?
1: Dus het kan mooi. Ja. Mooi in de lunchtijd, hè? Met, zeg maar, hè?
0: Ja, precies. Kon dat helemaal goed.
1: Moet je de titel wel een beetje aanpassen dan straks. Hè?
0: Ja, borreltime. Ja, nee, dat, ja, inderdaad. Dan ligt iedereen om 5 uur daar in bed.
1: hier zit heel vaak de 5 in de klok, hoor.
0: Ja, nee, dat klopt. Ik zit in januari altijd in Brazilië over het algemeen. En daar is het ook vaak dan is het 10:30, moet je een biertje. En toen dacht ik in het begin, versta ik dat goed? Mijn Portugees is toch niet zo slecht dat ik dit niet versta. En toen zei ik zo van, wat zei je? Een biertje. Nee. Ik zei, weet je hoe laat het is?
1: Ja.
0: Hij zei, ik vroeg toch niet hoe laat het is? Wil je een biertje? Nou ja, ik zei, natuurlijk, nu ik er toch ben.
1: Ja. Oh, dat bedoel ik. En weet je, in 2 kun je ook gewoon aankijken voor 5, hè?
0: Ja hoor, precies. Hang je hem gewoon andersom.
1: Dus, komt. Ja, gewoon even andersom kijken en dan komt dat prima voor me gaan. Zo moet je zien.
0: Ik denk dat
1: het is allemaal niet zo moeilijk,
0: ik denk dat ik van de winter maar eens even naar Bonaire ga in plaats van Brazilië.
1: Ja, ik zou het gewoon doen.
0: Ja, jongen. Hey, Arjan, we gaan hem draaien.
1: Hartstikke mooi.
0: En wil je hem zelf aankondigen, jongen?
1: Ja, zullen we dat gewoon voor de grappig doen?
0: Tuurlijk.
1: We zullen eens even kijken. Het is nu op dit tijdstip hier op Bonaire 24 minuten over 12. En jullie mogen luisteren naar mijn nieuwste single, Island Breeze. Daar komt ie.

Marianne Weber en Willem Bart natuurlijk. En ze zeggen, ja, het is niet een van de bekendste nummers. Maar ik vond hem wel zo mooi. Want ik van de week was ik even bezig in de archieven van dit radiostation. En toen kwam ik hem tegen. Ik denk, oh, wat is dit mooi. Moet draaien. Ja. Dus vandaag hebben we hem gedraaid. Even kijken. Ik kreeg een verzoekje binnen van Ilse Weringa. Ilse die woont vlak bij de studio en zit hier af en toe wel eens naast me in de studio. Misschien komt ze straks nog wel even voorbij. Misschien zien we haar nog wel even verschijnen. Want de rode stoel die naast is vrij. Ja, de rode stoel is weer terug. Ik zal hem zo meteen in beeld zetten. Want een paar weken terug zat iedereen zich hevig zorgen te maken. Als je nu kijkt, zie je hem staan. En ja, hij stond in de studio hiernaast. Want hiernaast zit nog een kleine studio. En ja, daar was hij blijven staan. Dus vandaar. Ilse, ja, je vroeg een plaatje aan van Jannes. En voordat ik het vergeet, ja, Harm even de groeten doen, zei je. Dus Harm, de groeten van Ilse. Bloeit je wat? Je bloeit wat, volgens mij. Hoehoe. Ja, in ieder geval, het plaatje is speciaal voor jou, zei ze. Hartelijk dank. En je kan hem hartstikke wel raden welke ze aanvraagt. Jannes natuurlijk. Een van de mooiste van het album. We gaan hem zo bellen. Jannes, ik hou van jou.

0: Speciaal voor Ilse. Ik hou van jou. Van de Koning der Piraten. Jannes natuurlijk. Ja. En grote verrassing, dames en heren. We hebben een man aan de telefoon. Niemand minder dan de Koning der Piraten. Hij is bijna 2 meter lang. Misschien is hij wel 2 meter lang. En niemand minder dan Jannes. Ik zeg een hele goedenavond, Jannes.
1: Een hele goede avond.
0: Hé, hey, goedenavond. Hoe is het, man?
1: Ja, de omstandigheden goed. Ja. Afgelopen week is mijn schoonmoeder overleden. Ach. Na 2 weken. Ja. Ja, 2 weken toch ziek bed. Nou ja. Ja.
0: Zo snel, hé.
1: Ik hoop dat ze een hele mooie plek. En dat ze zeker verdiend heeft aan hemel, dus bij deze.
0: Ja, absoluut, jongen. Ja, goh. Mijn oprechte deelneming daarbij nog, Jannes.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, jongen. Ja. Ja. En dan net in aanloop naar 2 hele grote concerten, want daar bel ik je eigenlijk even over. Over de 2 grote concerten die jij gaat geven eind deze maand in Ahoy.
1: Ja.
0: Weer zo'n groot feest als vorig jaar.
1: Ja, ik moet zeggen, als je iets droom hebt, in een, ik moet even terughalen in het begin, zo moet het ooit begon.
0: Ja.
1: Droom heb was ooit een droom van mij om Ahoy te staan. Dat heb ik toen destijds gedaan. Een hele poos, 5 jaar later niks. En later kwam dan in goed overleg met mensen om geld erom te doen.
0: Ja.
1: Was heel mooi. Om dan 25 jaar Jannes te vieren in Ahoy, verleden jaar. En zoveel gevarieerd publiek, jong en oud, en hoe het eruit zag. In alles was dat gewoon af voor mij. En ik denk niet alleen voor mij, mijn gezin, mijn familie, vrienden, maar zeker met dank aan al mijn fans.
0: Ja.
1: Was het zo mooi. En ik denk, oké, nu gaan we weer 5 jaar wachten. Maar de productie zei Jannes, dat kun je niet maken. Want ja, je ziet, het was binnen 1 dag was het af. 1 uur was het uitverkocht, de eerste show. De tweede show was een week was ook uitverkocht. En nu...
0: Jongen.
1: Ja, de beelden laten zien, zeg maar, in Ahoy. En op YouTube en meerdere uitzendgemachtigden die hebben laten zien. Ja, zoveel aanvragen op bij de socials.
0: Ja.
1: Dat we hebben besloten om dat dit jaar weer te doen.
0: Geweldig.
1: Nou ja, met een mooie show. Het podium is toch iets anders. Ja. Maar je wilt toch blijven groeien daar ook in.
0: Ja.
1: Kan niet zeggen... eigenlijk, ik kan niet verklappen, er komt nog wat gastentreders bij.
0: Oké.
1: Ja. Dus gewoon als extra. Ik probeer het wel te dragen, alleen zeg maar met de naam Jannes, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Maar daarnaast vind ik het ook wel mooi om, zoals vorig jaar, wat al uitkwam, mijn zoon die dan als verrassing erbij komt.
0: Ja.
1: En wie vervolgens nu dit jaar, sterker nog deze week, afgelopen week, zijn eerste singeltje ter promotie hier brengt. Daar ben ik ontzettend trots op.
0: Ja, dat mag je zijn. Mag je zijn, absoluut. Ja, maar wat doet hij?
1: Jan Smit was er. Nels Smit was er verleden jaar bij.
0: Ja.
1: We hebben dit jaar gewoon nog meer verrassingen. Nog wel leuk. En weer 2,5 uur show.
0: Ja, geweldig. Geweldig, Jannes.
1: En dan 2 dagen dus.
0: Compleet uitverkocht.
1: Ja.
0: Helemaal ramvol, kan niemand meer bij in.
1: Nou, er zitten misschien hier en daar wat enkele kaarten. Voor de mensen die de kaarten... Voor mij de zaterdag is helemaal uitverkocht. De vrijdag. Dan gaat het om de laatste 50 graden of zo.
0: Ja, precies. Dus dan moet je er heel snel bij zijn.
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja, goed, man. Dat zei ik de vorige keer ook tegen je. Vorig jaar hebben we er ook over gehad met z'n tweeën. Ik ben gigantisch trots op je dat je dit doet. Dat je gewoon 2 dagen gewoon dat helemaal ram uitverkocht hebt. En vorig jaar ging het ook als een wilde. Nu weer binnen 1 uur alles uitverkocht. Ah, jongens, dit is gewoon een teken aan de wand. En... Ja, ik zei het net in het voorgesprek al even tegen je. Wat kun je ook trots zijn op je zoon, man. Wat doet die jongen het goed. Ik zag de clip. Jannes, ik zag jou gewoon staan.
1: Ja, dus wel te zien dat het mijn DNA heeft. Dat is wel leuk om te zien. Hij beweegt hetzelfde.
0: Ja, nou dat.
1: Ja.
0: En
1: zijn stem, er zit een bepaalde klankkleur in zijn stem, wat ook op mij lijkt. Dus het is wel heel leuk dat hij dat aanbidt. En ik geniet er ontzettend van. En mijn zoon ook. Ja. Maar ik vertel hem natuurlijk ook wel... de positieve kant, maar ook de negatieve kant.
0: Absoluut.
1: Als je gaat, dan moet je het goed doen. Een half is half. En ik hou niet van half. Je doet het goed of je doet het niet.
0: Precies. Zo sta
1: ik. En dan, als je het goed doet. En met ik blijf het zeggen, met dank aan al die radiostations. Van internetpiraten tot en met regionaal, nationaal, noem het allemaal maar op. Ik heb laten zien dat het ook op de manier zoals ik het graag heb willen zien, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat je er heel ver kan komen. Met alle respect voor de landelijke tv, het zal allemaal zo zijn. Maar het kan ook andersom. Je moet nooit vergeten, echt nooit vergeten waar je vandaan komt. En lekker met de beide benen op de grond blijven staan en dan genieten van je succes en dan samen delen met je fans. Meer is het niet.
0: Zo is het. Zo is het. Dat is de formule die je vorig jaar eigenlijk ook tegen me zei. Want toen zei ik op een gegeven moment, hoe doe je dit? En toen zei je zo'n soortgelijk iets van dit. Gewoon absoluut hartstikke goed, man. Jannes, waar sta je vanavond?
1: We zijn nu vanavond in Tiel. En we staan vandaag in Erp.
0: Oké, dus je staat in het zuiden van het land, zeg maar.
1: Ja, Tiel hebben op de Grote Markt staan we zingen. Openbaar feest.
0: Okay.
1: En Erp is een soort van trekkerslep. Iets met tractoren. Daar hou ik wel van.
0: Ja, dat is jouw ding wel volgens mij, hè?
1: Ja, ooit ben ik binnengekomen destijds met een... Ik denk, mijn naam is Jannes, kom van het platteland.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, ik zal ook laten zien dat ik er vandaan kom. Ik wil er trots op, dus ik kwam binnen met een tractor.
0: Destijds. Oh, geweldig. Prachtig. Prachtig mooi, Jannes. Ja, schitterend, jongen. Hey, ik wens jou heel veel succes en heel veel plezier natuurlijk eind deze maand.
1: Dankjewel.
0: En,
1: voor de verrassing. Als het goed is, krijg ik deze week de demo van mijn nieuwe single die eraan is gekomen. Ik hoop echt dat het lukt. Maar ik wou nog graag voor het concert aan nog even een nieuwe single op de markt en het wordt een feestplaat dus
0: okay.
1: Bij deze.
0: Nou, kan het zo zijn dat we elkaar voor het concert nog spreken?
1: Heel graag. En je weet het, je bent uitgenodigd. Als je wil komen, dan kom maar. Dat is geen probleem.
0: Altijd goed, jongen. Wij houden wel even contact. Misschien dat ik je van de week nog wel even bel.
1: Oké, jongen.
0: Hé, de groetjes. We gaan een leuke een van je draaien.
1: Dankjewel, jongen.
0: Hé, tot gauw, hè.
1: Doei, doei.
0: Hoi, hoi.

0: We zitten raam vol tot 7 uur, dus we moeten nog even bellen. We komen door de plug is dit. Wat heb ik een leuke kerel aan de telefoon. En wat heeft hij een prachtig mooi nummer gemaakt. Gaat over een auto, een Volterra. Hij mag het zelf uitleggen. Trouwens, ik heb niemand minder aan de telefoon dan Gisby. Hele goede avond, Gisby.
1: Hele goede avond.
0: Hey, goedenavond man, hoe is het?
1: Ja, lekker rustig. Even op het moment lekker voor de tv nog.
0: Oké. Okay. Goed, dat moet ook. Af en toe moet er even uitgerust worden. Even relaxed natuurlijk. Ik bedoel.
1: Ja, zeker.
0: Hey, vertel eens. Want jij hebt altijd toch wel van die lekkere rouwdouw-nummers. Een beetje bluesy, beetje dit, beetje dat. En beetje tot het hart knijtend. En nu heb je in één keer een nummer over de Volterra. Waar komt dat nou in één keer vandaan?
1: Ja, het is totaal anders. Het is even weer wennen, maar het is eigenlijk een soort gimmicknummer. Ik heb dat vorig jaar heb ik dat een keer gedaan bij Radio NL.
0: Ja.
1: En dat was een gimmickje. En dat was het dan van de bierenfluiters. En dat was een beetje in de Sierra Madre-stijl.
0: Ja.
1: Nou, toen waren we anderhalf jaar verder. En toen heb ik met mijn kameraad Guus Niesing gezegd van... je moet die echt wel een keer gaan uitbrengen, want... jij komt er nog mee weg, zegt hij. Dus we kwamen dus een beetje uit op zijn ACDC-sound. Ja, dan naar Dylan van der Veen geweest in de studio's. En binnen een week was hij helemaal gekocht. En dan heb je het product wat je nou wordt.
0: Ja, nee, dat is uit de kunst. Inderdaad, bij Dylan van der Veen was het opgenomen hier in Friesland. Wat ik hoorde van een collega-artiest van jou. Die zei, hij zei, weet je waar het nummer opgenomen is? Want ik zei, oh, wat is dat een mooi nummer? Ja, is het bij Dylan opgenomen? Ik zei, nee joh. Dan hadden we een bakkie kunnen doen. Dat is in mijn achtertuin haast. Echt waar.
1: Ja, het was dichtbij. Het was inderdaad dichtbij. Maar dat had ik dus ook met een ander iemand. En ik zeg, ik ben lekker bij jou in de buurt. Dat was ik ook met mijn grote mond. En toen zeg je, nee jong, je bent niet bij mij in de buurt. Ik zeg, jawel, ik ben in Friesland. Hij zegt, ja, maar ik zit nou in Oostenrijk. Ik denk, dat is het.
0: Ja, nee, dat wordt het inderdaad. Nou ja, goed, even doortrappen met zo'n dikke crossboard. Dan ben je er zo natuurlijk.
1: Ja, maar het zuikt wel, hè?
0: Ja, dat wel. Maar ja, goed, als het meer gedrinken dan de baas, dan wordt het ook een probleem, inderdaad.
1: Ja, dat is tankstation. Want tankstation rijdt tegenwoordig. Wordt een duur optreden als je aan moet komen met de reiskosten met een auto.
0: Ja, dat gaat nog niet meer worden, joh. Dat is tegenwoordig...
1: Nee, dan werk je echt voor de auto, denk ik dan.
0: Ja, absoluut. Ja, dat ding heeft weer onderdelen nodig. En tenminste onderhoud nodig. En er moet sprit in. Sprit. Nummer opgenomen bij Dylan van der Veen. Zelf geschreven, niet zelf geschreven.
1: Nee, niet zelf geschreven. Het is eigenlijk duidelijk een gimmicknummer. Ja. Hij is officieel van de bierenfluiters.
0: Ja.
1: En zoals ik al aandacht gegeven, die hebben hem eigenlijk dan toch een beetje in de Sierra Madre-stijl gelaten. Dus bij de dealer, daar zag zij heel rustig in het begin en dan een beetje het boerenrok.
0: Ja.
1: En daarvoor hadden wij gekozen van, wij willen het gewoon van begin tot het eind, moet het gewoon knallen. Gewoon rock. En dat is wat Dylan van der Veen samen met mij verwezenlijk heeft.
0: Ja, want er wordt menig gitaartje door tweeën gezagen als je dat zo hoort. Dat is echt... Er wordt echt even goed losgeramd, hè?
1: Ja, dat is echt wel. En als ik het ook goed heb, heeft ook de gitarist van Vangrillen erin gespeeld.
0: Ja,
1: dus,
0: dat dacht ik al. Dat is gewoon te horen, echt waar. Dat is gewoon geen gitaar uit een blikje in ieder geval.
1: Nee, een goede gitarist doet het.
0: Absoluut. Ja, dit is misschien een zijstraat natuurlijk van wat je normaal doet. Want normaal dan heb je echt die blues-achtige nummers, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Maar het is wel aangegeven, het is gimmick. En hetzelfde geldt dat de mensen zeggen van ja, maar wat zou Gisby nog meer in die stijl kunnen maken? Kijk, dat sluiten we natuurlijk normaal niet uit. Nee. Dat doen we echt niet uitsluiten.
0: Nee.
1: Maar dat wil ook niet zeggen dat ik nog echt wel gewone lekkere dikke nummers van Gisby op de plank heb liggen. Ja. Ik heb nog echt wel eigen mooie dikke platen liggen.
0: Ja.
1: Maar ik wil ook een keer op de Zwarte Cross staan. Laat me even dat plaatje maken, denk ik dan.
0: Ja, nee, tuurlijk, absoluut. Je hebt groot gelijk. Ja, nee, de Zwarte Cross, ja. Ja, nee, je hebt groot gelijk, man. Dus maar, goed, wij hoeven ons geen zorgen te maken dat er in ieder geval niet meer een echte Gisby-knaller aan zit te komen. Gewoon volgend jaar of zo.
1: Nee, misschien dit jaar, einde van het jaar, dat ik al met een mooie plaat kom.
0: Oh, heerlijk.
1: Misschien kom ik wel met een kerstplaat. Je zal het nooit niet weten.
0: Nee, precies. Ja, en als je dan in de buurt van Friesland bent, dan kom je gewoon hier live in mijn studio dat nummer zingen.
1: Ja, ik zeg maar, dan ben ik zo dicht in de buurt en dan vergeet ik dat weer. Hè. En dan, ik zal het Fries blijven oefenen met mijn vrouw samen. En als ik dan bij jou een keer in de studio ben, dan gaan we vol in het Fries.
0: Ja, krek, zij eerst.
1: Ja, dan gaan we dat echt doen. Dat komt helemaal prima.
0: Ja, dat lijkt mij geweldig. Dat lijkt me echt geweldig. Ik denk dat wij het heel goed kunnen vinden met z'n tweeën. Glasje bier erbij, dat komt helemaal goed.
1: Dat komt wel goed.
0: Ja, dat komt wel goed. Jij?
1: Ja.
0: Hey Gisby, waar sta je vanavond?
1: Ik moet zo de auto in naar Almere.
0: Oké, naar Almere. Ja, dat ligt buiten, net buiten Friesland.
1: Ja, net buiten.
0: Dat is net over de grens.
1: Oh, ik ben er al bijna. Ja, we hebben gewoon het verkeer zit hier zo slecht. Nou, de hele A2 is dik. Dus we moeten nou elke keer als we op pad gaan, moeten we gewoon omrijden. Dat is al een beetje jammer.
0: Ja.
1: Maar ik heb gewoon een goede vriend van me bij me. Dus de gezelligheid is gewoon in de auto.
0: Ja.
1: En dan als we dadelijk dan op het optreden komen, ja, dat zijn wel echt mensen die wat gek zijn van Gisby. Dus het is echt wel een vriendenclubje. Goede kastelein is wat graag Gisby op de speaker draaien daar. Dus we komen vandaag ook echt een vol ornaat als Gisby verschijning het cafeetje binnenlopen, zeg maar.
0: Ah, geweldig. Ja, want dat is ook wel. Jij hebt wel stijl wat dat gaat. Dat moet ik je echt toegeven. Die pet op en dan ja, dat is wel mooi. Het doet me een beetje denken aan Peaky Blinders, zoiets wat.
1: Ja, dat is ook wel. En dat krijgen ze vandaag ook zeer zeker. En vandaag gaat de mantelas zelfs aan. Dus vandaag kom ik in vol ornaat, helemaal bezweet van de warmte. Ik kom het helemaal los.
0: Geweldig man. Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Oké, man. Hey, we gaan elkaar heel snel weer spreken, Gisby. En ik wens jou heel veel succes vanavond natuurlijk. En we gaan hem draaien, de Fortiera. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Nou, wil ik jou ten eerste weer even bedanken dat je weer even lekker contact met me op hebt genomen.
0: Absoluut.
1: Volgende keer gaan we natuurlijk even lekker het Fries bijspijkeren.
0: Helemaal.
1: En voor nu wil ik dan zeggen, dames en heren, mijn nieuwe single Fortiera komt nu door jouw speakers.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 16:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

lekker. En dan die gouden oude soundronde van die Martin Sterkens zo mooi in zijn studio gemaakt heeft. Over Martin Sterkens gesproken. We hebben hem zometeen aan de telefoon. Een minuutje 7:15 ga ik hem even bellen. Dan gaan we het even hebben over zijn nieuwste single Alle Dromen. Het laatste uur tussen 8 en 9 stel ik voor eigenlijk dat we gewoon lekkere dikke vette piratenknijters gaan draaien of zo. Of tenminste lekkere duetjes. Er werden al wat dingen hier via de WhatsApp binnengebracht. Dus gaan we dat doen? Gouwe ouwe, nee, moet ook tussen komen, toch? Of niet? Ja, gaan we ook doen. Gouwe ouwe ertussen. Ook een hele goede avond, Angelique en Jack. Waar de radiocollega natuurlijk, Jack Hens Café. Op vrijdagavond altijd. Hartstikke gezellig tussen 6 en 7. De Golden Oldies en de hedendaagse muziek natuurlijk. Jack Heaven. Begrip hier in Harlingen en omstreken. En voor mij altijd een hele grote bron van inspiratie geweest, deze man. En de eerste keer dat ik op het podium stond achter een desk, dat was bij hun. Samen met Erik Klumper en hem. De Jack. De Big Jack. Om het zo maar even te noemen. We gaan een mooie Duitser draaien. Moni Steiner. En die zingt Kom net, zurück. Het is een Bayerisch accent. Dat versteht ja keiner. 10:07. Dit is muziek op de radio.

melodische klanken. Vol emotie, je hoort ze op deze radiozender. Op deze zaterdag, 7:15 hier in de studio in Harlingen. Jawel! Muziek op je radio met Borreltime. Tot een uurtje wacht, 9 ben ik bij je. We gaan de mooiste draaien van Jamanne en Els Bakker. Sleutel van mijn hart. Speciaal voor jou. Omroep Zeeland. En daar ging de... Ja, daar ging hij weer. Nou, dan gaan we eerst deze bedraaien. Het zou me toe wel eens dat de computer op hol slaat. Dan gaan we zo meteen draaien. Beloof het voor je. We gaan zo bellen met Martin Sterken. Alle dromen. Dit is de nieuwste van Gideon uit de stekker.

0: Dat is de nieuwste van Gideon uit de stekker. Zo heet hij. Ja, daar ga je wel vanuit je stekker van zo'n nummer. De tekst moet je niet naar luisteren. Gewoon gezelligheid en meelallen met z'n allen. Ja, ik had het zo straks al even over de meneer Sterker natuurlijk. We draaiden dit plaatje van Jan en Zwaan natuurlijk. En daar zei ik van, daar is hij natuurlijk gigantisch debet aan geweest aan dat nummer. En ik heb hem aan de telefoon, dames en heren, want hij heeft zelf ook een hele mooie single uitgebracht. Alle dromen, niemand minder dan Martin Sterker. En ik zeg een hele goede avond, Martin.
1: Goedenavond, hallo.
0: Goedenavond, hoe is het?
1: Oh, goed. Hoe is het? Gelukkig wel.
0: Ja, want je had laatst, zat je wat in de lappenmand, Martin, hè?
1: Ik heb er ook een historie mee. Dat zal ik ook nog helemaal vanaf komen. We hebben wat we hebben.
0: Ja.
1: Maar desondanks, ik heb het mooiste vak van de wereld. Ik heb mooie mensen om me heen, dus ja. Verder niks te klagen.
0: Nee, precies. Hele leuke mensen die je opbellen op zaterdagavond.
1: Nou, er zijn uitzonderingen, maar oké.
0: Joh, een echte vriend ben jij ook, hè? Gewoon.
1: Ja, een echte vriend.
0: Ja, dat is echt een vriend waar je van houden kan, Martin. Ja, echt. ik begrijp dat jij nog in de studio, dat je nog aan het werk bent.
1: Ja, ik heb eigenlijk een uitzondering. Eigenlijk is voor mij de zaterdag een dag dat ik gewoon niet werk. Tenzij ik bijvoorbeeld s'avonds even op moet trainen, dat vind ik toch iets anders. Maar ik had toevallig nog een ding wat ook nog even af moest. Dus nou ja, moet ik heel eventjes door.
0: Ja. Nou ja, goed. Soms is het even zo. Je hebt een prachtig mooie studio wat dat eraan. Dus je zit daar ook... je hebt een hele mooie plek.
1: Ja, ik zit ook te kijken waar ik mijn bed neer moest zetten. Maar oké, kom goed.
0: Ja, dat vindt je vrouw vast geen goed idee.
1: Nee. Maar soms zegt ze wel, je zit meer in de studio als thuis. Maar ja, dat geldt dus voor de meeste mensen eigenlijk, ja. Hè, die aan het werk zijn.
0: Ja.
1: Zitten meer op hun werk. Nou, dan ben ik liever een beetje dicht bij huis. Want ik heb de zaak aan huis.
0: Aan huis, ja.
1: Maar... ik hoef maar 15 meter lopen en dan ben ik alweer thuis.
0: Ja, krijg je ook reiskostenvergoeding of niet?
1: Bij mij gaat het per meter.
0: Ja, precies. Nou ja, dat wel goed geregeld is, ja. Zeg maar.
1: Ja, nee, dat is goed geregeld. Ik krijg ongeveer een kwartje per meter. Ja. Dus ik tel maar uit en dan loop ik ongeveer 20 keer heen en weer.
0: Ja.
1: Hey.
0: Ja, dan loop je knap binnen.
1: Ja, letterlijk dan, hè. Dan loop ik snel binnen.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja, nee, ik kan ook heel goede teksten schrijven, hoor.
1: Ja, nou, godzijdank. Als ik een keer in nood ben, dan ga ik jou bellen.
0: Moet je mij altijd bellen? Ja, dat komt er zeker goed. Hey, Martin, even over mooie teksten gesproken en mooie muziek. Het is weer een pareltje van jouw hand, hè? Alle dromen.
1: Ik hoor een hele mooie en lieve reacties over. Het is weliswaar door ondergetekende geproduceerd en gezongen, maar het liedje is origineel vanzelfsprekend van Hans Bouwens, George Baker.
0: Ja.
1: Uit het mooie jaar 1982-83, liever is, in die contraille, heeft hij dat ooit uitgebracht op het album Paradise Island van de George Baker Selection. Dat is eigenlijk een van de weinige echte Nederlandstalige liedjes die we kennen die hij zo gezongen heeft.
0: Ja.
1: En het is een liedje waarvan sommige mensen zeggen, waarom heb je die plaat gedaan? En dan hoor je wel van die kreten in de wereld van, ja, vond ik een leuk plaatje. Maar ja. Het is, ik vind het ook echt een bijzonder liedje. Omdat het iets bezinkt over het gevoel wat eigenlijk nog niet zo vaak bezongen wordt. Dat je dingen meemaakt in je leven en dat je eigenlijk ideeën hebt, dat je wensen hebt, dat je dromen hebt. Soms dan gaat het allemaal heel anders.
0: Ja.
1: En dat mag ook bezongen worden.
0: Ja, tuurlijk.
1: En het is een liedje wat ik eigenlijk vroeger al met mijn oude band heel vaak gespeeld heb. Het is een liedje wat erg gewaardeerd werd door het publiek. En het is gewoon mooi gemaakt. En...
0: Gezondheid.
1: Dank. Nog maar eens een keertje.
0: Hele mengpaneel eronder.
1: Ah, dat wil jij niet weten. Nou, doekje.
0: Doekje spuitbus.
1: Ik heb zelf altijd een mooi liedje gevonden.
0: Ja.
1: En dan zou het voor sommige mensen ook meteen een groot vraagteken zijn. Waarom heb je dan in godsnaam... Waarom... Momentje, hoor. Nog een doekje. Waarom heb je dan bijvoorbeeld zelf geen liedjes geschreven? Want ik heb zelf verschrikkelijke liedjes geschreven. Maar ik doe gewoon wat ik leuk vind.
0: Ja,
1: en als
0: precies.
1: Ik daar zin in heb, dan doe ik dat. Kijk, ik heb alle mogelijkheden tot mijn beschikking. Ik ben niemand die verplicht.
0: Nee.
1: Ik doe wat ik zelf leuk vind. Ik breng het zelf uit. Ik maak het. Dus als ik dan een bepaald liedje leuk vind, dan ga ik dat gewoon doen.
0: Ja, je hebt geld gelijk.
1: In dit geval ook. Ik vind het een leuk liedje. Ik maak muziek omdat ik het mooi vind. En als ik liedjes nodig ben, dan kan ik ze schrijven. Maar ik heb ook heel veel waardering voor de liedjes van andere mensen. Ja. Juist veel waardering. Dat zijn voor mij inspiratiebronnen. Ja. Dus het voelt me vereerd dat wij de mogelijkheid hebben om ook te mogen coveren. Want dat is niet vanzelfsprekend natuurlijk.
0: Nee, klopt. En ik vind een cover leuk als hij maar mooi is. Tenminste, mooi gecoverd is, laat het zo zeggen.
1: Ja, als je een meerwaarde eraan kan brengen.
0: Dat.
1: Of je eigen waarde eraan kan brengen.
0: Precies.
1: Ja, anders heeft de cover geen nut. Want ik zie heel veel covers, ik hoor heel veel covers voorbij komen. Dat ik denk van ja, dat knapt dan niet helemaal. Want je hebt zoveel mogelijkheden tot je beschikking gaat om die plaat nog meer eigener te maken.
0: Ja.
1: Om er echt een andere wending aan te geven van hoe het liedje ook geïnterpreteerd had kunnen worden. En dan dacht ik soms een gemiste kans. En ja, ik maak ook liedjes die dan opnieuw gedaan worden. Ik heb van de week ook een release gehad van René Lulos, de Mario's. Nou, die plaat heb ik gewoon van de grond af aan opnieuw zitten produceren. Het spijt me en het liedje In de Bouw. Ja. Nou ja, die heb ik gewoon bijna gewoon het origineel gelaten. Want het was een goed liedje. Waarom zou ik daar in godsnaam een compleet moderne boem boem boem jas omheen zetten? Dan zou het hele liedje uit het verband trekken.
0: Ja, heeft geen nut.
1: Dus dan kies je er ook voor om te coveren op de traditionele, zoveel mogelijk originele manier.
0: Ja. Ja, want anders schiet het zijn doel ook voorbij, zo'n nummer. Ik bedoel, dan heeft het helemaal geen zin meer.
1: Nou, dat.
0: Ja.
1: Dan ben je gewoon een van de velen. En nou ja, de vijver zit al vol. Hè, meer artiesten dan fans. Dus dan is het... doe dan even hetgene...
0: Vind ik mooi hoe je dat zegt.
1: Ja, maar ja, doe dan hetgene waar je goed bij voelt. En wat je uit kunt dragen. En onderscheid je dan op deze manier.
0: Ja. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ik bedoel, ik krijg hier wel eens muziek binnen dat ik denk van... Oh, vreselijk. Waar begrijpt niemand in, weet je wel? Maar met respect voor de artiest, hoor, absoluut. Maar dan denk ik wel eens van... Jongens, dit horen jullie toch zelf ook? Dit is gewoon helemaal niet leuk. En dan, hè, dan ga ik wel eens even met andere radio-dj's praten. En dan zitten we toch allemaal wel op één lijn. En dan denk ik van... Ja, dit schiet zijn doel voorbij. En dan denk ik, wat zonde dat je dit doet.
1: Doe je de telefoon niet dan?
0: Ja.
1: Nou, dat klopt het toch? Zit je altijd op één lijn?
0: En het was hartstikke gezellig.
1: Oké, okay, nou.
0: Wat dit al.
1: Zaterdagavond.
0: Ja, wat een lange dag is dit al.
1: Word helemaal melig van.
0: En die sterken ook nog aan de telefoon.
1: Ja, joh. Maar een nieuwe plaats. En misschien dat er weer een hele serie komt. Want ik was eigenlijk... Eind vorig jaar was ik al. Ik had vol met wilde plannen. Wou ik al elke keer weer een wat frequenter een nieuw plaatje uitbrengen.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is allemaal heel anders gelopen.
0: Ja.
1: Daar heb ik vrede mee. Het is zoals het is. Maar ik hoop gewoon dat er nou weer een periode aankomt. Dat ik daar voor mezelf ook meer de ruimte in krijg. Om ook wat vaker een keer een liedje te maken. En dan hopen dat mensen het leuk vinden.
0: Ja, nou, ik ga ze sowieso draaien, want ik ben altijd wel een fan van je, dat weet je. Het is geen slijm, dit is gewoon waar. En,
1: dankjewel.
0: Alsjeblieft. En sowieso, ik bedoel uit de tijd van de Stemmingmakers, vond ik jullie altijd al gewoon een hele leuke muziek maken. En toen je later solo ging en later zelfs helemaal ging produceren en weet ik veel allemaal meer. Ja, dat echt, vind ik prachtig. Vind ik echt heel mooi.
1: Ja, met trouw ook.
0: Ja, dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Hey, Martin, als je, jij gaat nieuwe muziek opnemen natuurlijk. Mocht je nog een duet willen opnemen, ik ken iemand.
1: Nou, vertel.
0: Nou, die zit op één lijn met jou.
1: Ja, dus jij wil graag met mij een duet opnemen?
0: Absoluut, gaan wij doen. Lijkt me geweldig.
1: Nou. Gaan we over kletsen. De contractonderhandelingen gaan beginnen.
0: Het is helemaal goed. Gaan we gewoon op één lijn zitten en dan gaan we het erover hebben. Dat lijkt mij gewoon heel leuk om met jou een duet te doen.
1: Ja, komt helemaal goed. Een soort, hoe heet die? De parelvissers.
0: Nou, bijvoorbeeld, jij kan heel hoog zingen en ik kan heel laag. Nou.
1: Ja, ik verheug me erop. Ik moet mijn eigen plaat dus aankondigen of zo.
0: Ja, doe me net of je het leuk vindt, Martin. Hè?
1: Ja, ik ben er 6 uur al op, want je zit al lang in de studio. Dankjewel voor het interview trouwens. Altijd leuk om weer te spreken.
0: Ja, joh.
1: En lieve luisteraars. Ja, ja. Kan er niet omheen. Hier is je dan. Mijn nieuwe plaat. Alle dromen.

Die naast hier in de studio. Zo gezellig gezeten toen. En hij zou toen al heel lang weg. Hij kwam uit Vlaanderen vandaan. Daar had hij met de agrarische dagen volgens mij opgetreden. En toen zei hij, kom ik daarna naar jou toe. Want dan had hij de nieuwe single of de nieuwe album uitgebracht. Waaronder deze op stond. Hij zei, en dan kom ik bij jullie langs. En dan gaan we hem daar gewoon even promoten op de radio. En die heeft hier een hele tijd gezeten. Gezellig biertje erbij. Hij zit dus het eerste radiostation waar ik gewoon meer dan 2 bier gekregen heb. Nou, dan kun je 2 ledig opvatten natuurlijk. Of het is hier een dikke bende. Of het is hier gewoon hartstikke gezellig. En ik kies dan voor optie 2, zei hij. Dus, in ieder geval. Ieder jaar tref ik hem weer met Koningsdag hier in Harlingen. En dan hebben we het er even over. En dan komt hij er iedere keer weer op terug. Hoe mooi is dat? 5 minuten over de klok van 7:30. We gaan straks even bellen met Johan Flemmings. In verband met de vele interviews die we hadden, gaan we hem een beetje later bellen. Ik denk 7:45 ongeveer. Dus Johan Flemmings aan de telefoon. En dan zetten we door met lekkere muziek. Alles wat je wil horen, dat gaan we draaien. 06-384-65-1. 06-384-65-1. Ga een hele mooie neen draaien. De accordeon speelt vanavond.

0: Django Wagner natuurlijk. Bachata Bailando. Dans de Bachata, zo klinkt dat eigenlijk. Het is precies 7:45 hier in de studio in Harlingen. En we zijn een klein beetje uitgelopen door de vele interviews die we hadden. Maar ja, we moesten even wat dingen inhalen. Maar we hebben hem aan de telefoon. Niemand minder dan mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Mr. Showbiz himself, Johan Flemmings. Ik zeg een hele goede avond, Johan.
1: Goedenavond. Hey. Ja, dat... Hoe gaat je daar allemaal?
0: Ja,
1: wat
0: gaat...
1: een weer, hè?
0: Ja, het is verschrikkelijk. Ja, dit is niet best.
1: Nee, dit, je kan wel zien, de zomer is voorbij. Het mooie weer is weer geweest.
0: Ja.
1: Hopelijk krijgen we nog een beetje fatsoenlijk herfst weer. Maar als het er zo uitziet, het is koud en guur, het lekker Sinterklaasfeest.
0: Ja, nou, inderdaad. Maar volgens mij, tenminste zo ik het zag, wordt het de komende weken, eind volgende week, gaan de temperaturen toch wel weer wat omhoog. En dan kan het in de zuiden, waar jij zit, wel weer een graadje of, 30. min 21. Maar nee, maar goed, een graadje of 18 hadden ze het over. Dus nou ja, goed, daar doen we het dan weer voor, toch?
1: Ja, dat is nog een beetje lekker voor de tijd van het jaar allemaal.
0: Ja,
1: ben ik helemaal met je eens. Dus, vandaag is een hele bijzondere dag. Want weet je wie de jarig is?
0: Nee.
1: Pieter Jan is vandaag, het is niet te geloven, 76 jaar geworden. Hij is vandaag jarig.
0: 76, ja. Nou ja, wacht even hoor, wacht. Ik moet even wat aan doen. Wacht even hoor, even wachten.
2: Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria.
0: Kan ik tenminste niet zeggen dat we niet gezongen hebben voor hem?
1: Nee, precies.
0: Wacht even hoor. Zo. Oh, nog een keer. Nou ja, voor de komende 20 jaar nog een keer. Ik weet niet, zit hij mee te luisteren of niet?
1: Nee, hij is toevallig net even weggelopen.
0: Oké,
1: okay, dus,
0: maar feliciteer hem even van mij dan nog. En heel veel jaren.
1: Zal ik even doen.
0: En goede gezondheid natuurlijk. Hé, maar wat was er nou van de week aan de hand met de televisiering? Hij was niet uitgenodigd. Wat is stelletje?
1: Nee.
0: Daar heb ik een woord voor.
1: Nou, daar wil ik het net even over gaan hebben. Ja, hij had... normaal is elk jaar krijgt Peter Jan een uitnodiging voor de Gouden Televisiering. Want die heeft hij zelf natuurlijk gewonnen. Maar doet je het of doet je het niet?
0: Ja.
1: Heeft hij wel gewonnen. En het werd ook gezegd dat hij eeuwig eigenlijk moest komen. Dat was dan de belofte. Je moet er elk jaar bij zijn. Kan je er niet in de rolstoel, dan kom je ophalen. En dit jaar... ik vroeg hem al zo. Ik zeg, wanneer is nou die televisiering? Ja, ik heb nog geen dus hij ging een bericht sturen. Waarom heb ik nog geen uitnodiging gekregen? Nou, hij was dit jaar niet welkom.
0: Nou ja.
1: denk ik niet welkom. Het was toch de bedoeling dat hij elk jaar zou komen. Dus toen is op bericht geschreven van... dan komt hij wel naar de rode loper met de pers. En dan gaan we even de mensen vertellen dat hij niet mag komen. Want er staan natuurlijk altijd mensen op hem te wachten voor de foto.
0: Ja.
1: Maar... uiteindelijk hebben ze toch Telegraaf had nog een stuk geschreven en haalde meerdere media. En toen hebben ze toch, denk ik, eieren voor het geld gekozen.
0: Ja.
1: En heeft hij even toch een paar hele mooie verplaatsen gekregen.
0: Ja, de motivatie was, er is geen plaats.
1: Nee, en dan denk ik dat er zijn volgens mij 2000 plaatsen daar in dat prachtige gebouw waar het gehouden wordt.
0: Ja.
1: Maar er waren ook gewoon mensen dat ik denk van... ik heb natuurlijk nooit een ster gewonnen. Ik was alleen maar aanhanger eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar iemand die gewonnen heeft. Er waren mensen die 20 man aanhang meenamen. En dan denk ik van, wat doen die mensen dan? Die hebben nooit gewonnen, maar die komen er allemaal wel. Dus op wat voor manier, het zijn natuurlijk vaak vriendjes van elkaar allemaal. Dat ik denk van, het klopt niet helemaal.
0: Nee, klopt.
1: Dus ik vind, als je die ooit gewonnen hebt. En dat vond ik ook met Peter Lussen. Die heeft hem ook ooit gewonnen. Die was ook niet uitgenodigd. Dat denk ik van... niet raar. Ja,
0: maar dan doen ze gewoon... Dus mensen uitnodigen die daar gewoon eigenlijk helemaal niks te zoeken hebben. Of tenminste, allemaal extra mensen meenemen. En ja, dan is het gauw vol natuurlijk.
1: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon net wat je in heel die tv-wereld ziet. Vriendjes van vriendjes, hè, die worden dan allemaal uitgenodigd.
0: Ja.
1: Ja, dan denk ik van, dat kun je niet maken. Dus mensen die dan gewonnen hebben, die moet je ook gewoon uit blijven nodigen.
0: Ja.
1: En er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon ook echt helemaal, die worden uitgenodigd, die hebben helemaal geen zin om te gaan.
0: Nee, dus
1: wat
0: een
1: van wie. Er waren er ook best wel veel bekenden die ik heb gehoord van. Ik wil elk jaar uitgenodigd, maar ik heb helemaal geen zin in die onzin. Nee. Dus dan denk ik van mensen die het dan echt leuk vinden en gewonnen hebben, die moet je dan ook wel, vind ik, uitnodigen.
0: Ja, maar absoluut. Absoluut. Maar ja, sowieso. Dus, ik bedoel, als die regel er is en die belofte wordt gemaakt, moet men daar gewoon niet aan tornen en gewoon zeggen van, je hebt toen in al zal het ook 30 jaar geleden zijn, een televisering gewonnen. Je bent erbij. En als je komt, is een tweede, maar precies. In ieder geval, je bent erbij.
1: Precies. En, het is niet anders. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog het Songfestival. We hebben een prachtig lied gemaakt. Afgelopen jaar hadden we in de studio alles ingezongen. Alleen er was even één ding. Die jongen van de studio, die zei, ja, we hebben alles mooi afgemixt. Nu hebben we het resultaat gehoord. Ik zei tegen Peter Jan, mooi. En Peter Jan zei, oh ja, wat willen we niet? Dus we gaan hem nu even inzingen, of opnieuw inzingen. Want in mijn ogen is het een beetje te veel AI.
0: Oké. Okay.
1: Ja, de producer zei, nee, het is helemaal geen AI. Maar nu vraag ik me af, wat vind jij ervan?
0: Ja. Ja, wel. Vind ik wel.
1: Ja, toch wel.
0: Ja, het is te glad. Het is gewoon, het is gewoon AI. Ja,
1: ik vond het ook gewoon erg glad. En toen hebben we ook gedacht, nou, dan gaan we opnieuw in de studio. Ja. Want je moet het wel horen. En glad, dan mag het van onder zijn. Maar niet bij een plaatje.
0: Alleen als er een plaatje uitziet.
1: Dat je spiegeltje ervoor kan houden.
0: Ja, precies. Dat bedoel ik.
1: Dat mag het.
0: Ja.
1: Zo, ik kon het niet laten.
0: Nee,
1: ja, en het laatste nieuws. In die ratenband. Ja, iedereen is op zoek naar Emiel. En waar zou die zijn?
0: Ja.
1: Er zijn al zoveel geruchten. Het ene gerucht is dat hij afgeperst wordt. Andere dat hij geld geleend had van Russen. De andere, dan wordt hij weer gezegd, hij zit bij Jamanda. De andere zegt weer, het ziek. Ik vraag me af wat er nu daadwerkelijk kan dan.
0: Dat zeg jij nou? Toen jij dat net opnoemde, toen dacht ik, misschien zit hij wel bij Jamanda. En zo zeg jij dat ook.
1: Ja, nee, maar het lijkt me ook niet waarschijnlijk. Want Tineke Toernooi en ik zijn ook bij Jamanda geweest. Ze kwam nog niet de deur uit, ze wilde helemaal niet. Dan denk ik van, het zou een beetje raar zijn als Emiel in één keer daar woont.
0: Die...
1: Alhoewel, natuurlijk, het zijn altijd wel goede vrienden geweest.
0: Ja.
1: En ze hebben natuurlijk wel ooit een keer gevogeld samen. Dus wat dat betreft, je weet maar nooit.
0: Nee, precies. Ja. Zijn beide, waren het van die mediums, hè?
1: Ja, precies. Dus allebei motivators, maar dan allebei op een iets andere manier.
0: Ja, nogal. Ja.
1: Dus ik ben benieuwd of er... De familie is hem nu op dit moment ook allemaal aan het zoeken. Ze willen zelfs naar Thailand gaan om te kijken of hij daar ergens is. Dus ik vraag me af of hij in Thailand zit of waar hij zit.
0: Ja.
1: Hij is in ieder geval, het lijkt wel of hij van de aardbodem gedwenen is.
0: Dat kan ook natuurlijk. Ja, ja.
1: Maar...
0: Ja. Ja, nou ja, misschien zit hij aan het in Rusland. Dat kan ook natuurlijk, hè? Vladimir een beetje aan het motiveren is om te stoppen met die nutteloze oorlog die nu bezig is.
1: Dat zou wel heel mooi zijn als je dat dan doen is.
0: Kreeg hij van mij de bonus, of weet het, de Nobelprijs, absoluut.
1: Precies, maar ja, Trump die heeft hem nou ook niet echt verdiend, vind ik. Dus wat dat betreft... Nee, maar die wil hem heel graag hebben, maar dan denk ik van, dan zijn we toch niet helemaal goed bezig.
0: Nee, Trump die verdient voor mij een plekje in Disneyland of zo.
1: Ja, hij gelooft te veel in sprookjes.
0: Nou, dat, absoluut.
1: Nou, dat was hij.
0: Oké, jongen, dan spreken wij elkaar volgende week weer.
1: Ik zou zeggen, maak er nog een hele lekkere avond van.
0: Jij ook, en een heel mooi verjaardagsfeest met Peter Jan.
1: Ik pak er nog eentje.
0: Oké, gaan we doen. Ik ga de zakkenvullers even voor je draaien.
1: Oh, ik ben benieuwd wat de mensen ervan vinden.
0: Ja, we gaan het doen. Hey, tot volgende week.
1: Tot volgende week,
0: Johan. Hoi.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol-Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.

gelukkig is een Gaia. En hun dochter doet het momenteel ook gigantisch goed. Melissa Hulshoff natuurlijk. Kunnen we zometeen ook nog wel even draaien? Of heb jij een ander idee? Dan kunnen we die natuurlijk zometeen ook even opzetten voor je. Laten we eens even een leuk plaatje opzetten. 06-384-65-1. Ik zeg een hele goede avond. De luisteraars van Omroep Zilt zijn weer terug. Ons te vergezellen tot 9 uur natuurlijk. Tot die tijd gaan we lekker een gouden ouwe draaien. Dat kan zijn piratenhits. Of dat je zegt van ja, ik wil toch nog even die nieuwste horen van Jannes bijvoorbeeld. Nou, die is er niet. Maar die zoon van Jannes, die dan weer wel natuurlijk. Jan Wolters. Kun je aanvragen. Allemaal op 06-384-65-1. Een tijdje terug draaide ik ook al een plaatje uit een ver verleden. Toen ik toch een klein jongetje was, hadden buren, die hadden een band. En die heette de Rinzona's, dames en heren. De Rinzona's in Harlingen was een begrip hier in de omgeving. En dan hadden ze altijd een liedje. Dat heette De Kleine Vogel. En dat vond ik altijd zo mooi als zo'n klein jongetje was. Ik heb hem weer gevonden, dames en heren. Ik ga hem draaien. Speciaal voor jou. De Rinzona's, De Kleine Vogel.

dikke, lekkere, dikke, vette polka. Met zijn dikke, vette beat erheen. Ja, moet kunnen. Kwart over acht hier in de studio in Harlingen. En het is, roezig warm, om het even te zeggen op z'n vies. En het regent. Laten we een mooi romantisch liedje draaien. Wat eigenlijk niet zo fijn is. Maar toch, het klinkt zo mooi. Marianne Weber en Willem Bart. En ze zingen de warmte van je hartstocht.

0: Ben jij je moeder vergeten?
1: Zij heeft je al die jaren niet gezien.
0: Zij heeft je al die jaren niet gezien.

Foutje klanken op je radio. Ja, 8 minuten voor de klok van 8:30. Dit is muziek op je radio natuurlijk. En Omroep Zilt en vele andere zenders die ons uitzenden met het programma Borreltime. Tot 9:00 ben ik bij je. Ik krijg nog een verzoekje binnen uit Leeuwarden vandaan. En hoe moeilijk kan het zijn? Hij zei, die heb je toch niet. Nou, hebben wij een heel groot archief in. Ja, daar moet je dan af en toe even in spitten. Maar ja, als ik wil, dan vind ik alles er eigenlijk wel in. Harry Meijering, hij zei, fijn, je hebt het voor elkaar. Ik lig te snotteren op de bank van al deze emotionele nummers. En hij vroeg Nanne Mascuria, lieder die Liebe schrijft. Ach zo, een Griekse vrouw, die in Deutsch spreekt. Ja, dat ging niet fout gaan, hoor. Speciaal voor die vrienden, als dat schöne Leeuwarden. Nanne Mascuria.

Uit de beginperiode van Meloes Oosting. Ja, als hij 's nachts piano speelt, klagen de buren. Ja, zo kun je dat eigenlijk ook zeggen natuurlijk. Onderhand 8:30 in de studio hier in Harlingen. Fijn dat je er nog altijd bij bent. Ja, ik kreeg een verzoekje. Ik had net even een berichtje samen. Ik kreeg een berichtje binnen, laat het zo zeggen, van Angelique. Van Jack natuurlijk. En dat zei ik ze straks al even. Ja, daar is het ook een beetje in de war. Gebroken knieschijf. Van de fiets gevallen, fiets stond stil. En ik zal niet zeggen wat er staat. Ik ben omlazend met mijn fiets. Stilstaand. Ja, kan het wel zeggen. En nou is de knieschijfstuk. God, lieve schat. Pas een beetje op jezelf. Pas een beetje op Jack. En Jack, pas een beetje op haar natuurlijk. Ik zei, ik ga een mooi plaatje voor jullie draaien. En ik weet dat jullie beiden dit een heel mooi liedje vinden. Marianne Weber en die oude accordeon. En ik kom binnenkort gauw even bij jullie langs. Om een biertje. Komt goed. Heel veel sterkte daar.

Speel die dans. Ook een hele mooie cover van Mannes. Niet Jannes, maar Mannes. Speel die dans 2.0. Ja, en we gaan een hele mooie een draaien. Voor papa. Ik zie je morgen, ouwe. En speciaal voor jou. Ik is het helemaal vergeten, joh. Echt waar. Jou niet natuurlijk, hè. Ik weet dat je deze mooi vindt. Speciaal voor jou. Ik zie je morgen. Rozen voor jou.

Vanavond hadden we aan de telefoon Jannes, de koning der piraten. Wat een aardige man is dat toch? En als je ziet hoe zijn zoon het doet. En als je een keer... zoek het even op YouTube. Dan zie je hem gewoon. En dan denk je van, ja, nou, daar staat gewoon een Jannes 2.0. Echt waar. Nou ja, net wat hij vanavond ook zei. Zelfde motoriek, zelfde uitstraling. En vooral ook dezelfde stem. Ja, zal ik hem nog een keer draaien? Laat het even weten op 06-300-84-65-1. Ga ik hem zo meteen nog even draaien voor je. En anders, we draaien hem gewoon volgende week. Ik ga proberen om hem aan de telefoon te krijgen. En trouwens, over volgende week gesproken. Volgende week hebben we Danny Christian aan de telefoon. En ik ben nog beter met... Frans-Duits. Ja, Frans-Duits. Dat moet ik ook even horen. Want de plugger die is op vakantie. Dus die kon even niet niks regelen. Maar in ieder geval, Danny Christian volgende week sowieso. 50 jaar in het vak volgens mij. En dan gaan we het er even over hebben. We gaan even terug in de tijd. Met de Sunstreams. En ze zingen. Ze zoeken een plek voor de nacht. Ook absoluut. Heel actueel. Ik zag dat ze in het Ter Apel weer buiten lagen te slapen.

Ja, de voortdag was dat. Even lekker terug in de tijd met... Ik heb een hart zo groot als een klerenkast. Ja. Als je maar een hart hebt, dan heb je nog in ieder geval een plek. Er zijn ook mensen die zijn harteloos, om het zo maar even te zeggen. 10 minuten voor de klok van 9. Er waren wat mensen die zeiden van draai Jan Wolders dan toch even. Want wij zijn wel benieuwd. Waaronder mijn grote vriend uit Leeuwarden natuurlijk. Noem je nog een keer Harm Eiring. Wie? Harm Eiring. Komt ie aan, jongen. Jan Wolders, ik wil jou...

Ja, en helaas moet ik dit nummer onderbreken, want we zitten aan het einde van de uitzending. Ja, nou, volgende week ga ik voor je draaien, absoluut. Vanaf 5 uur was dit het Borreltime op je radio. Op de zaterdag 10 oktober 2026. En ondanks het slechte weer was het signaal overal weer goed te ontvangen. Daar ben ik absoluut weer heel blij om. Regen, onweer, harde wind. Ah jongen, niks houdt ons tegen.

deze zender weer te beluisteren met het programma op Wildheim. Nu zeg ik allemaal een hele fijne avond. Wees een beetje lief voor elkaar. Geniet ervan. Morgen avond trouwens vanaf 8 uur tot 12 uur. Lucky Joe. De leukste muziek op de zondagavond tot 12 uur. Weinig gepraat. Alleen maar hele leuke muziek. En je kan plaatjes vragen ook. Dus www.luckyjoe.nl. Dus vergeet het niet. Zondagavond, Lucky Joe. En nu zeg ik allemaal bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. En een hele fijne avond. Ciao, hoi.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Even wat oors.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Even Wat Hoors. Aflevering 325 alweer, waar wij vandaag deeltelijk op locatie zijn. Maar dat zijn de eerste twee uren voor Spannenburg en natuurlijk ook voor Schild en natuurlijk RTV NOF, waar wij dus live doen. Maar ook natuurlijk hier bij Spannenburg ook nog uur 3 en 4. Het derde uur, het filmuur met Janne Hoogstra. Hierin ook het tweede column van Kijk Nederland met me. En de uuropener van het album van de maand van No Saint en Rick Meijer Off The Record. En natuurlijk in het vierde uur schuift Tjeerd van Popta weer aan. En hebben we natuurlijk metal en meer. Maar ja, ik zei het al, we zijn gedeeltelijk live vanuit Leeuwarden. En dan niet om te shoppen in een lingeriezaak van Femke C. Nee, we zijn bij de popronde in Leeuwarden. En op locatie dus Henk. Henk, een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond Niels. Nou ja, je hebt gedeeltelijk gelijk, want ik ben wel bij Femke C. Er gaat een wereld voor me open. Dit zijn plekken waar ik eigenlijk niet zo vaak kom. Maar speciaal voor de popronde hebben we deze locatie uitgezonden om daar twee uur verslag te doen van wat hier allemaal gebeurt. Ja, de popronde volgen we natuurlijk bij Even Wat Hoors al een paar jaar. Niels, daar weet je alles van.
0: Ja, dat weet ik.
1: Maar nu in Leeuwarden een echte vanaf locatie, hè?
0: Ja. Jij op locatie, ik in de studio. Twee uren lang natuurlijk. Neem jij interviews af, Taro. Dan ga jij natuurlijk luisteren naar de live muziek.
1: Ja. We hebben hier sowieso prachtige bands. We hebben hier sowieso Hooves hebben we hier. En even kijken. Dat zijn allemaal nieuwe namen voor mij. Maar daar gaan we straks meer van luisteren. Ontaard hebben we en Aquarlare. Dit zijn bands die met de popronde meedoen. De popronde. Ja, we zullen dat in de loop van het uur wel even uitleggen. Voor degenen die dat niet weten wat dat precies inhoudt. Maar ja, hier in Leeuwarden daar zijn 19 locaties. En 41 acts staan hier door de stad heen. Drie hebben we hier dus bij Femke C. We gaan ook even met Femke C en de organisatie. Bekende namen zitten erbij. Cat Harry van bijvoorbeeld, die zit in de organisatie. Dus die schuift zometeen ook even aan. Nou, dan kunnen we dat mooi weer even combineren met allemaal muziek die we van die bands hebben, Nielsen.
0: Ja, daarom. We hebben weer genoeg muziek gevonden en meegenomen. Een van die staat niet daar te spelen. Ofwel. Oh jee, verbinding valt een beetje weg. De verbinding in Leeuwarden valt heel even weg. Misschien moeten we zo het helemaal even terugpakken.
1: Je moet nog iets doen.
0: Ik moet nog iets doen? Verbinding is niet al te optimaal nog. Dat doen we zo meteen. We gaan in ieder geval wel muziek draaien. Wat dus ook te vinden is bij natuurlijk in Leeuwarden. Graaf Landgraaf, je moet nog iets doen.

0: Ja, de Mexicaanse zussen, de drie zussen van The Warning en een van hun laatste singles die ze hebben uitgebracht, Kerosene. En daarvoor natuurlijk Landgraaf. En we gaan eens even horen of onze eerste spreker al bij Henk staat. Henk, goedenavond. Nou, die is nog even druk aan het praten. Dat kan. He, die heeft natuurlijk nog even wat mensen. En helaas waren ze nog niet gereed. In ieder geval, dus... Ik denk, we krijgen de melding, maar...
1: Maar is het op zich wel komen, Niels, ja?
0: Ik ben er even, ik ben er voor je. Hallo?
1: Nou, Niels, ben je er?
0: Ja, we hebben verbinding.
1: Ja, nou, ik sta hier inmiddels bij twee mensen. Ik kan toch al niet?
0: Ja. Je mag je eerst artiest doen.
1: Ik heb hier Hoofs heb ik hier bij mij staan. Ja, en dit is een band die eigenlijk misschien wel een van de toppers is van deze editie van de... van de popronde, want met bijna 30 shows van de 40 doen ze het heel goed. Goedenavond mannen. Wat is dat? Hey.
0: En zo te merken, nou is de verbinding niet zoals we het willen. Komt waarschijnlijk even door het slechte weer. Ik ga even een belletje plegen dat we even iets anders moeten doen, want de verbinding met Leeuwarden is niet zoals het moet. En dat is het leukste aan live radio. Ik ga even snel een belletje plegen, dat we hem even aan de telefoon krijgen. In de tussentijd, dan moeten we snel even omspringen. Van wat zullen we even snel draaien? Dat is het leukste aan live radio natuurlijk. We zijn op locatie en ik ga even bellen.

0: Ja, dan moeten we even snel even omgooien met de verbinding. Waarschijnlijk het weer in Hiero en in Leeuwarden. Dat eventjes de connecties een beetje aan het wegwerken zijn. Daarom even als tussendoortje Dea Matrona uit Ierlandweg met So Damn Dangerous. En als het goed is hebben we nu wel verbinding met de Leeuwarden, Henk.
1: Ja, nou daar zijn we weer Niels. Ja jongen, het is hier best wel slecht weer. Als je de buienradar ziet, dan zie je alleen maar een grote rode vlek. Dus ik denk niet dat we er goed doorheen komen. Dus dan moeten we het maar even op de ouderwetse manier.
0: Ja, daarom.
1: En wat dat betreft heb ik nog steeds de band Hooves heb ik hier bij me staan. Want dat is een van de tappers van de popronde dit jaar. Bijna 30 keer zijn ze al geboekt. En ja, er kunnen er nog steeds bij komen. Want eind oktober of november dan kunnen er nog gaten vallen die zij willen invullen. Nou jongens, goedenavond. Hebben jullie er wat zin in?
2: Absoluut, zeker weten.
1: Waar komen jullie vandaan?
2: We zijn een Amsterdamse band, maar we wonen eigenlijk allemaal in alle windrichtingen van Nederland. Dus Thomas, die woont in Den Bosch, ik woon in Alkmaar, Dirk, de drummer, die woont in Utrecht, Richard, de gitarist, die woont in Haarlem, en Iram, de zangeres, die woont in Zeist.
1: Ja, jullie zijn al een tijdje bezig, vanaf 2020. Is dat dan op een gegeven moment gegroeid naar wat het nu is, of was het 6 jaar terug al wat het nu is?
2: Nee. We zijn eigenlijk we zijn langzaam gegroeid naar wat het nu is, denk ik, ja.
1: En jullie zijn een noise punk, een post-punk band?
2: Ja, klopt, ja. Vooral veel lawaai.
1: Ja, nou, daar zitten we sowieso hier bij Famke C zitten we wel goed. Het is hier behoorlijk luidruchtig, maar dat vindt het publiek mooi, want het is al in grote getalen toegestroomd, ondanks het slechte weer. Prachtige locatie, hè?
2: Het is een heel bijzondere locatie. Ja. Het is echt superleuk om in een lingeriewinkel op te treden. Nog nooit gedaan.
3: Nee. Ja, het is een zaak die veel mooier is dan wat wij ten gehore gaan brengen.
1: Ja, jullie spelen meestal in een obscure setting met rokerige hallen.
3: Nee, dat valt echt reuze mee. We hebben ook gewoon een beetje veel Melkweg, Patronaat, we hebben echt van alles gespeeld. Het leukste zijn wel de kleine krustencafés waar mensen op elkaar duiken en over elkaar heen klimmen tijdens de show. Maar ook de afwisseling is gewoon heel erg tof. Dus ook gewoon een groot podium is ook leuk en dat werkt gewoon net wat anders.
1: Ik denk dat het ook wel een uitdaging zal zijn om in een lingeriezaak een mors te starten.
2: Misschien, maar je weet het nooit, hè? Nee. Je weet het nooit. Het kan altijd gebeuren, ja.
3: Twee weken geleden in de kapperszaak ging het ook goed op een zondag. Dus weet je, het kent gewoon in de Boulderhal in Enschede ging het. Daar hadden we de crowdsurfers en echt mensen die over elkaar heen aan het klimmen waren. Dus wij hebben er vertrouwen in dat een lingeriezaak ook nog wel wat moet.
1: Ja.
3: En anders moet jij gewoon niet die pit starten.
1: Ja, ik denk het ook. Ja. Ik heb dat al veel afgekeken van dus dat zal ook wel lukken. Ik ben een goede drukker.
3: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Hey, jongens, nou hebben jullie al behoorlijk wat nummers hebben jullie uitgebracht. Albums, EP's en dat soort dingen allemaal. Hoe gaat dat bij jullie? Gaat het continu door of is het echt dat jullie in fases met materiaal bezig zijn?
3: Over het algemeen is het wel dat we echt periodes invullen om gewoon echt te gaan schrijven en minder te spelen. Bij ons is het, alles wat we eigenlijk tot nog toe hebben uitgebracht, behalve het laatste nummer, was nog met onze oude zanger, die helaas in 2024 uit het leven is gestapt. Daardoor hebben we ook gewoon 2 jaar even stilgezeten en ook gekeken wat willen we nou echt. En ook een stuk verdriet en rouw ook gestoken in gewoon samen zijn en nieuwe nummers en op zoek naar een vocalist die goed bij ons aansluit. En die hebben we gevonden in Iram. Dus daar hebben we nu net een nummer mee uitgebracht. Er komt er nog eentje aan. En we zijn nu weer echt in een nieuwe energie aan het raken. Met als plan en ambitie om in ieder geval volgend jaar een plaat af te schrijven. Ik weet nog niet of we die dan helemaal opgenomen gaan hebben. Of helemaal niet of we die uitgebracht gaan hebben. Maar dat is nu wel de volgende stap.
1: Nou, en dat in de smaak valt, dat is sowieso een feit. Want ik heb het even gecheckt. Maar jullie staan inmiddels ook bij de Indie XL top 40. Staan jullie in de top 30. Dat is natuurlijk ook mooi dat je van andere kanten ook waardering krijgt.
2: Ja, dat is absoluut. Dat is heel mooi, inderdaad. Ja. Ik had het zelf niet in de gaten dat we erin stonden. Maar dat is altijd leuk om te horen, inderdaad. Ja.
1: Nou doen jullie met de popronde mee. Waarschijnlijk hebben jullie misschien wel eens vaker opgegeven. En nu zijn jullie geselecteerd sowieso. Wat hopen jullie te krijgen of mee te maken tijdens de popronde?
2: Nou, we hebben al een keer eerder meegedaan met de popronde. En dat was in 2023. En dat ging toen ook heel goed. Maar ja, net wat Thomas vertelde. Het jaar daarna is onze zanger uit het leven gestapt. Dus toen viel alles stil. Nu hebben we Iram, een nieuwe vocalist. Die had tot voor kort echt nul optreedervaring. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we nog een keer hebben ingeschreven. Dus om meters te maken voor Iram. Dat we inderdaad in kleine lingeriewinkels staan waar de techniek niet zo goed is als in de grote podia. En waar het een beetje behelpt is soms. Dat is exact de reden waarom we meedoen. Ja.
1: Nou, dat jullie veel ervaring op gaan doen in een nieuwe bezetting, dat is een feit. Leuk dat jullie even aan wilden schuiven hier aan de overkant van Famkeszee. Veel succes en plezier zometeen bij het optreden. We gaan gewoon eventjes naar jullie hit luisteren. Hier komt Hoes met Low. When you hit too high, better...

0: Ja, in ieder geval gaat het dak er vanavond wel af in de lingeriezaak Famke C. En we gaan gelijk weer door naar Leeuwarden toe, want de volgende spreker, en die is van de popronde zelf, ja, die staat bij Henk. Kom er maar in.
1: Ja, Niels, ik zou je het nou sterker vertellen, het zijn er twee. Volgens mij is de popronde georganiseerd door een klein comité. En ja, hier staan Eddie en Kat, die staan bij mij. Ja, goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Hallo.
1: Ja, dit zijn bekende gezichten voor ons. En qua geluid ook, qua zang en qua gitaarspel. Want dit zijn twee bandleden van Bad Luck Baby. Ja, die volgen we natuurlijk al jaren, Niels. En ja, zij zijn ook getalenteerd in dingen organiseren. Van Kat wisten we dat al. Maar Eddie, die heeft het ook goed in het snotje. We missen eigenlijk nog eentje, hè? Want er was nog een derde persoon, hè?
4: We hebben nog een derde inderdaad. Loran Koers. Die heeft ons heel erg geholpen met marketing en social media dus. En ook met vrijwilligers heeft hij heel veel gedaan. Dus met z'n drieën.
1: Ja, Loran is ook een bekend gezicht, want dat was voorheen de basgitarist van Moonloops. Ook een hele goede jongen die veel doet in Leeuwarden in de popscene. Ook met Friesland Pop doet hij dingen. Jij trouwens ook, Kat, hè?
3: Ja, zeker.
1: Je was ook nog genomineerd voor een of andere cultuurprijs een paar weken terug, toch? Dat is op zich wel mooi om nog even te noemen.
3: Ja, dat is heel mooi. Dat was van de harde kern inderdaad.
1: Ja. Ja. Nou, een stukje waardering sowieso voor de dingen die jullie doen voor de noordelijke popscene. En ja, vorig jaar had je met Sarah had je de popronde volgens mij georganiseerd, toch?
3: Ja, klopt.
1: Ja, en dat is even geëvalueerd. En ik weet van Sarah dat die zegt van nou, laat mij maar lekker muziek maken en mijn eigen band dingen regelen. Maar ja, jij bent terug en je hebt je team uitgebreid met twee toppers.
3: Klopt, ja. Nou, ik werkte sowieso met Eddie al samen voor onze festivals met de band. En toen dacht ik, nou, ja, heel logisch dat we dit dan ook samen gaan doen, hè? Ja. En dat gaat hartstikke goed.
1: Ja.
3: En toen Loran er nog bij.
1: Ja, nou, het systeem van de popronde is dat er gewoon laagdrempelige plekken gezocht worden voor muziek. Hoe hebben jullie dat gedaan in Leeuwarden?
4: Ja, heel veel locaties gewerkt. Vraag of ze daarvoor open stonden. Heel veel ondernemers waren ook super enthousiast om mee te doen eigenlijk. We hebben weinig hoeven verkopen. Ja. Het was eigenlijk gelijk van, ja, gaan we doen.
1: Ja. Ja. En we staan hier nou bij een lingeriezaak. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit ook speciaal uitgezocht. Omdat dit eigenlijk typisch is iets voor de popronde. Nou, geen podium, geen kroeg of geen restaurant met live muziek. Het is gewoon een winkel.
3: Klopt. Het mooie van de popronde, een van de mooie dingen van de popronde, is dat je live muziek krijgt op plekken waar je totaal niet zou verwachten. Waarvan je eigenlijk een locatie compleet kan ombouwen naar iets heel erg onverwachts, naar iets heel nieuws. Dat je de winkel eigenlijk bijna niet herkent als winkel, maar dat het ineens een podium is. Ja. Dat is zo cool.
1: Nou, en dat hier dan ook nog twee of drie acts geprogrammeerd zijn die ook best wel hard en indrukwekkend zijn. Hoe ging dat hier? Hoe gaat het überhaupt in een popronde? Hoe komen bands aan een podium hier?
3: Nou, voor deze locatie specifiek gaat alle lof naar Sigrid van Famke C. Die heeft dat allemaal uitgekozen en die was heel specifiek in wat ze wou. En dat heeft ze waanzinnig gedaan, want iedereen heeft het over Famke C in de programmering hier.
1: Ja.
3: Sommigen zeggen het is de beste programmering van het hele jaar.
1: Omroep Friesland was hier zo pas ook.
3: Wat zei je?
1: Omroep Friesland was hier zo pas ook.
3: Ja, ja. Nou, maar het is ook heel bijzonder. Maar over het algemeen, kijk, je hebt natuurlijk een selectie, want 1400 bands melden zich aan. Dan komt er selectie, er blijven 100 acts van over, die krijgen wij dan. In een lijstje toegestuurd en dan gaan we luisteren en dan gaan we kijken wat zit er allemaal tussen, wat vinden we zelf interessant. Dan vervolgens hebben we dus locaties die mee gaan doen en zij hebben vaak wel een voorkeur wat ze ongeveer willen. We kijken naar de grootte van de locatie, is het heel klein dan zetten we daar geen achtkoppige band neer. Is het heel groot, nou dan kan dat bijvoorbeeld wel. We kijken naar de akoestiek, we kijken naar het budget dat beschikbaar is, naar de wensen van de eigenaren, een beetje naar wat er verder in de buurt is. Je wil geen singer-songwriters tegenover elkaar hebben tegelijkertijd, je wilt dat er een beetje variatie in zit. Je wil ook geen twee metal bands tegenover elkaar hebben tegelijkertijd. Nee. Je wil het daar een beetje over, ja, dat het los van elkaar staat. Dus het is gewoon heel veel passen en meten en in gesprek.

0: gaan.
1: Ja. Nou, dit soort dingen is sowieso, bekend. We zijn er zelf ook al een paar keer mee geweest. Ja, jij als zangeres en ik als fly on the wall. We zien gewoon wat er gebeurt, ook in de andere plekken. Niet alleen voor de niche-liefhebber, maar ook gewoon voor de toevallige passant is dit een mooie ontdekkingstocht van ja, wat er zoal in Nederland gebeurt.
2: Absoluut. Ja, zeker.
1: Nou is het zo, stiekem kijken we ook eventjes naar Bad Luck Baby, want jullie hebben straks ook een festival. Dat is ook heel bijzonder, want staat daar, en jullie doen ook dingen met goede doelen.
0: Dat is ook zo, ja. Afgelopen voorjaar stonden we op het benefiet van No Gifts No Glory. En dat is een stichting die zich inzet voor de mantelzorgers van mensen die kanker hebben en daarmee te maken hebben. En met de benefietavond wordt geld opgehaald in samenwerking met Kink Radio. En wij mochten die avond spelen met Bad Luck Baby. En dat was echt super bijzonder om te doen. Dat we er zelf ook wel ervaring mee hebben. Dus het was heel, heel waardevol om daar aan bij te kunnen dragen op deze manier.
1: Ja. Nou, dat is heel bijzonder dat je met je muziek kunt bijdragen aan een groter doel. Hebben jullie nog veel drukte vanavond of alles in de maag en gewoon een beetje heen en weer toggelen?
2: Ik moet zeggen dat het me heel erg meevalt. Echt alles onder controle eigenlijk. Hè? Ja, het loopt tot rolletjes.
1: Ja. Nou ja, een terdege voorbereiding, dat is de helft van het werk. En dan kun je ook zelf genieten van een mooie avond. Bedankt voor de organisatie en dat jullie dit mogelijk maken voor Leeuwarden en eigenlijk voor Noord-Nederland. We gaan even luisteren naar Arcade van Bad Luck Baby. Dan gaan we natuurlijk jullie ook even draaien. Zit daar nog een verhaal aan vast, aan Arcade? Of is dat te lang?
0: Nee, ik was in februari in Wales. Dus ik kreeg ruzie met een paar mannen in de kroeg. En toen heb ik daar samen met Eddie een tekst over geschreven. Ja,
2: ik denk dat je hier wel echt vraagt over het nummer met het meest concrete verhaal ook. En normaal kan je eigen dingen soort van wel projecteren, maar dit is wel echt van... Dit is echt gebeurd.
0: Ik denk dat Castle Arcade, waar dat arcade, dat we een speel al bedoelen, maar de plek heette daadwerkelijk Castle Arcade. En ik was daar in mijn eentje en het regende buiten en ik had geen geld, ik had geen telefoon, ik was helemaal alleen. En ik had wel bier en ik had 6 mannen en ik had zoiets van, dit wordt slecht.
1: Nou, we gaan er naar luisteren en dan gaan we zo meteen even kijken of we nog even iemand bij de microfoon, ja, het is inmiddels de telefoon, kunnen krijgen. En nou, bedankt eerst eventjes en tot de volgende keer.
2: Nee, bedankt.
0: Dankjewel.

0: Battler Baby in Arcade. We zijn nog steeds natuurlijk te vinden in Leeuwarden bij lingeriezaak Femke C. Waar natuurlijk vanavond de poprondes zijn. En Henk die heeft natuurlijk alweer de volgende spreker bij microfoon/telefoon staan. Henk, goedenavond.
1: Ja, daar zijn we weer eventjes. Het is hier aan de lopende band en het is super gezellig. Het is eigenlijk ook wel best wel druk. Maar dat geloof ik ook wel, want het is hier een prachtige locatie. En ja, bij Femke C is het goed toeven. Veel blije gezichten, veel kabaal moet ik zeggen. Maar dat met elkaar gecombineerd is eigenlijk nu al het vooruitzicht op een zeer geslaagde avond. En ja, Sigrid Kandrines, zeg ik dat goed? Staat je bij mij?
2: Ja, dat zeg je goed.
1: Wij begonnen vanavond mooi in het Fries tegen elkaar te praten. En toen dacht ik bij mezelf, nee, want als we straks op de radio zijn, dan moeten we alles in het Nederlands doen. Want dan kunnen de mensen in buiten Friesland ook verstaan. Prachtig dat we hier even bij jullie kunnen zijn in de zaak. Er staat op mijn briefje contourspecialist dat jullie dat zijn.
2: Zelf benoemd contourspecialist, inderdaad. We zijn heel goed met vrouwelijke contouren. Dus,
1: ja.
2: En we hadden een titel nodig. Ik denk, dit past.
1: Ja. Het is sowieso, ik weet vanuit een betrouwbare bron, mijn vrouw dan, dat het soms best wel lastig is om goede lingerie, ondergoed zeg maar, te krijgen. Het moet goed zitten. Jullie hebben ook nog een speciaal concept, hebben jullie eigenlijk, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij werken uitsluitend op afspraak, zodat we iedereen die bij ons binnenkomt goed kunnen helpen. Want we vinden dat iedereen dat verdient. En we hebben het er druk genoeg voor. Dus je moet inderdaad even een afspraak bij ons boeken. En dan krijg je de royal treatment, zeg maar.
1: Ja. Is het dan zo van dat je echt één op één bezig bent?
2: Ja, één op één. Dus wij weten van tevoren, er komt iemand. En dan heb je een uur lang iemand tot je beschikking. En die persoon helpt je helemaal met het vinden van de juiste maat, de beste modellen, badmode, sport-BH's, wat je maar wil.
1: Maar mensen geven dan van tevoren ook al op van waar ze naar zoeken en qua kleur en genre en wat hun voorkeur heeft. Of gaan jullie dat hier in de winkel bepalen?
2: Nou, we komen vaak wel tot heel verrassende opties. We zeggen altijd tegen onze klant, laat het nou gebeuren, we laten het je zien. We hebben de grootste matenrange van de Benelux, dus we kunnen heel precies werken. We hebben ook voor vrouwen met een heel smalle omvang of juist een heel grote borst, wel brede omvang. Hebben we heel veel hangen. Dus we zeggen altijd, laat het maar gebeuren en wij trekken het jou wel aan.
1: Dat zag ik hier ook, mannequins zag ik staan. Zwangere mannequins, dat vind ik eigenlijk ook wel bijzonder.
2: Ja, dat was nog een hele tour. Ik heb de zaak nu 6 jaar en ik wilde eigenlijk een representatief stel mannequins in de etalages. We hebben ze met een bruine huidskleur, we hebben ze wat voller en inderdaad ook zwanger. We hebben er een die soms getatoeëerd. Ik wilde eigenlijk dat als je bij mij binnenkomt, dat je denkt van, nou, ik herken mezelf in het beeld.
1: Ja, ja. Nou, dat is wel heel bijzonder. Nu hebben we het contourverhaal gehad. En tot zover reikt mijn kennis over het gebeuren. Ik ben trouwens wel goed bijgepraat nu. De muziek die hier geprogrammeerd is. We hadden zo pas hebben de mensen van de popronde even gehad. Ze waren onder indruk van jullie keus. Hebben jullie daar als team over na zitten denken?
2: Ik ben de enige. Het komt uit mijn koker, tenminste. Het is niet, ik heb de band niet opgericht, maar ze kwamen hier om te vragen of wij locatie wilden worden. En toen zei ik, ja, natuurlijk, hartstikke leuk.
1: Ja.
2: En toen vertelden ze me een half uurtje later dat ik zelf mocht cureren. Nou, toen was ik helemaal aan boord, want dat is wat ik heel graag doe.
1: Ja.
2: Mijn liefdestaal is playlists maken voor mensen. Ik maak zelf graag muziek en ik ben er echt een groot liefhebber van. Dus ik dacht, kom maar door. En toen heb ik die band uitgekozen waarvan ik dacht, ja, dit vind ik wel passend. Een beetje het contrast tussen de zachte lingerie en de harde muziek vond ik ook grappig. En,
1: ja.
2: Nou, zodoende.
1: Zacht en hard ontmoet elkaar bij Femke C.
2: Ja, dat kun je wel stellen, ja.
1: Nou is, valt het weer een beetje tegen, al moet ik zeggen dat het nu droog is. Wij genieten van de muziek die hier achter ons gebeurt. Je hebt ook een speciaal reclame gemaakt voor dit event, hè? Want ik zag een hele mooie poster staan.
2: Ja, ik heb het geluk dat mijn man grafisch vormgever is en die zei, wil je ook een eigen poster? En toen zei ik, ja, natuurlijk. We noemen het ook, we hebben een soort mini-festival van gemaakt. We noemen het Underwire.
1: Ja.
2: En mijn man heeft inderdaad een mooie poster gemaakt. Die hebben we ook door de stad verspreid.
1: Ja, nou wat dat betreft, Niels, is het hier, zoals ik net zei, goed toeven. Wij gaan zometeen nog even meer bandjes erbij roepen. Want ja, dat moet een beetje gecoördineerd worden. Want wij zitten natuurlijk midden in de line-up van de acts. Dat moet allemaal een beetje passen. Straks in het tweede uur dan pakken we Onthaard en Aquilare. Doen we eventjes. Sigrid, heel erg bedankt dat we even bij jou op de visite mogen komen. En dat je ons even te woord hebt gestaan. En we gaan even luisteren naar Hello Reverend van de Cloud Servers. En die hebben ze een nieuw album hebben ze uitgebracht. En de Cloud Servers, dat was natuurlijk een van de topbands uit Friesland die 3, 4 of 5 jaar terug mee heeft gedaan. Dus we gaan er naar luisteren. En dan, Niels, dan neem je het maar even over.

Simple Plan en Shut Up. Nou, dat doen wij in ieder geval nog niet in het tweede uur. Want natuurlijk zijn we ook in het tweede uur weer te vinden bij de popronde in Leeuwarden bij Famke Zee. Ja, en na het nieuws horen we ook de eerste keer de eindejaarsbonus. Dat de uuropener van het tweede uur. Het laatste kwartaal van dit jaar. En dat is Hoplak van Meijten. Die is de eindejaarsbonus van dit jaar. De komende maanden krijgen we die als de tweede uuropener. De eindejaarsbonus natuurlijk ook in de tweede uur. En natuurlijk Ontaard en Aqua Lare, die ook nog bij de microfoon komt. En niet te vergeten, Boutjesbeleving nummer 42 komt ook nog voorbij in de tweede uur. Dus blijf in ieder geval rustig luisteren naar Even voor de Os. Ja, we gaan even naar een nieuwe album van een band die al een hele tijd niet is gehoord. Ze waren laatst weer in Nederland te vinden. En goede muziek maken ze in ieder geval. En dat komt allemaal van het laatste album van Sanctuary. Ik heb het over de band Evanescence met zangeres met een heerlijke stem, Emily. We gaan even luisteren naar een van hun singles van het album Afterlife. En natuurlijk straks na 2 uur terug in Leeuwarden. Maar ook hier in de studio met de 2e uur van Even Wat Hoors.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. Met mogelijk grotere hoeveelheden later oplopen tot 3 miljoen liter. De deal heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin, die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is gewijd als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De wijding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgt Dick Schoon op. Ze is de 19e bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerkgenootschap met ruim 5000 leden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Even wat oors.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twaalf Woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Y'all ready for this?

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Hoors van. We zijn begonnen met de eindejaarsbonus. Ja, tot het einde van het jaar hoor je elke tweede uur Maite met Haarplak. En dat is zo te horen, als jullie goed geluisterd hebben, een Fries nummer. Weer eens op zich een heel leuk nummer. En we zijn natuurlijk nog steeds te vinden in Leeuwarden. En de man die daar al bij de lingeriezaak om de hoek, kunnen we het wel bijna noemen, op locatie is Henk. Bij Farmke C op locatie. Henk, goedenavond.
1: Ja, het is goedenavond. We zijn er weer. Het is allemaal weer een beetje teruggekomen hier. De eerste band hebben we gehad. En nu is het zo van, we hebben Maite gehoord, maar ja, we zitten hier bij de popronde in Leeuwarden, maar Maite doet zelf ook met de popronde mee. En volgens mij zit ze al tegen de 20 keer aan dat ze geboekt is. Dus, en ik kan ook wel verklappen dat wij 17 oktober, en dat is volgende week al, dan gaan we even mee naar Dordrecht. Dus dat kunnen we dan ook via de social media van Even Wat Hoors nou wel even blijven volgen hoe dat allemaal gaat. Dus wat dat betreft zitten we helemaal in de stemming van de popronde. Ook gaan we 6 november met Thijs mee naar Den Haag. Dus dan hebben we in november ook nog even een uitje, Nies.
0: Nou, gezellig. Drukte van je welste.
1: Ja. Ja, nou, we hebben zometeen nog even twee gesprekjes met de ex die al we hebben gehad. En die aan het einde van vanavond komen. En ja, ook Boukjes Belevingen doen we nog eventjes. Nummertje 42. Maar ja, Niels, daar moet jij je maar wat mee redden. Want ik heb hier niet zo heel veel controle over wat er qua muziek de lucht.
0: Nou ja, je hebt wel een deeltelijk controle van de muziek. Niet alles natuurlijk, maar wel een gedeelte. Nee. Dus daar heb je het geluk. Ja, nee. Met Boukjes Beleving, daar moet ik mezelf maar mee redden. Maar dat moet wel goed komen aan het einde van dit uur. Dat komt wel goed.
1: Zometeen gaan we nog wel eventjes praten met Ontaard. Die hebben zijn passie de boel op een kop gezet. Het was super gezellig hier. En ook Aquarelare, die doen we nog eventjes ergens halverwege dit uur. Dus dan moeten we straks maar even kijken, Niels, of je deze kant erop komt qua input van mijn kant.
0: Nou ja, ik hoor zie de meldingen wel voorbij komen. Als het zover is, dan schakelen we snel over naar de Leeuwarden. Waar het, is het al droog weer of begint weer wat te regenen?
1: Ik sta nu niet onder mijn afdakje en ik kijk omhoog en ja, het is donker, maar het is op het moment droog. Maar dat kan ook zo weer anders zijn.
0: Nou, daarom. Dus, in ieder geval laten we hopen dat het lekker droog blijft. Wij gaan straks natuurlijk terug naar Leeuwarden. Wij gaan hier ook verder natuurlijk met de muziek. En dat doen we met de samenwerking van Co Wetzel en Ella Langley. Dit is Jadid.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sane Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck in

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing.

0: Luke Bryan in samenwerking met Luke Combs. En daar was de afslag al. Finders, keepers. Ja, en dan is de vraag of Henk de finder en keeper is van ontaard. Dat gaan we even horen in Leeuwarden, waar hij natuurlijk is bij de popronde. Dat momenteel bezig is in de lingeriezaak Famke C. Henk, goedenavond.
1: Famke C.
0: En toen ging het heel erg goed. En dan opeens valt de verbinding weg.
1: Wat?
0: Ja.
2: Goddomme.
0: Het ging goed. Ja, je bent er weer. Het ging goed.
1: Ja? Ja. Hoor je me nu?
0: Ja, ja. Ja. Het ging goed. Hij ging goed.
1: Ja. Oh, zo jammer, hè? Nee, we zitten hier bij Famke C. Ontaard hebben we zo pas gehad. En het was een dampende show. Volgens mij hadden we hier wel 40 man hadden we binnen. Daarachter konden er nog 3 in. Maar voor de rest was het helemaal vol. Ontaard. Goeie band, waar komen jullie vandaan?
3: We komen uit Utrecht.
1: En hoe kunnen we jullie sound omschrijven? Wat voor genre zitten jullie?
4: Ik denk dat wij het beste zijn te omschrijven als post-metal. Met bronnen uit black metal, sludge metal. Post-metal zou ik zeggen.
1: Ik moet zeggen, het was goed hard. En de mensen konden het heel goed waarderen. Want ik heb hier heel veel blije gezichten gezien. Ja, knikkende mensen toen ze de deur hieruit liepen. Dus dat is meestal een goed teken. Jullie hebben gisteren ook in Groningen opgetreden. 2 keer zelfs, hè?
5: Ja, we hebben 2 keer opgetreden. 1 keer in de Plato. Het was een instorm 5:00 middags. En toen door naar Vera, waar we speelden om 11:30. 10:30? 11:30. Tijden lopen een beetje door elkaar. Maar 2 keer in Groningen. Toch wel een stad waar we graag komen. En dan nu voor de eerste keer in Leeuwarden. Maar dat heeft zeker niet teleurgesteld.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, wat ik net zei, veel blije gezichten. Jullie hebben 12 boekings hebben jullie in de popronde op dit moment staan. Daar kan er wel wat bij natuurlijk, maar zoals ik al eens eerder heb aangegeven, er kan veel gebeuren in de popronde, er kunnen gaten vallen. En ook alle plekjes zijn nog niet bezet, dus het is ook maar net even hoe je qua beschikbaarheid en andere band zit natuurlijk. Prachtig allemaal. Ja, jullie zijn ook al een tijdje bezig, al bijna 6 jaar.
6: Klopt, ja. We zijn in 2021 voor het eerst bij elkaar gekomen. In 2022 hebben we echt voor het eerst live gespeeld en wat uitgebracht. We zijn inderdaad al 6 jaar bezig.
1: Ja, en hebben jullie altijd dezelfde bezetting gehad? Of is dat een beetje aan het roleren geweest?
7: Het zijn altijd wij 4 geweest. Ja, zeker. Ja. En ook altijd allemaal op dezelfde instrumenten in dezelfde setting, ja. Ja.
1: Nou, en dan hebben jullie al verschillende dingen uitgebracht op de streamingsdiensten. Albums, EP's, singles. Dat gaat op zich hartstikke mooi. Jullie zitten al bijna tegen de 1000 volgers op Spotify. Dus dat is meestal wel een teken dat de goede kant op gaat. Wat verwachten jullie van de popronde?
7: Vooral dat we kunnen spelen op veel locaties waar we nog niet eerder zijn geweest. We hebben nu voornamelijk de Randstad en veel Utrecht, Amsterdam gedaan. Maar door de popronde staan we ineens ook hier in Leeuwarden in een lingeriezaak. En in Groningen in de Plato. En ja, dat. Dus Harderwijk komt er nog aan. Dat is voor ons allebei een leuke plek omdat we daar vandaan komen. Die omgeving. Dus dat we op plekken spelen waar we nog niet eerder geweest zijn.
1: En het is ook zo van... Omdat je dan in een bepaalde periode net even wat meer optreedt, dan raak je ook steeds meer ingespeeld. In 3 maanden 12 keer optreden, dat is op zich een goed gemiddelde. Hebben jullie er dan ook een weekend bij dat het echt een Rockstar Live weekend is met meerdere optredens?
4: Ik denk dat deze eigenlijk het meeste is. Dat we inderdaad in 2 dagen 3 shows hebben. En vannacht zijn we dus ook blijven overnachten. Dit was volgens mij de enige keer in de hele popronde dat we echt een overnachting nodig hebben. Dus ik denk dat dit weekend het meeste rocksterleven is. Dat we vannacht op matjes in de woonkamer sliepen bij een andere rockster. Dit weekend is het meeste...
1: Is het dan ook dat je even in je net werk moet graven van wie heb ik in Groningen en Leeuwarden wonen? Hoe ging dat bij jullie?
6: We hebben een gezellige vriend, een appgroep met allemaal vrienden die ook muziek maken. Daar hebben we ingestuurd. Hey jongens, we spelen dan en dan in Leeuwarden. Bij wie kunnen we slapen? En Jouke van Terziele uit Leeuwarden, die zei, ja tuurlijk, kom maar langs. Ik heb genoeg plek, dus bij hem hebben we vannacht geslapen.
1: Ja, dat is dus echt een lekkere roadtrip. Want jullie komen oorspronkelijk uit Utrecht. Nou, dat zit jullie al redelijk centraal. Wat is dit dan met Groningen het verste wat jullie van huis zijn? Of?
5: Ja, dit is wel een beetje het verste dat we van huis zijn. België, ja, als in nu met de popronde natuurlijk het verst van huis. En we hebben ook België aangedaan 2 jaar geleden. En dat was ook heel gaaf. Ja, maar Leeuwarden, dat is nu misschien wel het verst, inderdaad.
1: Nou, en jullie hebben een prachtige set zo pas neergezet. Jullie hebben ook merch, hebben jullie. Ja, dat is natuurlijk mooi dat je dat in de popronde mee kunt nemen. Hoe gaat de verkoop? Gaat dat gewoon lekker?
5: Ja, het gaat best wel goed eigenlijk. het is heel leuk om te merken dat er na een show dat er best wel wat aanwas is. En dat mensen een plaatje kopen of een shirtje kopen. En we verkopen nu ook onze plaat, want die komt 23 oktober uit. Maar we dachten, we verkopen hem iets eerder als een soort toetje voor de mensen die ons nu al komen kijken. Dus voor de rest van de popronde, als je ons voor onze release ziet, dan kan je een plaatje kopen.
1: Nou, het is natuurlijk wel zo van de beste klant is degene die recht voor je staat. Je moet niet, kijk, als jullie in Utrecht zitten te wachten op een appje of op een briefkaart van doe me maar een LP. Ja, hier zitten de toekomstige fans en liefhebbers natuurlijk. En het is ook zo van, je support de bands er natuurlijk ook mee om dingen te kopen. Het hoeft niet eens het al de duurste te zijn.
7: Dat is zeker waar, hoewel het gaat ons vooral denk ik om het delen van die muziek. Er was gisteren in Groningen een jongen bij de Plato en die vond ons toen al heel vet. Die heb ik toen bij de Vera ook weer gezien. Toen kwam die voor de show al van, hey, jullie hebben cd'tjes hier, kan ik die krijgen? En toen heeft hij aan het eind van de show inderdaad een cd'tje gekocht en hij stond er vandaag gewoon weer. Dus dat is, dat is het mooiste. Het gaat niet eens om die verkoop, maar gewoon dat je iemand geraakt hebt en dat ze weer terugkomen, zeg maar.
1: Nou, ik vind het super dat jullie hier zijn. Veel plezier en succes de komende weken, maanden nog bij de popronde. Staan er na de popronde ook nog dingen te gebeuren?
4: Ja, wij gaan Noorderslag spelen. Ja, dus dat kun je wel zeggen. Dat is voor denk ik een aankondiging waar we heel blij en trots op zijn. Dus ja, zeker. Welke wilde jij nog zeggen? De release show inderdaad, 23 oktober hebben we de release show in Echo. Dat is tijdens de popronde nog. Dus dat is eigenlijk gaan we toch tijdens de popronde in eigen stad spelen. Maar we maakten even een uitzondering. Dus dat zijn twee plekken daar waar je zeker moet komen kijken.
5: En in Weert. We spelen 21 januari in Weert. En we hebben in februari ook nog een mooie show staan, maar die is nog niet aangekondigd. Dus daar wachten we nog even. Daar hebben we nog. Dus dat is allemaal wel cool.
1: Nou, wat dat betreft zijn er genoeg dingen in petto waar we deze prachtige band kunnen zien. We gaan luisteren.
0: Ja, net op het einde weer even een kleine onderbreking. Maar in ieder geval, wat Henk wilde zeggen, we gaan in ieder geval naar een van de nummers luisteren van Ontaard, Serenade.

0: Ja, met deze hele grote serenade van Onthaard gaan we weer terug naar Leeuwarden bij de popronde. Bij de lingeriezaak Famke Zee. En Henk, goedenavond.
1: Ja, we zijn er weer eventjes. Ja, we gaan vandaag de dag, doen we alles eventjes op de verschillende manier. We hebben nu gewoon de Henk Free weer eventjes. Want we blijven aan het experimenteren natuurlijk even wat ons. Maar ja, we hebben nu Akelare hebben we bij ons staan. Ik zeg het nou goed, jongens.
2: Ja, Akelare.
1: Ja, maar het is soms even afwachten van hoe het er staat en hoe het dan ook werkelijk moet klinken. Dat het qua muziek prachtig gaat klinken, dat is wel verzekerd. Want ja, vorige week waren jullie ook in Tilburg, hè?
2: In Tilburg en Eindhoven en Arnhem hebben we vorige week gespeeld. Dus 3 dagen, 3 shows. Een beetje moe nog steeds, maar het was erg leuk, ja.
1: Ben jij de zanger?
2: Joe is de zanger hier.
1: Ja, want ik denk van jij bent al een beetje schor. Dus ik denk van als je straks nog moet je verhaaltje moet vertellen op het podium.
2: Ja, dat zing altijd. Maar de schorheid komt gewoon een beetje van de vele shows en een beetje lekker bier zuipen en zo. Maar hoort erbij.
1: Ja, het is ook echt rockstar live wat het op dit moment is. Is dit voor jullie ook nieuw, deze drukke tijd? Of hebben jullie over het algemeen wel wat te doen zo nu en dan?
2: Nou, zoveel shows is voor ons wel nieuw. We spelen wel al een tijdje best regelmatig. Maar nu is het natuurlijk elk weekend best veel spelen. Dus dat is wel even wennen. Ik voel het wel aan mijn lichaam, maar ik heb het wel naar mijn zin. Dus het is in ieder geval erg leuk.
1: Nou, jullie hebben natuurlijk weer zo'n prachtige genre, postpunk, hardcore doen jullie. Is dat altijd zo geweest? Want jullie bestaan nu een kleine 2 jaar.
3: Wij beginnen als een soort screamo band met shoegaze influences. En nu is het iets anders. Ja, het is post-hardcore en een beetje emo.
1: Is dat altijd het geweest waarin jullie je bewogen hebben in dit genre? Of is dit op een gegeven moment eruit gekomen?
3: Nee, sinds ik 9 was of zo. In 2007 heb ik Alexis on Fire gevonden. En het is nog steeds mijn favoriete band. Ja, voor mij is het mijn hele lijf post-hardcore, screamo, ja. Alles. Zeg maar.
1: Is het, het is het harde segment qua muziek. Je staat nu, ja, we hebben het al eerder verteld, deze uitzending. Je staat in een lingeriewinkel. Is dit een droom die uitkomt voor jullie?
2: Ik wist niet dat het een droom van me was.

0: maar het bleek er wel eentje te zijn. Hij kwam toch uit. Dus toch een hele leuke verrassing dat je dan een nieuwe droom erbij krijgt ook opeens.
1: Het is sowieso heel erg mooi om op verschillende plekken te staan. Op verschillende plekken in Nederland. 40 weken lang gaat de popronde door Nederland heen. Zijn er dan ook bands waar je zelf op zo'n dag nog naartoe gaat? Of ben je helemaal gefocust op je eigen podium en je eigen ding?
0: Ik probeer altijd zoveel mogelijk naar andere bandjes te gaan als we de tijd hebben in ieder geval. Natuurlijk kijken we altijd de bands waar we zelf mee spelen. Dikke shout-outs naar Eyesores, Coalmine Canary, Maha, Crashing. Dat zijn onze vrienden allemaal en we gaan graag naar hun shows ook toe. En vanavond spelen Ontaard natuurlijk en Hooves. Daar hebben we ook al een paar keer mee gespeeld en ook een hele vette show. Dus heel veel leuke nieuwe bandjes ontdekken ook voor ons.
1: Ik weet ook zeg maar dat het ook heel goed voor je netwerk is. Als je nou volgend jaar eens een keer ergens naartoe wilt, naar Amsterdam of naar Rotterdam, en je hebt daar een bevriend bandje, heb je daar zitten. En dan kun je misschien een dubbelbiller kun je even doen. En dat kan ook bij jullie hometown kan dat.
0: Ja, precies. Ja, we zijn al bezig met een paar showtjes met bands van de popronde boeken, buiten de popronde ook. Dus dat is heel leuk. En hopelijk binnenkort. Nog een keertje Eindhoven en nog een paar van deze steden nog een keertje spelen, want we hebben het heel erg naar onze zin gehad.
1: En als je nou terugkijkt deze zomer, toen jullie wisten dat jullie met de popronde mee zouden doen, wat hebben jullie toen afgesproken? Wat wilden jullie graag bereiken? Wat waren de doelen voor deze periode?
2: Boekers. We moeten boeken. Dat is, ja. Want Spijn stuurt veel e-mails. We zijn artiesten. We zijn op zoek naar een boeker.
0: Kom ons boeken. Ik ben boe. Ik ben boe.
1: Nou, wat dat betreft moeten jullie nog even opblijven, want jullie mogen. Hoe laat spelen jullie hier?
0: Wij spelen om 11 uur vanavond.
1: Oh ja, nou, dat schiet ook al mooi op. Nog even een uurtje. Kunnen nog even een glasje water even drinken. Misschien nog even een klein sigaretje even roken. En nog even genieten van de acten die hier in de omgeving staan. Jongens, ik vond het sowieso prachtig dat jullie weer even waren. Het is sowieso super nieuwsgierig wat hier gebeurt bij Famke C. We gaan Danger to Myself gaan we zo meteen draaien voor jullie. Zit daar nog een onderliggende boodschap aan of is dat gewoon gas geven?
0: Het is gewoon lekker gas geven, het is heel leuk. We hebben dit EP heel collaboratief gemaakt. Dus er zit saxofoon op van iemand van Berkeley die bij de studio waar ik werkstage liep. Mijn zusje heeft ook meegezongen op het refrein. Mijn zus die ook in Maha speelt daar in popronde en in Moodbox. En het is gewoon heel leuk. En we hebben het kunnen opnemen bij Wissoort Studios waar ik kan inwerken. Dus hopelijk vinden jullie dit mooi klinken.
1: Nog veel nieuwe, nou sluiten we helemaal af, nog veel nieuwe dingen in het vooruitzicht. Wat kun je tegen jullie fans zeggen?
0: We hebben nog een aantal nummers die eraan komen en onze EP komt 27 november uit. Dus dan hebben we ook een release show, dus hou je ogen open daarvoor.
1: Nou, we gaan dat gewoon lekker bekijken op de social media. Niels, neem het maar weer eventjes over. We gaan Danger to Myself draaien en we gaan hier nog even het feestgedruis in.

Spaukjesbeleving, aflevering 42. De herfst heeft inmiddels de intrede gedaan. Het ene moment is dat ook echt zo als het bewolkt en regenachtig is. Het andere moment lijkt het toch echt nog zomer en kun je nog heerlijk van de zon genieten. Bij het maken van deze 42e beleving is de zon ook volop aanwezig. En dan ziet de wereld er toch een stuk mooier uit. Al heeft het ook wel iets om 's avonds muziek op te zetten en kaarsjes aan te steken. Het is ook de tijd van het jaar met de week tegen de eenzaamheid, maar ook van Alzheimerdag. Voor Arjen van der Linde reden om juist op deze dag een single uit te brengen. Het nummer I Think I Slowly Slip Away. Eentje met een persoonlijke lading, waarbij vragen centraal staan als: wat blijft er van de mens over als herinneringen verdwijnen? En wie ben je zonder verleden? Het persoonlijke zit in het feit dat Arjen door een ongeluk geen enkele herinnering meer heeft aan alles van voor zijn 8e levensjaar. Het doet mij denken aan toen we met de Brassband 1 keer per jaar een concert gaven bij een instelling voor dementerenden. Hoe de mensen vooral genoten van de oud-Hollandse liedjes. Of toen ik in mijn werk een bewoner van het verpleeghuis tegenkwam, die vroeg of dit de weg naar haar woonplaats was. Want zij moest op de boerderij passen, omdat haar man en zonen de schapen moesten helpen met lammeren. Mij werd later verteld dat ik gewoon mee had kunnen praten, terwijl ik alleen maar kon bedenken dat ze terug moest naar haar afdeling. Het lijkt me verschrikkelijk om niet meer te weten wie je bent of dat je je naasten niet meer herkent. Goed dat Arjen hier op zijn eigen muzikale wijze met deze prachtige song aandacht aan geeft. Niet meer weten wie je bent of juist ontdekken wie je bent. Dat is de rode draad in het nieuwe album van Shu. Het is op 3 oktober uitgekomen. Een album waar ik naar uitkeek en wat volledig aan mijn verwachtingen voldoet. Want dat ik geraakt zou gaan worden, wist ik op voorhand al. De zuivere stem van Shu, maar ook de combinatie van instrumenten, zoals de Hammond. Het is een album met nummers die het persoonlijke verhaal van Shu vertellen. En zo klinkt het in mijn oren ook, dat ik niet alleen maar zit luisteren naar liedjes, maar dat ik word meegenomen in een verhaal. Iemand die ook een persoonlijke ervaring om heeft gezet in muziek is Barney Willemsen. Hij was met een Amerikaanse country-artiest die high was en die stelde dat Barney meer up-tempo nummers moest maken. Dat heeft hij onder meer gedaan met Honky Tonk High. Het refereert aan de Honky Tonk Live Music Bars in Amerika waar artiesten optreden. De high in de titel is een knipoog naar de staat waarin de artiest met wie hij in Amsterdam op pad was verkeerde. Ik had een blij moment toen ik op Spotify de melding kreeg dat het nieuwe album We Were Only Young van Codeline uit is. Het eerste nummer, Who Will Save You Now, gaf mij meteen kippenvel. Zoals dit nummer begint, zo mooi, die unieke stem van de zanger. En dan een tussenstuk wat zwaarder wordt aangezet, alsof het een stuk uit een musical is. Maar ook de rest van het album is de moeite van het luisteren waard. In de auto werd ik verrast door Niets doen van Agda en de Munnik. Weer zo'n nummer wat zo echt typisch Agda en de Munnik is. Niets doen, soms is het beter zo. Soms doe je niets, krijg je het zomaar cadeau. Dit nummer voelde inderdaad wel even als een cadeautje, omdat ik er in dat moment heerlijk van genoot. Het is een duo die als geen ander weten om hun teksten zo mooi te verpakken, terwijl het over gewone dingen uit het leven gaat. Ik kan in ieder geval genieten van onverwachte dingen die op mijn pad komen. Of dit nu een liedje is, een berichtje of zomaar een bloem in de tuin.
En zo is het alweer tijd om deze beleving af te sluiten. Ik kies dan toch voor een nummer van het nieuwe album van Shoe. Ik twijfel tussen Dreamcatcher, Who I Am, On Therapy, maar ik kies uiteindelijk toch voor Far Away. Met de Hammond en een mooie beat eronder. Luister zelf maar. Ik ben benieuwd of je er net zo van onder de indruk bent als ik. Tot de volgende beleving. Muzikale groet, Boukje.

Ja, met het bouwtjesbeleving zijn we alweer aan het einde gekomen van de 2 uren evenementoers voor RTV NOF en Fossiot. En wij gaan hier bij Spanenburg natuurlijk nog even 2 uren door. In ieder geval, volgende week hebben we Arjen Brandt in de studio en bellen we met Arie Kiel van Toonhuis en The Unknown. Verder hebben we ook nog aandacht voor PopJ Fest en op zaterdag 14 november en A Night at the Movies, de uitvoering van Crescendo Heer op zaterdag 24 oktober. En straks natuurlijk nog 2 uur bij Spanenburg met Metal met Shit en een film met Janna. En weer lekkere muziek van onder op Halfens en Friends en Newland. En ook komen er nog wat popperonde acts langs in de 2 uur. Ja, ook willen we Henk bedanken vanuit Leeuwarden. En mijn naam is Niels en volgende week dus weer vanuit de studio. We gaan eruit met mijn favoriete band. Waar misschien ook wel... hij komt ook in de bios, dus misschien kunnen ze dat ook meenemen. Nou, ik denk niet hier in Friesland. Maar in ieder geval, we gaan even nog live in Mexico met de band Ramstein. Met het nummer Sonne. Ik wens jullie in ieder geval nog veel luisterplezier. En ik zou zeggen, voor Schild en NOF, tot volgende week. En voor de heren hier bij Spanenburg, blijf lekker luisteren. Maar we zijn nog lang niet klaar vanavond.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Slaan.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens die organisatie zitten de rebellen van de RSF achter de aanval. Een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger in Soedan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat melden Amerikaanse media. 1,5 week geleden mislukte haar executie in de staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. En Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag ook gelijk. In Deventer werd het 3-3. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden nog met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's, je kunt je inleg verliezen.
6: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten
1: en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Het idyllische Zwitserse bergdorp Kandersteek zou zomaar bedolven kunnen worden onder miljoenen kubieke meters rotsen en ijs. De permafrost die de bergen als cement bij elkaar houdt, smelt door klimaatverandering. Als alles gaat schuiven, is het dorp de pineut. Ah joh, zeggen de dorpsbewoners luchtig tegen de NOS. We houden het scherp in de gaten, geen zorgen. Dat klinkt stoer, maar ik ga voorlopig toch maar niet wandelen in de Zwitserse Alpen. Goedenavond en welkom bij het Oog. Terwijl Rusland burgerdoelen in Oekraïne blijft aanvallen, sluit president Trump een dieseldeal met Poetin. Wat betekent dat voor het slagveld? Verder in deze uitzending, wat maakt de muziek van de Franse chansonnier Gilbert Bécaud zo onweerstaanbaar? Wat betekent de teruggave aan Indonesië van de geroofde diamant van Banjarmasin voor daar en voor hier? En komt er, bijna 90 jaar na dato, duidelijkheid over het gecrashte vliegtuig van de beroemde pilote Amelia Earhart? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 10 oktober.
2: President Trump heeft de aanval ingezet op zijn Oekraïense collega Zelensky.
3: I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Volgens Trump had Zelensky al lang een einde kunnen maken aan de oorlog met Rusland.
3: And he chooses not to. And let me go a step further. If I were president, you wouldn't have ever had that war.
2: Deze taal van Trump heeft te maken met de dieselafspraken die hij en de Russische president Poetin hebben gemaakt. Die gingen over
3: millions and millions of barrels of oil. And it's diesel, that's what we really need.
2: De prijs van benzine en diesel is in Amerika verdubbeld. Boeren en vrachtwagenchauffeurs klagen steen en been.
4: How much is a full tank these days?
5: Between $900 and $1200. It stings every time I see the bill.
2: Over een maand zijn er in Amerika tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor, want veel mensen geven Trump de schuld van de hoge prijzen.
6: I think the biggest cause of this is the leader of the United States.
2: Intussen zit er voor vrachtwagenchauffeurs maar één ding op.
7: Keep on trucking.
2: Het was chaos bij de algemene ledenvergadering van de partij NSC. Dat had onder meer te maken met de volgende spreker.
8: De volgende 10 minuten zijn voor niemand minder dan Mona Keizer.
2: Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Dat werd niet gewaardeerd door het bestuur.
9: Ja hoor, wat een respect. Hallo, dag. Goed voorbeeld, jongens.
2: Keizer probeerde het nog op te lossen met een grapje.
10: Nou, gelukkig regent het niet buiten.
2: En ze vroeg aandacht voor haar eigen politieke project, maar het liep uit de hand en de waarnemend voorzitter zei:
9: ik kan u namens het bestuur mededelen dat wij deze situatie niet meer werkbaar achten.
2: Het NSC-bestuur trad af en zorgt voor een nieuwe ledenvergadering.
9: Met als enig doel de benoeming van een nieuw bestuur.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug rijden er ook morgen geen treinen tussen Rotterdam en Delfshaven.
11: Het is dus gewoon schandalig dat het tegenwoordig zo is. Niks kan er meer heel blijven.
2: Ook vervelend voor reizigers.
12: Het zat niet allemaal mee. We wilden gaan lasergamen hier. Ja, het lasergamen ging reserveren online al niet. En toen was er ook al geen treinen.
2: Dit meisje had meer geluk.
13: Lasergamen ging wel door?
14: Ja.
13: Oh, gelukkig.
14: Dat is superleuk.
13: Heb je gewonnen?
14: Ja.
2: Er werden bussen ingezet, maar om die te halen was het soms opschieten geblazen.
15: Hard rennen met koffertjes, dat houdt je jong. Maar dit is hopelijk op tijd allemaal voor de aansluiting naar, waar ga ik heen, Parijs.
2: En in 2019 won wielrenner Bauke Mollema hem nog.
16: De Ronde van Lombardije, een monument. 38 jaar na Kuiper is het Mollema.
17: Mollema!
16: Magistraal!
2: Vandaag reed hij hem nog één keer.
18: I mean, it's a special day, ending my career here in Lombardia in a race that I won, that has given me a lot.
2: Na 19 jaar zit zijn profcarrière erop. Hij kwam vandaag als laatste over de finish met een achterstand van ruim 21 minuten op de winnaar.
18: Niet echt van kunnen genieten vandaag eigenlijk, maar opgeven was geen optie. Dus ik ben heel blij dat ik gefinished ben.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
18: Ja, dat was verschrikkelijk. Ik ben heel blij dat het voorbij is.
2: En ook vandaag viel Rusland weer burgerdoelen in Oekraïne aan. In de regio Zaporizhia in het zuidoosten vielen zeker 20 doden. President Zelensky zei cynisch dat het bombardement ook een gevolg is van de deal tussen Trump en Poetin om Russische diesel aan de Verenigde Staten te leveren. Ik bespreek de oorlogsontwikkelingen met brigadegeneraal Han Bouwmeester, hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedenavond.
7: Goedenavond, Shelle.
2: En met journalist Michiel Driebergen, die veel verslag doet vanuit Oekraïne, maar nu even in Nederland is. Goedenavond.
14: Goedenavond, beide.
2: Meneer Bouwmeester, u volgt de Russische militaire strategie op de voet. Is die dieseldeal met Trump nu een meesterzet van Poetin? Geeft het hem kans om zijn oorlogskas weer flink te spekken?
7: Het is zeker een kans voor Poetin om die kast te spekken. Hè? Want dat doet Poetin graag. Die gaat vaak uit van de kansen die voorbij komen. Hij plant daar niet heel erg op. Maar dit wordt hem eigenlijk aangeboden door Trump. En daar maakt hij graag gebruik van.
2: Ja, en gaan de Russen nu met die dieselopbrengst inderdaad de zaken als wapenproductie opvoeren, de oorlog opvoeren?
7: Nou ja, kijk, oorlog voeren is altijd, het kost heel veel geld. Hè? Je hebt daar heel veel geld voor nodig. En je probeert naar zoveel mogelijk wegen te zoeken om aan dat geld te komen. En dan zal dit er wel aan bijdragen, ja.
2: Ja, we zien Rusland steeds meer burgerdoelen aanvallen. Donderdag vielen er bij Kramatorsk ook al 30 burgerdoden toen er 2 passagiersbussen werden geraakt. Is dat de strategie voor de komende tijd?
7: Ja, zo wordt het wel gezien. Hè. Er wordt ook over gesproken dat dit weer de nieuwe Russisch offensief is. Zelensky speculeert er al op. Maar eigenlijk is het iets wat we ook in de voorgaande jaren al hebben gezien. Hoewel het nu wel duidelijk wordt dat het ook zich meer op woonwijken en op bevolkingscentra richt.
2: Ja, Michiel Driebergen. Hoe is die dieseldeal tussen Trump en Poetin gevallen in Oekraïne?
14: Ja, slecht. Het woord verraad is heel erg veel gevallen vandaag. Al wist men natuurlijk wel een beetje wat men aan Trump had. Namelijk dat men helemaal niet weet wat men aan Trump heeft. Hè. Het is ook denk ik vooral de manier waarop... Er was een Oekraïnse delegatie gisteren in Miami, in de Verenigde Staten aan het overleggen, aan het onderhandelen. Het onderwerp was eigenlijk een soort deel staakt het vuren. Vooral op energiegebied. En toen begon het toch gisteren een beetje door te schemeren dat Rusland eigenlijk een soort van sanctieverlichting wilde, hè, in ruil voor zo'n staakt het vuren. En toen kwam Trump opeens van, ja, wij hebben een deal gemaakt met Poetin. Ja, en ik zag vandaag in de Oekraïnse media werden allerlei onderhandelaars van Oekraïne, hè, die daar dus zaten, die werden anoniem opgevoerd. Ja, we zaten daar echt als een stel idioten bij. Hij doet ons in de uitverkoop, waren de woorden van een van die onderhandelaars. En het is eigenlijk ook ongelooflijk dom, zei een van hen, om dit idee, die energie staakt het vuren, te begraven op deze manier door Trump. Want we waren eigenlijk op de goede weg om toch een soort van deal te sluiten. Ja. En waar zelfs de Russen wellicht iets mee konden.
2: Ja, en dan dieselt hij er doorheen. Maakt het de mensen in Oekraïne zelf ook moedeloos? Dat ze zich gaan neerleggen bij een nederlaag misschien wel?
14: Ik zie vooral heel erg veel woede. En ik zie ook weer, en dat hebben we eerder gezien, ook naar aanleiding van acties van Trump, toch een soort rally around the flag. Zelensky werd vandaag natuurlijk iets later vandaag aangevallen door Trump. Hij is geen goede leider. Hij moet opstappen. Het is tijd voor verkiezingen. Er moet iemand komen die een deal kan sluiten. En eigenlijk zie je dan in Oekraïne eigenlijk meteen iedereen achter de president gaan staan. Van dit is iemand die onze belangen dient. En wij willen die aanvallen op die olieindustrie in Rusland doorzetten. Dat hoor je toch overal en ergens in Oekraïne, ook van politici. Want dit is eigenlijk onze enige machtsmiddel. We hadden de sancties, de druk van het Westen. Nou, daar gaat dus Trump nu keihard aan morrelen met die dieseldeal met Poetin. En wij hadden onze aanvallen met Ukraine-made drones op die olieindustrie. En die waren succesvol. Daar leed Poetin pijn van. En dat was met onze eigen drones. Hè? Nogmaals. Ja. En dit is ook een antwoord op wat de Russen al jaren doen, namelijk energiefaciliteiten in Oekraïne aanvallen. Wij hebben een antwoord. Dat was het idee in Oekraïne.
2: Ja, en dat wordt nu doorkruist eigenlijk al, Han Bouwmeester. We hadden het net al over die voortdurende aanvallen op de bevolking. Wat hoopt het Kremlin daar nou mee te bereiken?
7: Ja, het is een strategie die ze dus de afgelopen jaren eerder hebben toegepast. Ja. Dat doe je vaak als je ziet dat je vastloopt aan het front zelf op het slagveld. En dat gebeurt dus ook. En dan ga je kijken naar andere mogelijkheden om toch Oekraïne in dit geval onder druk te zetten. Alleen vaak werkt het averechts. En we hebben het eerder gezien in de historie. En de Duitsers en de geallieerden deden het in de Tweede Wereldoorlog. Amerika deed het in Vietnam. Ja. Maar het werkt niet. Hè. Het werkt zelfs vaak averechts. De bevolking die je aan het bombarderen bent, die wordt nog gemotiveerder om zich tegen je te keren.
2: Ja, dus het is geen succesvolle strategie. Duidt dat dan op wanhoop van Poetin?
7: Ja, dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, Poetin probeert eigenlijk Oekraïne stukje bij beetje op de knieën te krijgen. Hè. Dat noemen ze attritie, een uitputtingsoorlog. En dat probeert hij zo lang mogelijk vol te houden. Net zolang tot de wil van de Oekraïners wordt gebroken. En dat ze op een gegeven moment ook tegen de regering, tegen Zelensky zeggen, we moeten ophouden, zo moet dat niet meer verder. Geef alles maar aan Rusland. Ik denk dat dat de strategie is waar hij op afkoerst.
2: Ja, nou hoorden we net van Michiel dat de Oekraïners zich juist daardoor juist niet onder laten krijgen. Dat je zo'n rally around the flag-achtige effect krijgt. Michiel, Kramatorsk en Zaporizhzhia, die nu getroffen zijn recentelijk door de Russen, liggen vlakbij het front. De meeste burgers zijn daar gevlucht. Wat is nog het strategisch belang voor Oekraïne om die steden in handen te houden?
14: Nou ja, Kramatorsk is eigenlijk een vesting. Het is onderdeel van een aantal vestingstadjes in de Donbass. En als je die opgeeft, en daar is natuurlijk ook tijdens deze so-called onderhandelingen telkens sprake van, hè, dat Oekraïne de Donbass zou moeten opgeven. Ja, dit zijn vestingstadjes. Daar wordt vanuit gevochten door de Oekraïners. Inderdaad, de meeste bewoners zijn daar al weg. Zaporizhzhia is een grote stad, bijna 1 miljoen mensen. En je ziet dat die killzone, dus dat front, wordt steeds breder. Zaporizhzhia, daar komen dus tegenwoordig van die glijbommen, die vliegtuigbommen neer. Nou, we hebben dus afgelopen nacht, of deze dag, het effect van gezien. 20 doden, je zei het al, gruwelijk natuurlijk. Ja, de Russen komen inderdaad niet verder. En dus proberen ze het hiermee. Kijk, in grote steden zoals Kiev kon je eigenlijk tot voor kort gewoon goed doorleven. Je kon naar het café, je kon naar het restaurant, je kon je baan voortzetten, je kon naar de markt, et cetera. En dat is nog steeds zo, hè? Afgelopen winter heeft Oekraïne maar net aan het overleefd. Ook in die grote steden zoals Kiev. En dat is denk ik de komende weken, de komende maanden heel erg de vraag. Kan die uitputtingsslag worden doorgezet? Want nu vallen de Russen niet alleen de energiesector aan, maar eigenlijk alles wat met de economie te maken heeft. Hè? Opslagplaatsen, et cetera, loodsen en ook bruggen zelfs over de rivier. Ze proberen eigenlijk de stad, de steden stil te leggen, daar komt het op neer.
2: Ja, en wat kan Oekraïne tegenover die Russische aanvallen stellen? Je zei net al, ze zijn vrij succesvol in het aanvallen van energievoorzieningen in Rusland ook. Wat kunnen ze nog meer doen?
14: Ze kunnen natuurlijk aan het front vechten en dat doen ze. Ze zetten de Russen stil aan het front, dat doen ze eigenlijk al jaren. Hè. Ze houden de Russen, dat enorme leger houden ze gewoon tegen. Maar ja, en vandaag is toch wel een belangrijke dag en misschien ook wel een historische dag, omdat dat andere middel, hè, dat gecombineerd wordt met die sancties, dat dus die aanvallen op de olieindustrie, die aanvallen in Rusland, ook de aanvallen op bijvoorbeeld de havens in de Zwarte Zee. De graanhaven Novorossiysk van Rusland ligt stil. De haven van Odessa in Oekraïne ligt ook stil. Ook daar was sprake van, er zou misschien ook onderhandeling zijn over een staakt het vuren rondom die havensteden. Maar nee, dat gebeurt dus ook niet. En dus die oorlog gaat ook gewoon door. En Oekraïne heeft ook gewoon gezegd, wij blijven die olieindustrie aanvallen, want dat is nou eenmaal ons enige machtsmiddel wat we hebben nogmaals.
2: Ja. Han Bouwmeester, tot slot. Michiel refereerde er al net aan. De winter breekt weer aan in Oekraïne. Afgelopen winter was het heel koud. Veel mensen komen nu weer in de kou te zitten door die Russische bombardementen. Hoe schat u de kansen in voor een Russische militaire overwinning of oprukken, nu Poetin ook deze lucratieve deal heeft gesloten en meer geld in die oorlogsindustrie kan pompen en de winter, mensen in de winter kan uitputten?
7: Ja, de winter is altijd een factor die je heel goed in beschouwing moet nemen als je oorlog aan het voeren bent. Hè? Want veel regen, vorst. En dat kan met name de wegen, de onverharde wegen, vooral onbegaanbaar maken. En dan wordt het lastig om oorlog te voeren. Even terugkomend op uw vraag. Ik vermoed dat dit, ondanks dat die deal gesloten is, dat dat niet een hele grote verandering in de oorlog gaat brengen. Rusland had al aangekondigd de strijd te gaan intensiveren. Ik zag vanavond nog de Nederlandse ambassadeur in Kiev op de televisie. Die sprak ook van die jet drones. Russen hebben tegenwoordig drones met straalmotoren. Die hebben ze zelf doorontwikkeld uit die Iraanse drones die ze gekregen hebben. Nou ja, goed, dat wordt allemaal wel ingezet. Maar ja, ik zie nog steeds een Oekraïense bevolking die verbeten is om die strijd te blijven voeren tegen de Russen. Want voor hun staat alles op het spel. Ook al gaan ze de zesde winter in.
2: Ja, hartelijk dank. Dank, Han Bouwmeester en Michiel Driebergen.

0: U hoorde Nice to Meet You, Miles Smith. En maandag hoopt een onderzoeksteam van de Amerikaanse Purdue Universiteit bij de plek in de Stille Zuidzee aan te komen waar mogelijk het wrak ligt van het vliegtuig van Amelia Earhart. Samen met haar navigator Fred Noonan begon zij in 1937 aan een vlucht rond de aarde, maar ze bereikte nooit haar eindbestemming. Sindsdien is haar verhaal, haar verdwijning, een groot mysterie. Dat juist mensen van Purdue op zoek gaan is niet toevallig. Earhart gaf college op die universiteit in Indiana. En tv-stations in die staat voeren de spanning flink op. Alleen al om die afgelegen plek te bereiken duurt het langer dan vliegen naar de maan, zeggen ze.
1: Researchers think this could be the lost Electra. Here's why. It's the same size, has what looks like a tail and a wing. It's right near where Earhart disappeared. Now, also, just getting to this lagoon will not be easy. It takes twice as long as getting to the moon.
0: Twice as long as getting to the moon. Goedenavond, Joris Melkert.
2: Goedenavond.
0: U bent luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Earhart en haar navigator die verdwenen bijna 90 jaar geleden. Hoe kan het dat zo'n wrak dan nog steeds niet is gevonden?
2: Nou ja, het eerlijke verhaal is dat het daar op aarde zo ontzettend leeg en uitgestrekt is. En de zee is daar gewoon een kilometer of vijf diep. Dus zoeken is erger dan zoeken naar een speld in een hooiberg.
0: Ja, dus dat is echt heel ingewikkeld. Even die geschiedenis terug. Zij was al beroemd voordat ze begon met deze vlucht rond de aarde.
2: Ja, zij was eigenlijk een luchtvaartpionier. Een van de eerste vrouwelijke luchtvaartpiloten uit de Verenigde Staten. Mm-hmm. Ze had 5 jaar nadat Charles Lindbergh solo de Atlantische Oceaan overstak in 1927. 5 jaar later deed zij dat als vrouw non-stop Atlantische Oceaan over. Daar heeft ze echt de roem mee verdiend. Ze had het een paar jaar daarvoor als passagier al een keer gedaan. Maar toen voelde ze zich net een zak aardappelen die alleen maar meegevlogen werd. ze brak allerlei records, deed allerlei stunts. Was echt een beroemdheid.
0: Ja, en dit was haar grote stunt rond de aarde. Wat weten we over het verloop van die vlucht voordat ze verdween?
2: Nou, het leek eigenlijk best wel goed te gaan. Er was al eerder rond de aarde gevlogen, maar zij wouden dat doen min of meer rond de Evenaar. Een route van totaal 47.000 kilometer. Ze had er al 35.000 van afgelegd samen met haar navigator. En moest nu beginnen aan de oversteek van de Stille Zuidzee in een paar stappen. Hij had meer dan 4.000 liter brandstof aan boord. En zou ergens op een klein eilandje, Holland Island, gaan landen. En heeft dat dus nooit bereikt. Ze is de nacht doorgevlogen. Dus we regelmatig contacten met haar geweest. De Amerikaanse kustwacht had er ook een schip neergelegd wat kon helpen met radionavigatie. En er was ook een afspraak dat als ze in de buurt zou komen, zouden ze de ketels opstoken, zodat een grote zwarte rookpluim daar te zien zou zijn. Maar ja, ze hebben elkaar nooit gezien, helaas.
0: De rooksignalen zou komen binnenvliegen, maar dat is dus niet gelukt. Wat was er nou zo bijzonder dan over de Evenaar, de aardbol rondom? Was dat nog niet vertoond toen?
2: Nee, dat was nog niet gedaan. Ja. En de lange afstandsvliegen was in die tijd echt nog heel erg nieuw. Ja, nu kunnen we zeker de helft van de aarde non-stop doen. Nou, dat ging allemaal in kleine hopjes. En dit was een van de grootste. Dat zou dan iets meer dan 4.000 kilometer in één stuk geweest moeten zijn.
0: Ja.
2: Nou, ze heeft het bijna gehaald, maar net
0: dus
2: niet helemaal.
0: Dat was echt uniek. En zijn er theorieën over wat er gebeurd kan zijn? Of is het één groot zwart gat?
2: Ja, er zijn wat theorieën. Ze had wat navigatieapparatuur niet aan boord. Dat had haar echtgenoot gezegd. Dat moet je niet meenemen, want het is te zwaar. En ze had wel een radionavigatiemiddel, maar dat was alleen maar een keertje gedemonstreerd door de leverancier. Was daar niet echt los op. Heeft waarschijnlijk niet helemaal goed gewerkt. En op een gegeven moment denk ik dat gewoon de brandstof opgeraakt is en dat ze in de zee terechtgekomen is.
0: Ja, nou, deze expeditie, het object dat het vliegtuig zou kunnen zijn waar men nu op zoek gaat, is al eerder gezien op satellietbeelden van een paar jaar geleden. Ziet dat er overtuigend uit als u met uw luchtvaartblik daarnaar kijkt?
2: Nou ja, het zou kunnen. Het verhaal is nu van, nou, ze is niet op de Holland Island geëindigd, maar ze is geëindigd bij een atol met de prachtige naam Nikumaroro. Ook wel als Gardner-eiland bekendgestaan in het verleden. Dat is wel 650 kilometer ten zuiden van het eiland waar ze eigenlijk had aan moeten komen. Dus dat maakt het al wat minder waarschijnlijk dat het gelukt is. Maar goed, daar zijn eerder wat botten gevonden van iemand wat mogelijk een vrouw zou kunnen zijn geweest van de juiste lengte. Er zijn wat meer dingen gevonden, maar die leken niet te kloppen. En er ligt er ergens vlak voor de kust bij die atol iets wat een vliegtuig zou kunnen zijn. En dan heeft dat op satellietfoto's ontdekt. En men heeft teruggekeken naar luchtfoto's van eerder. En het zou er al sinds 1938, dus een jaar na de ramp, gelegen kunnen hebben of voor het eerst gezien kunnen zijn.
0: Ja.
2: Dus nou, de gedachte is, nou, dit zou het wellicht kunnen zijn. Dus laten we maar eens gaan kijken.
0: Ja, ik hoor veel zou kunnen zijn, misschien wellicht.
2: Ja.
0: Wat ik me afvraag, dit is een enorme zoektocht. Het kost natuurlijk een hoop geld. Heeft het nou zin om te gaan zoeken naar zo'n wrak?
2: Nou ja en nee. Als je dit vindt, dan heb je een fonds vergelijkbaar met het vinden van de Titanic. Dan heb je het echt wel gescoord.
0: Ja.
2: Wordt natuurlijk een mooie documentaire van gemaakt en zo. In die zin heeft het zin. Heeft nog zin om te weten wat er nou precies gebeurd is. Nou, de moderne luchtvaart kan daar verder niks mee. Dit soort vliegtuigen vliegen eigenlijk niet meer rond. Dus daar kun je eigenlijk weinig meer van leren. Maar als je dit weet te vinden, dan scoor je echt wel.
0: Ja, maar dan is het belang dus meer dat je een gaaf geschiedenisverhaal rondkrijgt. Of sla ik het dan heel plat?
2: Ja, in feite wel. Kijk, dit is natuurlijk wel het grootste mysterie uit de luchtvaart. Ja. Even de grootste vermelding.

0: een gaaf historisch verhaal. Maar we hebben natuurlijk nog een ander groot luchtvaartmysterie. Tot slot, dat is van veel recentere datum. De MH370 van Malaysia Airlines. Een tragedie. Nabestaanden weten nog altijd niet wat er met hun dierbaren is gebeurd. Vorig jaar december spraken we u in de uitzending over een nieuwe zoektocht naar dat verdwenen vliegtuig. Heeft dat nog iets opgeleverd? Of blijft dat net zo'n groot mysterie?
1: Dat blijft net zo groot. Dat is eigenlijk het grootste mysterie van de moderne luchtvaart, zou je kunnen zeggen. Dat weten we ook nog steeds niet. Nou, we weten nu iets meer. We weten waar het niet ligt.
0: Ja.
1: Maar ook in dat deel, en dan praat over de Indische Oceaan, dat is zo onherbergzaam, zo leeg, zo afgelegen. En ook daar zoek je naar een relatief klein object. Het is wel heel veel groter dan de Elektra van Amelia Earhart. Maar ja, dit zal ook nog wel even blijven gaan. Maar als er geld is, zal daar verder ook gezocht gaan worden, denk ik.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek, Joris Melkert.

0: s'en souvient.
1: U hoorde Françoise Hardy, Le temps de l'amour. En de diamant van Banjar Massin, die Nederlandse troepen buitmaakten in 1859 op Borneo, wordt teruggegeven aan Indonesië. Klaas Tutje, onderzoeker bij het expertisecentrum Restitutie van het NIOD, onderzocht deze beroemde edelsteen en andere geroofde artefacten uit de voormalige kolonie. En ik spreek hem. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: De overdrachtsovereenkomst om deze diamant over te dragen werd getekend door minister Letchert van OCW en de Indonesische minister van Cultuur in het Indonesia House in Amsterdam. Wat gaat er nog meer terug naar Indonesië naast deze diamant?
2: Nou, het gaat om in totaal 7 objecten en objectgroepen. Als je ze samen optelt zijn het er 20. Waarvan er naast de diamant nog een 5 objecten teruggaat dat gerelateerd is aan de oorlog in Aceh. Die werd gevoerd tussen 1873 en 1904 in Aceh. Dat is de noordkant van Sumatra. En het gaat om een set aan zogenaamde Wayang Beber platen. Een Wayang platen die uit een dorp op Java zijn meegenomen door een bestuursambtenaar.
1: Ja. Ja. Nou zei minister Letchert dat deze objecten nooit in Nederland hadden moeten zijn, überhaupt. Mm-hmm. Want nu is aangetoond dat de oorspronkelijke bezitters onvrijwillig verloren. Wat ik ook wel een grappige formulering vind. Hoe toon je zoiets aan, onvrijwillig verlies?
2: Ja, inderdaad. Onvrijwillig bezitsverlies, dat is eigenlijk waar het om draait. Als dat met enige mate van zekerheid kan worden aangetoond, dan heeft Nederland zich gecommitteerd aan de teruggave van die objecten.

0: En hoe dat wordt gedaan, dat is eigenlijk op basis van historisch onderzoek. Dus historici of conservatoren gaan aan het werk in de archieven, vaak van musea, maar ook van bijvoorbeeld ministeries in Den Haag, het Nationaal Archief, of eventueel ook in Indonesië zelf, om daar eigenlijk een historisch verhaal te reconstrueren van hoe is dat nou gegaan? Hoe zijn die objecten nou uit bezit geraakt? Hoe moeten we die situatie eigenlijk typeren?
1: Ja.
0: En dan is dat rapport wordt dan aan een adviescommissie gegeven en die geeft dan uiteindelijk een advies aan de minister.
1: Ja, en wat weten we van deze diamant uit Borneo? Hoe is die? Die heeft in het Rijksmuseum gestaan heel lang, met een bordje erbij, dat het om roofkunst gaat. Kunt u in een paar zinnen schetsen wat voor gang die diamant heeft gemaakt?
0: Ja, een paar zinnen is ambitieus, maar ik ga het proberen. Dit heeft te maken met de diamant van Banjarmasin. En Banjarmasin is een stad op het eiland Borneo, Zuid-Kalimantan. Banjarmasin was ook een hoofdplaats van een sultanaat al daar, al vanaf de 16e eeuw. In de loop van de 19e eeuw probeert Nederland, de Nederlandse koloniale staat, eigenlijk zijn invloedssfeer en zijn macht uit te breiden in de hele archipel. Daarvoor was dat vooral Java en eilanden op de Molukken. Maar het probeert dat eigenlijk uit te breiden. Nou, Borneo, Sumatra, et cetera. Nou, en bij dat sultanaat van Banjarmasin hadden ze op een gegeven moment, waren ze erin geslaagd om een bepaalde sultan op de troon te krijgen die loyaal was aan Nederland.
1: Aha, ja.
0: Ja, en die lokale bevolking die zag dat niet zitten, dus daar brak al gauw een opstand uit. En de Nederlanders hebben toen op een gegeven moment gedacht van nou, deze sultan die ze daar hadden neergezet, Tamjid Illa heette die, is niet de juiste persoon. Dus die hebben ze gedwongen om eigenlijk af te treden, om hij werd verbannen naar Java en om tussen aanhalingstekens vrijwillig afstand te doen van de kroonsieraden, van de rijkssieraden. En één daarvan was de diamant.
1: Ja, dus een soort betaling voor zijn bescherming. Nou las ik ergens, de diamant is zo groot als een amandel. Dan toch nog even de misschien wat ordinaire vraag. Weten we wat die waard is?
0: Ja, dat is altijd een leuke vraag, interessante vraag. Hij is natuurlijk nooit op de markt geweest. Dus op die manier weten we dus niet precies wat hij waard is. Maar diamanten van deze omvang, of van dit gewicht, het gaat om een 37 3/8 karaat. Mm-hmm. Ja, dan ga je al gauw richting miljoenen euro's. In de tijd, en dan hebben we het over 1869, hebben ze hem geprobeerd te verkopen voor 300.000 gulden.
1: Ja.
0: Dat was in die tijd al een onmetelijk hoog bedrag.
1: Ja.
0: Dus het gaat echt wel om een waardevol object. Ook al is het maar inderdaad zo groot als een amandel. Het is relatief klein eigenlijk.
1: Ja, dat klinkt is enorm voor een diamant hoor. Is het al duidelijk waar hij heen gaat? Hè? Hij wordt teruggegeven aan de staat Indonesië. Gaat hij naar de hoofdstad, naar Jakarta? Of gaat hij ook terug naar waar hij oorspronkelijk vandaan komt? Dat sultanaat van Banjarmasin.
0: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hij is inderdaad gerestitueerd aan de staat Indonesië. En tot op heden gaan de meeste objecten ook bijvoorbeeld naar het Nationaal Museum of de Nationale Bibliotheek in Jakarta. Evenwel zijn er best wel wat discussies, ook in Indonesië, over waarbij mensen in de regio van Banjarmasin en ook de gouverneur die daar zit, iemand die zichzelf tot sultan heeft verklaard, eigenlijk beargumenteren van die hoort niet in Jakarta, maar die zou eigenlijk terug moeten naar Banjarmasin. Ja, dan is er ook nog de mogelijkheid dat hij daar in een provinciaal museum terechtkomt. Of dat hij daadwerkelijk naar de sultansfamilie gaat. Mensen in Jakarta, hoogwaardigheidsbekleders daar, hebben al gezegd, dat gaat niet gebeuren.
1: Ja.
0: Maar het is nog even afwachten hoe deze discussie in Indonesië verder gaat.
1: Ja, maar dat moeten zij zelf uitvechten. Daar gaan wij als Nederland, als teruggevende staat, verder niet over, toch? Wat ze ermee doen.
0: Nee, dus Nederland heeft zich op het standpunt gesteld dat bij onvrijwillig bezitsverlies daar geen voorwaarden aan verbonden worden. Dus daar mogen mensen zelf of overheden dan vervolgens zelf beslissen wat ze daarmee gaan doen.
1: Ja.
0: Ja, daar hebben wij op zich eigenlijk niet zoveel over te vertellen. We kunnen er natuurlijk wel van alles van vinden, maar ja.
1: Nee, precies. Ja. Daar gaan we verder niet over.
0: Nee, precies. Nee. Dat is teruggeven.
1: En, en hoeveel andere geroofde artefacten uit Indonesië hebben we nog hier die nog op teruggave wachten?
0: Ja, het gaat. De totale collecties in Nederland, het gaat over honderdduizenden objecten. Daar zijn zeker niet alles van geroofd. En komt op die manier dus ook niet in aanmerking voor restitutie per se. Het lastige is natuurlijk wel om erachter te komen waar welke objecten het dan wel gaat. Voorlopig zal deze discussie, zal dit nog wel voortgaan, verwacht ik. Indonesië heeft ook volgens mij nog een aantal aanvragen lopen. Landen als Sri Lanka, meen ik ook. Dus maar goed, het is heel moeilijk om daar getallen eigenlijk aan te plakken.
1: Precies.
0: Dat weet eigenlijk niet niemand. Ja.
1: Nee, tot slot, uitzoomend, en zo'n diamant spreekt natuurlijk enorm tot de verbeelding, maar wat is het grote belang van het teruggeven van buitgemaakte objecten?
0: Ja, ik denk dat voor de verschillende spelers verschillend. Ik denk voor Nederland is dit een hele tastbare manier, een hele concrete manier om te laten zien dat wij er tegenwoordig anders in staan. En dat wij erkennen wat er in het koloniale verleden gebeurd is.
1: Ja.
0: In Indonesië is dat ook een manier om de eigen geschiedenis opnieuw in het licht te zetten. Maar dat geldt ook voor de mensen bijvoorbeeld in de regio Banjarmasin, die hun eigen geschiedenis graag willen vertellen.
1: Ja.
0: Dus iedereen probeert er op die manier zijn eigen betekenis aan te geven.
1: Ja, dus vele belangen. Heel hartelijk dank. Dank u wel, Klaas Stutje van het Nederland.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait la

0: Gilbert Bécaud met Nathalie. En dat draaien we niet zonder reden, want morgen gaat een muziekvoorstelling in première over het leven en werk van deze Franse chansonnier die 25 jaar geleden overleed. En hier in de studio bij mij zit Frank Kools, acteur, zanger uit Vlaanderen, die deze voorstelling op de planken ten gehore brengt. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waar gaat dat lied Nathalie eigenlijk over?
1: Dat lied gaat over een Moskouse schone die hij tegenkomt op het Rode Plein. En hij heeft daar ineens, gevoelens voor. Hij zijn fantasie slaat op hol en hij wil haar, uiteindelijk wil hij haar Parijs laten zien. Dat is zijn uiteindelijk doel. Ja. Hij heeft lang getwijfeld of hij dit lied wel zou uitbrengen. Want? 1964, volle Koude Oorlog.
0: Oh, ja.
1: Politieke situatie bijzonder gevoelig. Maar heeft het uiteindelijk toch gedaan. Het is zijn grootste hit geworden.
0: Ja, want dit lied kent denk ik iedereen. Ook mensen die nooit van Gilbert Bécaud hebben gehoord, kennen dit wel. Mm-hmm. Ja, oké, dus hij zou haar echt achter het ijzeren gordijn vandaan halen, deze Nathalie.
1: Ja.
0: Maar dat is niet gebeurd. Ik zei het al, misschien niet iedereen kent Gilbert Bécaud. Wie was hij?
1: Hij was een zeer kleurrijk figuur, chansonnier, heel veel liedjes, een wereldster, een man met een enorm charisma. Want we hebben nu die opname gehoord, maar als je ziet hoe hij het op podium deed, dit lied, dan had het massa's meer energie dan in die opname. Zijn bijnaam was ook Monsieur 100.000 volt en dat had hij te danken aan die immense energie waarmee hij op het toneel stond.
0: Ja. Ja, en hij componeerde ook zelf.
1: Hij schreef alle muziek zelf, nooit tekst. Dat deed hij niet. Hij werkte daar met een klein ploegje vaste mensen die teksten voor hem schreven.
0: Ja, en hoe is hij op het podium beland?
1: Hij is eigenlijk als pianist begonnen.
0: Ja.
1: Als jonge gast, ja. En zo geleidelijk aan ook zelf zijn eigen stem ontdekt en daar dingen mee gaan uitproberen.
0: Ja, en dat was in de tijd van de liedjeszangers, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Hij heeft de indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Maar hij is niet zo beroemd geworden als bijvoorbeeld Charles Aznavour, die bij ons heel groot is.
1: Ja.
0: Hoe kan dat? Was hij niet zo goed als
1: Hij was zeker zo goed. Hij had geen goede relatie tijdens zijn leven al met de pers. Hij nam het daar eigenlijk niet zo nauw mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zal niet geholpen hebben, denk ik. En het is ook wel zo dat na zijn dood heeft zijn artistieke nalatenschap eigenlijk niet goed geregeld. Waardoor er binnen die familie, hij is 2 keer getrouwd geweest, had 6 kinderen, is daar een heel juridisch getouwtrek gekomen waarin er de eerste 16 jaar na zijn dood eigenlijk ook niks meer kon gebeuren met dat materiaal. Dat heeft zeker meegespeeld dat er nog zo weinig mee kon in die periode.
0: Ja, dat is gewoon blijven liggen wegens allerlei familievretens en onduidelijkheid.
1: Ja.
0: En toch, u vertolkt zijn liederen nu heel graag.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat ze prachtig zijn.
0: Ja?
1: Dat is toch een goede reden. Hè?
0: Dat lijkt me uitstekende reden. Wat maakt ze zo prachtig?
1: Ze hebben erg mooie melodieën, zijn rijk muzikaal. En hij werkte met hele goede tekstschrijvers. Dus ze zijn eigenlijk in vrij eenvoudig Frans, zijn ze. Heel direct, heel duidelijk. En ze beschrijven De alle facetten van het leven wat ons maakt als mens.
0: Ja, want u brengt het nu op het podium met een gitarist, met
1: Florian
0: de Schepper. En u vertelt er ook over. En zijn het liefdesliedjes, levensliedjes?
1: Het gaat vaak over de liefde. Zoals liefde in zijn privéleven ook een bijzonder turbulent gegeven was, eigenlijk, mag ik wel zeggen. Ja, de liefde natuurlijk, maar ook, hij heeft een prachtig lied, L'Indifférence, over de onverschilligheid en de gevaren daarvan.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn wat ik. Want ik heb nu een aantal try-outs gespeeld in Nederland. Het zijn toch vaak ook liederen waarbij je heel vaak hoort in de zaal van, oh ja, mensen horen 2 regels en denken van, oh, maar dat ken ik.
0: Ja, ja. We kunnen 1 liedje laten horen wat er u vertolkt wordt.
2: Mm-hmm. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
0: Dat bent u, hè?
1: Dat ben ik. Ja, heel mooi samen met Florian de Schepper, die gitaar speelt. Ja.
0: Heeft hij hem ooit zelf ontmoet? Want hij is natuurlijk al heel lang dood.
1: Maar... Ja, ik heb hem eind jaren 80, 89 heb ik hem gezien in Gent, de plek waar ik woon.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen dat ik bijzonder onder de indruk was van wat hij deed. Ja.
0: En hij is nu 25 jaar dood. Hoe groot was zijn invloed op de muziek? Want u zegt, na zijn dood is het een beetje in de vergetelheid geraakt. Niettemin waren het prachtige liedjes. Wat is zijn nalatenschap?
1: Zijn nalatenschap zijn die liedjes die nog altijd heel erg van vandaag zijn. Die liefdesliedjes gaan over nu, zijn universeel. Wat ik net zei, l'indifférence. Dat zijn dingen die zo ook nu spelen. Het is tijdloos werk.
0: Ja, ja, en het is ook door allerlei beroemde artiesten gecoverd.
1: Zeker.
0: Dat heb ik me laten influisteren, want het was mij niet geworden. Maar Nina Simone, Frank Sinatra, Bob Dylan heb ik hier staan. James Brown, die hebben allemaal nummers van hem.
1: Mooi lijstje om in te staan. Hè?
0: Ja. las ik dat er ook kritiek op hem was. Dat hij te luidruchtig zou zijn, te Amerikaans.
1: Ja, hij had natuurlijk wel... Er zat een popierandje aan... aan Bico, dat wel. Waardoor hij misschien soms als chansonnier net iets te weinig de erkenning kreeg die hij zo had verdiend.
0: Is dat een popierandje?
1: Ja, dat toch wel. Soms wel het misschien net iets te gladde Amerikaanse wat hij ging opzoeken in arrangementen.
0: Ja.
1: Dat is ook waarom wij zo'n totaal andere aanpak hebben met het repertoire. We hebben die liedjes echt uitgekleed. Mm. En alleen opnieuw aangekleed met stem en gitaar, waardoor je de puurheid en de schoonheid van die liedjes misschien nog meer hoort dan in de vaak net iets te bombastische, net iets te variété-achtige arrangementen die ze vaak kregen.
0: Oké, ja, want waar zat het variété-achtige dan in? Dat zit dan in de instrumenten die...
1: Ja, nee, net iets te bombastisch gearrangeerd, bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, ja. Nou, u gaat in Walhalla in Rotterdam morgen spelen. Wat is het nummer waar het publiek echt op het puntje van zijn stoel voor moet gaan zitten?
1: Ja, het is in ieder geval zo dat iedereen zit te wachten op Nathalie, want iedereen kent Nathalie.
0: Ja.
1: Ik heb het idee, want we hebben er nu 8 gespeeld, dat het publiek eigenlijk van bij het begin op het puntje van de stoel blijft zitten en zich laat verrassen door de enerzijds dingen van, oh ja, maar dit ken ik, wist ik niet dat het van hem was. En ook dingen die ze niet kennen. En door het feit dat we het zo puur doen, zo uitgekleed, vraagt het toch een andere aandacht van het publiek. En merk ik ook dat het mensen uitnodigt om anders, misschien intensiever, te luisteren.
0: Dank voor de komst. Succes met de tournee. Ik heb uit betrouwbare bron dat u al jaren onze eindtune meezingt. Uit volle borst.
1: In de auto, hè, als ik in de auto zit.
0: Ja. We gaan hem zo draaien. We hebben nog even een kort gesprekje. We gaan hem zo draaien. Dus hou u vooral niet in als u wil meezingen. Blijf vooral even zitten. Maar we gaan eerst nog een laatste onderwerpje doen.
3: Het is 11:55.
0: Want schrijver Robert Vuijsje won vanmiddag het Groot Amsterdams Dicté. En dat werd voor het eerst gehouden. Aan de telefoon heb ik organisator Freddy van Tijn. Trouwe luisteraars kennen haar misschien nog wel van het Oog en de krant van morgen. Goedenavond, Freddy.
4: Goedenavond.
0: We kennen natuurlijk het Groot Nationaal Dicté der Nederlandse taal. Wat is het Amsterdams Dicté? Hoe wijkt dat daarvan af?
4: Nou, evident. Het is natuurlijk gewoon een dicté Nederlands. Je D's en je T's moeten kloppen, maar er zitten allemaal Amsterdamse woorden en uitdrukkingen in.
0: En wat zijn dat, Amsterdamse woorden en uitdrukkingen? Ik kom zelf niet uit Amsterdam.
4: Dus... Het meest voor de hand liggende Amsterdamse woord is het woord wat de lezers van Parool dit jaar ook weer hebben gekozen als hun favoriete woord. Dat is agenebbisch.
0: Mm-hmm.
4: Het grappige is dat een jaar of 20, zeg ik nou even uit de losse pols, heeft het Parool ook zo'n verkiezing gedaan. Toen was het ook dat woord. Maar dat is natuurlijk een woord uit de oude Amsterdams, Jiddisch of Bargoens of uit die. Maar er zijn ook heel veel moderne Amsterdamse woorden inmiddels. Zoals, ik noem maar iets, patta's.
0: Oh ja.
4: Dat zijn schoenen.
0: Ja.
4: En dat weet echt bijna iedereen inmiddels. Dat is echt een Amsterdams woord geworden.
0: Ja.
4: En zo zijn er heel veel nieuwe Amsterdamse woorden. En er is ook opnieuw weer allemaal discussie over mogelijk. Over hoe je dat schrijft en of dat zo moet of net anders. Maar dat is het verschil tussen het nationaal dicté, dat er echt lokale woorden in voorkomen.
0: Ja, en straattaal ook dus.
4: Straattaal is het vaak, ja, maar dat is niet noodzakelijk.
0: En wat was het allermoeilijkste woord voor de deelnemers?
4: Nou, dat is een beetje ontluisterend, maar het moeilijkste woord was toch manoeuvreren.
0: Manoeuvreren, dat is geen Amsterdams woord.
4: Geheel niet, maar daar werden heel veel fouten in gemaakt.
0: En het moeilijkste Amsterdamse woord? Of zijn dat allemaal hele makkelijke woorden dan?
4: Nee, maar we hadden best wel bijvoorbeeld wat discussie over het woord barkie. Want wij houden ons netjes aan woordenlijst.org. Dat is de lijst die de Taalunie samenstelt van woorden. En er zitten ook Amsterdamse woorden, heel veel Amsterdamse woorden in. Zij houden dat echt heel erg bij.
0: Ja.
4: Maar het woord barkie, dat komt daarin voor.
0: En wat betekent barkie voor de
4: luisteraars? Je bent niet barkie, betekent zoiets als je bent niet goed bij je hoofd.
0: Ja. Ja.
4: En dat staat met één enkele i in die lijst. En daar werd heel veel geprotesteerd. En dat was een beetje onze fout. Dan blijkt dat de jeugd van tegenwoordig, die dat in een liedje gebruikt heeft, die spellen dat met IE.
0: Oh, ik zou het ook met een i doen.
4: Je kan je wel de hele tijd discussiëren over lezen is zo goed voor je, spelling. Maar mensen krijgen een woordbeeld van iets wat ze vaak zien. En ook als ze dus iets vaak fout zien, dan krijg je discussie over wat is dan eigenlijk juist. Ja. Want dat is met spelling natuurlijk sowieso.
0: Ja, precies. Ja.
4: Discussiepunt.
0: Dat lijkt me heel ingewikkeld. Hartelijk dank. Dank, Freddy van Tijn.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und auch letztes Glas im Steen.
0: Morgen, Mieke van der Wij. Ik wens u een fijne nacht.
5: NPO Radio 1.
6: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. De geschiedenis van de doodstraf.
7: Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be.
6: Het leven en de mysteries rond rapper Tupac Shakur.
8: It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live.
6: En Winnie de Pooh wordt 100 jaar.
9: Hoera, voor mij.
10: Hoera, hoera.
6: Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
11: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.

0: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zijn...

0: maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan een mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanvallen op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden er tot minstens zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wemelt het in het noorden en midden van de buien. Soms pittig met onweer. Windstoten tot 90 km per uur en veel neerslag in korte tijd. Zuiden blijft droger. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. En de orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Het weer dan. Vannacht vallen in het noorden nog stevige buien met onweer, korrelhagel en zware windstoten. Lokaal veel neerslag. Het zuiden ontspringt grotendeels de buiendans met minimumtemperatuur 7 tot 11 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel.
2: Door brandstichting bij een spoorbrug in Delfhaven rijden tot minstens vanavond 11 uur geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk gaan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten 35 kabels beschadigd, waar 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij een droneaanval op een vluchtelingenkamp in het zuidoosten van Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen gedood, voornamelijk vrouwen en kinderen. De paramilitaire Rapid Support Forces worden verantwoordelijk gehouden. De burgeroorlog tussen RSF en het regeringsleger duurt al ruim 3 jaar en geldt als de grootste humanitaire crisis ter wereld. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen na de Hamas-aanval op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood.